0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het is warm in België, in Frankrijk, in Nederland. Maar de hitte veroorzaakt ook in Italië problemen. In Milaan waren er dinsdag een aantal grote stroomstoringen. Het net kon het grote stroomverbruik niet aan. En dat kwam dan weer door het intense gebruik van airco's. Een lokale districtsburgemeester vindt het onaanvaardbaar dat het stroomnet niet betrouwbaar is.
4: È un po' inaccettabile nel 2026 avere dei servizi così che hanno riguardato anche servizi di primo intervento, perché se penso alla polizia locale, al numero di pronto intervento, noi abbiamo avuto tutto in down e anche il comune stesso era in down.
3: Ook de hulpdiensten, de politie en de noodcentrales hadden een tijd lang geen stroom, zei hij ook nog. In Duitsland is de voorbije avond het treinverkeer in het hele land stilgelegd door een probleem met het communicatiesysteem. Machinisten konden daardoor niet meer communiceren met de verkeersleiders. Alle treinen moesten halt houden in het eerste station waar ze kwamen. Intussen is die storing weer verholpen en komt het treinverkeer geleidelijk weer op gang. Wat precies de oorzaak was van de algemene storing in het communicatienetwerk van Deutsche Bahn, heeft de treinmaatschappij nog niet meegedeeld. In Oekraïne zijn vannacht zeker 5 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. In Nikopol, een stad aan de Dnipro, vond een droneaanval plaats. Daarbij stierven 3 mensen en raakten 5 anderen gewond. In Zaporizhia werd de bevolking dan weer getroffen door glijbommen, zegt de gouverneur. Daarbij kwam 1 vrouw om het leven. 2 andere mensen raakten daar gewond. En ook in Kherson kwam 1 iemand om bij een luchtaanval. Op het WK voetbal speelt Panama tegen Kroatië. Bij de rust staat het 0-0. Panama had de beste kansen, maar slaagde er voorlopig niet in om te scoren. Eerder vannacht kwam Engeland niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen Ghana. Het weer blijft droog vannacht en ook zacht. Minima rond 17 graden in de landelijke gebieden. In de steden zakken de temperaturen niet onder de 20 graden. Straks krijgen we dan opnieuw een zwoele en nog warmere dag met veel zon, af en toe wolken en maximaal tot 36 graden. Er is een minime kans op onweer. De komende dagen blijven de temperaturen nog stijgen. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. En ook de nachten blijven dan tropisch warm. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. Het sportnieuws kan je live volgen in de app van Sporza.

leven is. Wat dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3.

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Sportzot.
3: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
0: Clara, live.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor.

is 3 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Frankrijk hebben 2 bosbranden bijna 100 hectare natuurgebied verwoest. De branden woeden in het zuidwesten van Frankrijk, in het departement Lot-et-Garonne. De Franse brandweer heeft 80 blusvoertuigen ingezet en 180 brandweerlieden bestrijden er het vuur. Maar omdat de brand woedt in een moeilijk toegankelijk bosgebied, is het niet gemakkelijk om het vuur onder controle te krijgen. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn er nog een aantal bosbranden. In grote delen van Frankrijk geldt code rood voor extreme hitte. Gisteren was ook de warmste dag in Frankrijk. De Duitse verzekeraar Allianz schat dat er nog 1150 schepen vastzitten in de Perzische Golf, ondanks de voorlopige overeenkomst tussen Iran en de VS. Volgens de verzekeraar is de situatie nog steeds moeilijk in te schatten. Zo kondigde Iran afgelopen weekend aan de straat van Hormuz weer te zullen sluiten als Israël Libanon blijft aanvallen. Zolang de situatie onzeker is, kunnen rederijen niet uitvaren omdat ze hun schepen niet kunnen verzekeren. De maritieme organisatie van de VN gaat intussen beginnen met de evacuatie van 11.000 zeelui op schepen die vastzitten in de Perzische Golf. De Franse bondscoach Didier Deschamps keert terug naar Frankrijk omdat zijn moeder is overleden. Hij gaat in Frankrijk naar de begrafenis en zal niet op de bank zitten tijdens de laatste poelenmatch van Frankrijk tegen Noorwegen is dat. Assistent Guy Stéphan neemt zijn taken op het WK voorlopig over. En op dat WK-voetbal heeft Kroatië net gewonnen van Panama. 0-1 werd het in Toronto in Canada. De enige goal van de wedstrijd werd gemaakt door Ante Budimir in de tweede helft. Door het verlies is Panama uitgeschakeld. Het weer nog, het blijft droog vannacht, ook zacht. Minima rond 17 graden in de landelijke gebieden. In de steden zakken de temperaturen niet onder de 20 graden. En dan krijgen we straks opnieuw een zwoele en hete dag met veel zon, af en toe wolken, maximaal tot 36 graden. En er is ook een minime kans op onweer. De komende dagen blijven de temperaturen nog stijgen. Vrijdag lokaal mogelijk zelfs tot 39 graden. En ook de nachten zullen dan tropisch warm blijven. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alle voetbalnieuws over het WK kan je live volgen in de app van Sporza.

0: We gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
1: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
2: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
3: Clara, live.

Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Ben je nog wakker en helemaal klaar voor een nieuw uur met de beste muziek? Komt eraan, zometeen na het nieuws.

0: Het is 4 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In Duitsland is het treinverkeer gisteravond in het hele land stilgelegd door een probleem met het radiosysteem. Machinisten konden daardoor niet meer communiceren met de verkeersleiders. Alle treinen moesten halt houden in het eerste station waar ze kwamen. Intussen is die storing verholpen en het treinverkeer is weer op gang gekomen. Wat precies de oorzaak was van die storing in het communicatienetwerk heeft Deutsche Bahn nog niet meegedeeld. En ook in Nederland wordt het een moeilijke dag voor treinreizigers. Vanochtend is er een ochtendstaking. Die begint nu en duurt tot 8 uur. De Nederlandse spoorbonden voeren actie tegen plannen van de regering om te besparen op de sociale zekerheid. Naast de hinder door de staking vanochtend zullen er overdag ook minder treinen rijden bij onze noorderburen. En dat komt door de hitte. Ook bij ons heeft de NMBS een 100-tal treinen geschrapt vanwege de verwachte hitte. Op het WK voetbal heeft Kroatië gewonnen tegen Panama. 0-1 werd het in Toronto. De enige goal van de wedstrijd werd gemaakt door Ante Budimir in de tweede helft. Door het verlies is Panama uitgeschakeld. En zometeen is er Colombia tegen Congo. Daar is eigenlijk net afgetrapt. Ze zijn daar al 1 minuutje bezig. Eerder vannacht was er ook al Engeland tegen Ghana. 0-0 werd het daar. Een verslag kreeg je van Bert Sterks.
1: Engeland heeft zijn tanden stuk gebeten op Ghana, dat met een compact blok alles potdicht hield tot in de slotfase. Dan pas kon Engeland echt dreigen. Tot dan speelde de ploeg van Thomas Tuchel te traag en ongeïnspireerd en al het aanvallende talent bracht te weinig. Een doelpunt zou uiteindelijk wel verdiend geweest zijn en invaller O'Reilly kwam er nog het dichtst bij met een kopbal tegen de lat. De rebound van Harry Kane ging hoog over. Ogahi en Saka waren nog gevaarlijk. Ghana speculeerde de hele tijd op de counter. Maar 0-0 dus, dat is een tegenvaller voor Engeland na de puike tweede helft tegen Kroatië. En een geweldig punt dat gevierd werd als een overwinning voor Ghana, dat nu net als Engeland zicht heeft op de volgende ronde.
0: Het weer nog, het is droog de komende uren. Minima rond 17 graden in de landelijke gebieden. In de steden zakken de temperaturen niet onder de 20 graden. En dan krijgen we opnieuw een zwoele en hete dag met heel wat zon, af en toe wolken. Maximaal tot 36 graden en een minieme kans op onweer. De komende dagen blijven de temperaturen hoog. Vrijdag lokaal mogelijk tot 39 graden. Ook de nachten blijven dan tropisch warm. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer nieuws vind je in de app van VRT Nieuws. En het sportnieuws kan je live volgen in de app van Sporza.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.

0: Het is 5:00, goedemorgen VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Duitsland is het treinverkeer gisteravond in het hele land stilgelegd door een probleem met het radiosysteem. Machinisten konden niet meer communiceren met de verkeersleiders. Alle treinen moesten stoppen in het eerste station waar ze kwamen. Na enkele uren was het probleem opgelost en kwam het treinverkeer weer op gang. Wat nu precies de oorzaak was van de storing is niet duidelijk. De maritieme organisatie van de Verenigde Naties gaat beginnen met de evacuatie van 11.000 zeelui op schepen die vastzitten in de Perzische Golf. Ze zaten al sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran eind februari vast omdat de straat van Hormuz geblokkeerd was. Maar nu er een voorlopig akkoord is tussen de twee landen, kunnen de zeelui worden weggehaald. Intussen wordt voortgewerkt aan een definitief akkoord. Wat alvast niet kan, is tol heffen op schepen die door de straat van Hormuz zullen varen. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio. Iran zou daarop aandringen, maar het kan wettelijk niet, zegt Rubio, want de zeestraat is een internationale waterweg.
1: It's an international waterway. No country is allowed to charge tolls or fees on an international waterway. But that's the way it is in international waterways all over the world, and that's the way we expect it'll be here. So I don't think we have anybody to convince around here in that regard. I think all the countries in this region would agree with us.
0: De Amerikaanse Senaat heeft intussen een resolutie goedgekeurd die president Trump verplicht om de oorlog in Iran te stoppen of om uitdrukkelijk toestemming te vragen aan de Senaat en het Huis van Afgevaardigden om door te gaan met de oorlog. Het is maar een symbolische tegenslag voor Trump, want hij kan de verklaring gewoon naast zich neerleggen. Maar het toont wel aan dat de tegenstand tegen de oorlog met Iran groeit, ook binnen zijn eigen Republikeinse partij. Op het WK voetbal heeft Portugal gisteravond zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. Het versloeg Oezbekistan met 5-0. En sterspeler Cristiano Ronaldo zorgde voor een record. Nicola de Brabander.
2: Na de slappe prestatie tegen Congo werd Ronaldo dankzij 2 goals de allereerste speler die kon scoren op liefst 6 verschillende WK's. En dat 20 jaar na zijn eerste WK-doelpunt tegen Iran. Eerst trapte Cristiano een voorzet van Cancelo binnen en kort voor rust zorgde hij op assist van Bruno Fernandes voor 3-0. Tussendoor had Nuno Mendes al voor 2-0 gezorgd. Na rust liep Portugal uit tot 5-0 na een Oezbeekse own goal en een treffer van Rafael Leão. Maar we onthouden dus vooral de verrijzenis van Ronaldo die de twijfels van tafel veegde en na afluiten heel luid schreeuwde "I'm back".
0: En enkele andere wedstrijden. Engeland kon zijn tweede groepswedstrijd niet winnen van Ghana. Het werd 0-0. En Kroatië won met 0-1 van Panama. Panama is daardoor uitgeschakeld. Op dit moment is Colombia-Congo bezig. Het staat na de eerste helft nog 0-0. En de Franse bondscoach Didier Deschamps keert terug naar Frankrijk omdat zijn moeder is overleden. Hij gaat naar de begrafenis en zal dus niet op het WK voetbal zijn voor de laatste groepswedstrijd van Frankrijk tegen Noorwegen. Assistent Guy Stéphane neemt zijn taken voorlopig over. Het weer, het wordt broeierig warm vandaag met temperaturen van 33 graden aan zee en 37 graden in de steden. 'S Avonds kan er lokaal een warmteonweer zijn. Meer op www.veertienieuws.be.

0: rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
1: Nog tot dinsdag 40% korting op 1 kilo 200 gram Vollevan. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
2: Maak elk.
3: Ah, maar ik ben helemaal nog niet moe.
1: Momenten, Max.
4: Oh, niks zo vermoeiend als kinderen die niet willen slapen. Op zo'n moment droom je toch van een magische knop die de chaos even stilzet. Zodat jij op adem kunt komen en je kinderen met plezier in hun bed kruipen.
1: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
5: de max. Elke Xpeng is een elektrische wagen. Maar lang niet elke elektrische wagen is een Xpeng. Met zijn intelligente technologie, ultrasnelle laadcapaciteit en bijzonder complete uitrusting zet Xpeng de norm. Er is nu al een Xpeng vanaf €319 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod enkel geldig voor professionelen. Ontdek het gamma in de nieuwe Xpeng Store in Lokeren. Meer info en voorwaarden op hedinautomotive.be. Opgelet, geld lenen kost ook geld.
1: Zin in een zomerse wandeling die meer is dan gewoon stappen? Ontdek Dendermonde met VRT Potwalks. Doe je oortjes in en laat Arnoud Houben je gids zijn.
6: Ik vertel je onderweg boeiende verhalen over de geschiedenis van Dendermonde met het beroemde Rosbijaard.
1: Download VRT Potwalks en beleef Dendermonde stap voor stap.
7: Lap, wat valt er nu op mijn dak? Het zijn mijn zonnepanelen. Met die groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen heb ik ze goedkoop op de kop getikt. Enfin, op mijn dak, hè. En jij?
8: Sluit je huis ook aan op de zon. Ga nu naar oost-vlaanderen.be/zon.
9: Heb je al zonnepanelen? Verhoog je zelfconsumptie met een thuisbatterij.
10: Als dit herkenbaar is voor jou...
11: Zeg Chantal, doe nog eens uw event na.
12: Oh, mijn voetjes met die koude vloer.
11: Leuk.
12: Wow, jij vindt dat leuk.
10: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
11: Die kurkvloer, dat is toch warmer, hè?
13: Ah ja, er is weer kurk mee gemoeid, hè?
11: Ah.
10: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70% in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
14: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
15: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
16: Ja, je hebt echt het gevoel dat iedereen een pak vroeger wakker is met dit weer. Niks mis mee, want zo hoor je alles. Van goeiemorgen morgen. Hoe is dat? Welkom.
17: Elke dag. Voor
16: 2,
17: VRT Radio 2.
16: 6 uur VRT Nieuws op Radio 2 krijg je van Charlotte Krul.
18: Goedemorgen. Ben Krabbe stopt als presentator van Blokken. Hij zal nog één seizoen presenteren. En eind juni 2027 neemt hij dan afscheid na meer dan 7000 afleveringen en 33 seizoenen van de quiz. Sven De Leijer wordt dan de nieuwe presentator. Hij is al zijn hele leven een grote fan van het Blokkenprogramma op VRT1 en begon zijn tv-carrière als publieksopwarmer bij Blokken. Vanaf vandaag geldt in het hele land code oranje voor hitte, behalve aan de kust. Dat meldt het KMI. Het wordt zeer warm met temperaturen tot 37 graden. En de alarmfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan is ingegaan. Heel wat scholen schrappen daarom activiteiten of geven de komende dagen enkel les in de voormiddag. Sommige scholen en kinderdagverblijven sluiten zelfs volledig. En ook ziekenhuizen en woonzorgcentra hebben hitteplannen, zegt Margot Kloet van Zorgnet Icuro.
19: Wat men dan doet is de mensen niet in de zon zetten, vooral extra schaduwplekken voorzien, ijsjes geven, zien dat mensen voldoende drinken, dat ze voldoende rusten. En natuurlijk moeten wij tegelijkertijd ook kijken dat het personeel niet vermoeid geraakt. Dus dat wordt ook goed gekeken dat het er iets rustiger aan toe gaat dan op normale dagen.
18: Het Amerikaanse koerierbedrijf UPS wil in ons land tot 525 jobs schrappen. Daardoor zou ruim de helft van alle werknemers zijn werk verliezen. Volgens de vakbond ACV wil de directie van UPS vooral de vaste contracten vervangen door goedkopere freelancers. Het aantal pakjes dat verwerkt wordt is wel gedaald, maar niet zo erg. Volgens het ACV is dat nu om zo is, zijn het er nu te veel om zoveel mensen te ontslaan. UPS heeft vestigingen in Diegem en in Lummen. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
2: De Gentse seriemoordenaar Freddy Horion eist meer dan €750.000 aan dwangsommen van de Belgische staat. Horion zit momenteel in een gesloten afdeling van een psychiatrisch zorgcentrum in Limburg. En Eeklo lanceert een project waarbij fietsers via een speciale knop op hun stuur problemen kunnen doorgeven aan de stad. De stad wil de fietsinfrastructuur verbeteren. Het wordt zeer warm vandaag met temperaturen tot 37 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen in de app van VRT Nieuws.
16: Goedemorgen, dag Charlotte.
20: Dag Peter.
16: Hoe was de nacht?
20: Ja, goed eigenlijk nog altijd. Ik heb echt wel goed geslapen. Maar toen ik buiten kwam, zag ik het was 25 graden.
16: Nou, een soort warmtefeun die bezig is.
20: Ja,
16: en we zijn er nog niet, hè?
20: Nee, nee.
16: Is het volgende nacht? Nee, het is de nacht erna.
20: Ja, de nacht van de donderdag op vrijdag. Ja, nee, volgende nacht. Donderdag op vrijdag.
16: We zijn woensdag.
20: We zijn woensdag, donderdag op vrijdag. Oh, het is broeierig.
21: Goedemorgen, morgen.
16: Ja.
21: Je dag begint.
16: Ja, goedemorgen.
21: Goedemorgen.
16: Ik begrijp het wel, om duur zou je dat echt een beetje niet op wachten vragen.
20: Ja, amai.
16: Maar kijk, het is nog maar woensdag, maar het is nu al lekker weer. De zon is op, het is al lekker warm aan het worden die ochtend. Dat is belangrijk. En met het nieuws dat Blokker een nieuwe presentator krijgt.
20: Ja, spannend. Sven de Leijer en Ben Krabbe die stopt.
16: Wat een topkeuze, jongens. Ja, tuurlijk. Wat een topkeuze. Jammer dat Ben stopt, vind ik wel.
20: Ja, dat wel. Wat een icoon.
16: Zijn zo van die dingen die je denkt van, ja, die mag dat ook tot zijn 80ste
20: doen? Ja, maar kijk.
16: Dat verhaal zullen we binnenkort wel te weten komen.
20: Ja.
16: Kijk, vooral een goeiemorgen. Wij blijven nog even, hoor. Hallo.

0: Het is koud, ja.
1: Nee.
0: What I Like About You van The Romantics. Goedemorgen. Ach, jongens, wat een goede muziek. Wat een goed begin van de dag. Kijk zeg, en dit is Alex Warren. Een van de best verkochte, best gestreamde.

0: weet waarom ik vroeg vertrokken ben uit Temse vanmorgen. Ja. Vertel eens aan, joh.
1: Ja, want er wordt al heel tijd gewerkt in Temse, natuurlijk op die N16. Ja.
0: Werker, dat zijn dan werkers, jongen. Maar dat goed.
1: En die waren al bezig, zeker, hè? Nee.
0: Dat weet ik. Nee, het is gewoon afgezet, ja.
1: Ja, dat is makkelijk. N16 naar Willebroek, inderdaad. Daar is het een kwartier aanschuiven al aan die werken. Dus in Temse zal nog verder toenemen, vrees
0: ik. Heb ook geen idee wat ze daar aan het doen zijn, trouwens.
1: Ja, maar het is een project van de gemeente of de stad Temse. Dus het is geen werk van agentschap Wegen en Verkeer.
0: De stad, ik denk het niet. Het is de gemeente.
1: Maar de gemeente.
0: Wat gek is, want de N16 is toch, dat is een gewestweg.
1: Ja, maar soms moet je... Ik denk dat ze aan de zijkant werken. En daar heb je nutsmaatschappijen of de stad of de gemeente moeten daar van alles doen. Dus het zal daarmee te maken hebben.
0: Ja. Allee, vooruit. Maar hou er rekening mee, want het is daar elke dag prijs. Goedemorgen. Hey, hey.
2: Je woensdag begint.
0: Ja, zullen we eens lekker zagen over het weer, want het is vandaag 24 juni. De dag dat je hoorde op Radio 2 dat we naar de 35 gaan en dat het voelt als bijna 40. En je kon maar hopen dat het over je leeftijd ging, maar nee, het is de temperatuur. Hallo zeg. Ja, jongens, welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. En het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt uit Blokkenland op VRT1.
3: Maar ja, we kregen een persbericht van de VRT vannacht. En ja, Ben Krabbe stopt over een jaar met Blokken, het populaire quizprogramma op VRT1. Hij heeft dat 30 jaar gedaan en 7000 afleveringen. Ik vind dat wel heel indrukwekkend.
0: Ja, dat is mooi. Ja. Maar ik dacht, maar blijf dat toch doen tot je 80ste Ben.
3: Ja, tot hij neervalt.
0: Heeft een kleine reactie laten... laten geven.
4: Ik kan er niet meer tegen!
0: Ja, oké, dan snap ik het wel.
3: Ja, kijk, er is een waardige opvolger, onze vriend van de show, Sven de Leijer.
0: Prachtig.
3: Die gaat het overnemen en hij is al heel zijn leven superfan van het programma en is ook ooit in de media, bij televisie, begonnen als publieksopwarmer bij Ben Krabbe, bij Blokken.
0: Stirkelijk
3: rond, hè. Voilà, full circle moment.
0: Ja, maar de mensen gaan die geweldig omarmen natuurlijk. Maar misschien eens kijken hoe dat 30 jaar lang ging met Ben Krabbe. We hebben daar beelden van en geluid. Daar is die, hoor.
4: Ik heet u allen welkom uiteraard. Laat ons nu een keer iets heel speciaals doen. We hebben al het een en ander mogen meemaken. Kortom, emotie in dit dagelijkse spel. Elke dag om 6:30 op TV1 een spel Blokken. Wat is Blokken? Het is een soort van weetquiz met twee kandidaten. Een huisdier in water. Doodjammer. En ik vond de vragen toch niet zo moeilijk. Hè?
1: Zeehond.
4: Dit was Blokken. Tot morgen. Dag.
0: Ja, jongens, het was het begin zo, hè.
4: Ik kan er niet meer tegen.
0: Oké, dan niet meer even, hè. Dan maar Sven de Leijer ook goed natuurlijk.

0: Ja, dat zal overal zijn vandaag. Ben Krabbe stopt met blokken. Ja. Over een jaar is dat pas. En Sven De Leijer die gaat dat overnemen. Goeie reacties die binnenkomen. Karin Roemans uit Oostkamp. Prachtig. Welkom, Sven. Deel jouw gevoel er gerust ook even bij aan onze app van Radio 2. En zeg, wie staat hier achter onze Goeiemorgenmorgendeur? Vriend van de Sterren, Bavo.
1: Goedemorgen.
0: Backstage. Zeg, wie staat er achter de deur?
1: Wel, Peter, dat is iemand die nog maar net op reis is geweest.
0: En dat is een goed plan, want door Goeiemorgenmorgen kan je ook weg naar een plek waar het misschien nog een beetje warmer is dan hier. Luister goed, want dan kan je op reis naar een bestemming van op Brussels Airport met een vakantiebudget van €500. Het is met tips en die eerste die hoor je nog voor 7 uur. Wordt goed hoor. En we hebben je nog even nodig, zometeen. Een plaat die nog heter is dan de temperatuur op je thermometer en die perfect kan in deze lijst.
2: We starten de vakantie met een gigantisch zomerfeest.
3: Radio 2 Zomerhits 1000.
2: De beste zomerhits aller tijden.
3: Radio 2 Zomerhits 1000. Vanaf maandag 29 juni. Een hele week lang.
2: Stem nu via het Radio 2 kanaal op VRT Max. En maak kans op een leuke gezinsuitstap. Van heel groot tot heel klein.
4: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
5: Midas. Je kan altijd vooruit.
6: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
7: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
8: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
7: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
6: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
10: Ah, ik zal het eens opzoeken.
9: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
9: Nou, ah, top, hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate het, KVC. Beweegt met je mee. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
11: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Aldi. Nu bij Aldi, 1+1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
14: Radio 2. Goedemorgen, morgen.
2: Peter van de Veire.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Clara Live. J'étais partie loin de mon corps, tu m'y as ramené.

l'eau, fais chauffer l'eau, me dis tu trouves pas.

De bezwerende stem van zangeres Camille en de Malinese kora-speler Balake Sissoko. En op dinsdag 14 juli staat hij dus op het podium van Gent Jazz, dezelfde dag als Ludovico Einaudi. En daar kan u misschien wel op onze kosten naartoe, als u meespeelt met onze quiz. Het is een heel kleine quiz, 1 vraag, dus waag zeker uw kans via het Clara-kanaal op VRT Max.

0: Oxalis met een nonet van Bohuslav Martinou. Het is 6:30. Lode Roels, goedemorgen.
1: Clara, goedemorgen.
0: Ja, Lode, vanaf vandaag geldt in het hele land code oranje voor de hitte.
1: Ja, klopt. Behalve dan aan de kust. Het wordt broeierig warm vandaag inderdaad met temperaturen tot 37 graden. En de alarmfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan is van kracht. Heel wat scholen schrappen daarom activiteiten vandaag. Of ze geven de komende dagen alleen nog les in de voormiddag. En sommige scholen en kinderdagverblijven die sluiten zelfs volledig. Ook de ziekenhuizen en de woonzorgcentra die hebben nu hun hitteplannen geactiveerd. De maritieme organisatie van de VN gaat beginnen met de evacuatie van zo'n 11.000 zeelui op schepen die vastzitten in de Perzische Golf. Die zaten al sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran eind februari vast, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd was. Maar nu is er een voorlopig akkoord tussen de twee landen, tussen Iran en de VS, en nu kunnen die zeelui dus worden weggehaald. Op het WK voetbal heeft Congo met 1-0 verloren van Colombia. Ex-Genk-speler Daniel Munoz scoorde. In dezelfde groep klopte Portugal gisteravond. Oezbekistan, 5-0 werd het daar. Engeland raakte dan weer niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Ghana. En in diezelfde groep klopte Kroatië-Panama met 1-0. Panama is op deze manier dus uitgeschakeld. Het weer vandaag en morgen wordt het dus drukkend warm met veel zon en maxima tot 37 graden. Lokaal is er kans op een onweer. Vrijdag nog wat warmer tot 39 graden. Met in de namiddag wellicht enkele warmteonweders. In de loop van het weekend dan dalen de temperaturen, maar het weer blijft wel onstabiel met buien en onweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.

Koninklijke muziek van George Frederick Handel. Let thy hand be strengthened. Een van zijn coronation anthems. Die hij schreef voor de kroning van King George II. Door Le Concert Spirituel. En de Russische pianist Denis Kozyushin, die werd in 2010 ook gekroond. Niet tot koning, maar wel tot winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. En hopelijk komt hij binnenkort nog eens naar ons land, want hij heeft een nieuw album uit, volledig gewijd aan de pianosonates van Joseph Haydn. En dit is er één van.

Het eerste deel uit de 57e pianosonate van Joseph Haydn uit het nieuwe album van Denis Kozyushin. En de Italiaanse jazzpianist Enrico Pieranunzi heeft ook een nieuw album uit, Evenscape. Met veel muziek van Bill Evans, een van zijn grote idolen. Maar er staat ook één nummer op van Michel Legrand, de Franse filmcomponist. Once Upon a Summertime. Een zomer waarin je nog zonder airco en 10 natte handdoeken kon gaan slapen.

Celliste Anne van Hekke en gitarist Maarten van den Bemde, oftewel het duo Deseo, met muziek van Manuel de Falla. En daarvoor een stukje uit het nieuwe album van pianist Enrico Pierannunzi, Once Upon a Summertime van Michel Legrand, trouwens ook de componist van onder andere Les Parapluies de Cherbourg, onlangs voor de eerste keer gezien. Echt waar, een fantastische film. En geef toe, een beetje regen kunnen we allemaal wel gebruiken, denk ik.

Pianist Bruno Beltoise met Le Soleil dans la forêt van de Franse componiste en gravin Armande de Polignac. En Beethoven die deed niets liever dan zich terugtrekken in de natuur. Elke dag maakte hij een wandeling van minstens een uur door de bossen rond Wenen. Daar vond hij rust, maar vooral ook inspiratie. En misschien ook wel voor deze 7e symfonie. Dit is nog een deel daaruit tot aan het nieuws van 7.

0: Het is 7 uur VRT Nieuws met Lode Roels. In bijna het hele land geldt code oranje door de hitte. Ziekenhuizen en woonzorgcentra activeren hun hitteplannen. De VN begint met de evacuatie van 11.000 zeelui die vastzitten in de Perzische Golf. En op het WK voetbal raakt Engeland niet verder dan een gelijkspel tegen Ghana. Congo verliest van Colombia. Goedemorgen. Vanaf vandaag geldt in het hele land dus code oranje voor de hitte, behalve aan de kust. Het wordt broeierig warm vandaag met temperaturen tot 37 graden. De alarmfase van het Nationale Ozon- en Hitteplan is van kracht. En op verschillende plaatsen werden daarom maatregelen genomen. Meer uitleg door Wannes de Beukelaar.
1: Er zijn geen nationale hittemaatregelen en dus moeten lokale besturen en sectoren zelf beslissen wat ze doen. Heel wat scholen schrappen activiteiten of geven de komende dagen enkel les in de voormiddag. Sommige scholen en kinderdagverblijven sluiten zelfs volledig. En ook de ziekenhuizen en woonzorgcentra hebben hun hitteplannen geactiveerd. Dat vertelt Margot Kloet van Zorgnet Icuro.
2: Wat men dan doet is de mensen niet in de zon zetten, vooral extra schaduwplekken voorzien, ijsjes geven, zien dat mensen voldoende drinken. En natuurlijk moeten we tegelijkertijd ook kijken dat het personeel niet vermoeid geraakt. Dus dat wordt ook goed gekeken dat het er iets rustiger aan toe gaat dan op normale dagen.
1: En de provinciedomeinen die bereiden zich voor op een drukke dag. Ze zorgen dat er meer redders zijn en ze voorzien ook vaak gratis water en zonnecrème. Dat doen ook de organisaties van Rock for Specials, het Ketnet Zomerfestival en Pennezakkenrock. Die evenementen gaan dus gewoon door, maar de festivalgangers zullen op extra schaduwplekken verkoeling kunnen zoeken.
0: De hitte is ook een probleem in de gevangenissen, zeker in verouderde gebouwen. Die zijn erg moeilijk koel te houden. In combinatie met overbevolkte cellen maakt dat de situatie erg uitdagend, zegt Robbie de Kaai van de socialistische vakbond ACOD.
3: Als een cel begint te stinken omwille van het feit dat je er met 3 mensen op zit, terwijl dat er eigenlijk plaats is voor 1. En er is te weinig sanitair om iedereen elke dag te laten douchen. En dat moet ik het u niet vertellen. Hè. Het minste incident onderling met elkaar, dat kan reden zijn tot escalatie van geweld op een cel. En je hebt personeelsleden die niet bij machten zijn om daar in deze omstandigheden een oplossing voor te vinden.
0: In ons land zitten op dit ogenblik meer dan 13.600 mensen in de gevangenis, terwijl er eigenlijk maar plaats is voor zo'n 11.000 gedetineerden. De Vlaamse regering gaat minder subsidies geven aan de regionale luchthavens, dat meldt de Tijd. Vlaamse minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, heeft een plan klaar. Er zou onder meer een nauwere samenwerking komen tussen de regionale luchthavens van Oostende, Kortrijk en Antwerpen en de nationale luchthaven Brussels Airport. Een definitieve beslissing over minder subsidies is voor binnenkort. Het Amerikaanse couriersbedrijf UPS wil in ons land tot 525 banen schrappen, dat meldt vakbond ACV. Daardoor zou ruim de helft van alle werknemers zijn job verliezen. Volgens de vakbond wil de directie vooral de vaste contracten vervangen door goedkopere freelancers. Het aantal pakjes dat verwerkt wordt is wel gedaald, maar volgens het ACV niet zo erg om nu zo zwaar te gaan saneren. UPS heeft vestigingen in Diegem en in Lummen. De maritieme organisatie van de VN gaat beginnen met de evacuatie van 11.000 zeelui op schepen die vastzitten in de Perzische Golf. Ze zaten al sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran eind februari vast, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd was. Ja, Jens Frans, hoe is de situatie daar nu?
4: Wel, het gaat om zo'n 900 schepen die daar vastzitten, waaronder ook een aantal Belgische schepen. En door gevaar van mijnen moeten die schepen nu via de kusten van Iran of Oman varen. Maar dat beperkt natuurlijk die doorvaart van die schepen. Een doorvaart die overigens niet zonder risico is, zegt Loïc van Staaij van de Belgische Koninklijke Redersvereniging.
5: Dit weekend is er alleszins een mijn gespot, dus ik denk dat het risico wel redelijk reëel is. En dat zorgt ervoor dat op dit moment de scheepvaart nu langs territoriale water moet gaan. Er is een route langs Oman en er is een route langs Iran. Dus dat zorgt ervoor dat er minder doorvaart is.
4: Maar nu is er dus een akkoord tussen aan de ene kant de VN en aan de andere kant dan Iran, Oman en de Verenigde Staten om dat allemaal soepeler te laten gaan. Iran dringt wel nog steeds aan op tol, iets wat volgens de VS helemaal niet kan, omdat de straat van Hormuz een internationale waterweg is.
0: Jens, dankjewel. In Duitsland is het treinverkeer gisteravond in het hele land stilgelegd door een probleem met het radiosysteem. Machinisten konden niet meer communiceren met de verkeersleiders. Alle treinen moesten stoppen in het eerste station dat ze tegenkwamen. Na enkele uren was het probleem opgelost en kwam het treinverkeer weer op gang. Maar wat precies de oorzaak was van de storing, dat is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Congo met 1-0 verloren van Colombia. Ex-Genkspeler Daniel Munoz heeft gescoord. Congo blijft zo op 1 punt. Colombia leidt in de groep met 6-6 en is nu zeker van de volgende ronde. Portugal volgt op 2 punten van Colombia na 5-0 winst gisteren tegen Oezbekistan. Sterspeler Cristiano Ronaldo zorgde voor een record. Nicola de Brabander.
6: Na de slappe prestatie tegen Congo werd Ronaldo dankzij 2 goals de allereerste speler die kon scoren op liefst 6 verschillende WK's. En dat 20 jaar na zijn eerste WK-doelpunt tegen Iran. Eerst trapte Cristiano een voorzet van Cancelo binnen en kort voor rust zorgde hij op assist van Bruno Fernandes voor 3-0. Tussendoor had Nuno Mendes al voor 2-0 gezorgd. Na rust liep Portugal uit tot 5-0 na een Oezbeekse own goal en een treffer van Rafael Leão. Maar we onthouden dus vooral de verrijzenis van Ronaldo die de twijfels van tafel veegde en na afluiten heel luid schreeuwde I'm back.
0: Engeland kon zijn tweede groepswedstrijd niet winnen van Ghana. Daar werd het 0-0 en Kroatië won met 0-1 van Panama. Panama is daardoor nu uitgeschakeld. En de rode duivel Jeremy Doku is terug in Seattle. Doku was zondag naar Londen gevlogen om bij de geboorte te zijn van zijn eerste kind. Nu sluit hij dus weer aan bij de Belgische ploeg die zich aan het voorbereiden is op de derde groepswedstrijd. Zaterdagochtend is dat tegen Nieuw-Zeeland. En tot slot is er nog nieuws uit het eigen VRT-huis.
7: Super tof dat jullie wel allemaal afgestemd hebben alweer op een aflevering van dit spel.
0: Ja, deze bekende intro zal in de toekomst namelijk wat anders klinken, want Ben Krabbe stopt als presentator van Blokken. Hij zal nog 1 seizoen van de populaire quiz presenteren en daarna zit het erop. Eind juni 2027 neemt Ben Krabbe afscheid na meer dan 7000 afleveringen en 33 seizoenen. Sven De Leijer neemt de presentatie dan over. Hij is al zijn hele leven een grote fan van het programma en hij begon zijn televisiecarrière ook als publieksopwarmer bij Blokken. Het weer heb ik nog vandaag en morgen wordt het dus drukkend warm met veel zon. Maxima tot 37 graden, lokaal kans op een onweer. Vrijdag nog wat warmer tot 39 graden met in de namiddag wellicht enkele warmteonweders. In de loop van het weekend dalen de temperaturen dan, maar het blijft wel onstabiel met buien of onweer. En door dat erg warme weer geldt vanaf vandaag in bijna het hele land code oranje voor de hitte. Dat was dus de opener van het nieuws. Heel wat scholen schrappen activiteiten of geven de komende dagen enkel les in de voormiddag. En ook de ziekenhuizen en de woonzorgcentra hebben hun hitteplannen geactiveerd. Meer details op vrtnieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
9: De Singel presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingel.be. Samen met Clara.
8: Espresso met Clara de Dekker.
10: We zouden beter een paar ijsblokjes in onze koffie gooien om wakker te worden, want het was weer veel te warm deze nacht. Ik heb zelfs geslapen met een natte handdoek als tulband rond mijn hoofd. Het zag er grappig uit, maar echt geholpen heeft het helaas niet. Dus als u nog goede tips heeft die wel werken, laat het gerust weten.

En iedereen maar zeggen dat je met dit weer zware inspanningen moet vermijden. Violist Nemanja Radulovic trok zich daar duidelijk niets van aan. Hij speelde samen met zijn ensemble Double Sens, een traditionele dans uit Macedonië. En het is muziek uit Mexico, La Petena Nera, een oud volkslied over een mysterieuze vrouw die overal waar ze komt harten verovert en breekt.

Christina Ploegaar en haar ensemble L'Arpeggiata met La Pete Nera, een Mexicaans volkslied. En ik weet niet wat het is, maar als de Franse tenor Cyril Dubois begint te zingen, dan gebeurt er altijd iets, vind ik. Misschien is het omdat hij elk woord met zoveel liefde en aandacht zingt, waardoor je vaak ook veel beter de tekst begrijpt. En op zijn nieuwste album gaat hij de poëtische toer op. Zo poëtiek, zo heet de plaat ook. En dit is hij met een lied van Jules Massenet, Le Poète et le Fantôme, over een dichter die bezoek krijgt van een geest. Of misschien is het gewoon zijn eigen verbeelding.

Le Poète et le Fantôme van Jules Massenet uit het nieuwe album So Poétique van Cyril Dubois was onlangs nog een van onze keuzes van Clara. En de laatste keuze van dit seizoen, dat is er een van bij ons, van gitarist Haroun Iqbal. En daar laat ik straks opnieuw een stukje uit horen.

0: Totste vraag van vandaag. Wat is voor jou de essentie van zot zijn?
1: Oh, gewoon doen wat je blij maakt.
0: En wat maakt u dan blij?
1: Het zijn kleine dingen, nee. De vrienden, een keer goed lachen en een sportzot erbij.
0: Ah, dat lekker alcoholvrij biertje.
1: Jawel, ik had er dorst van gekregen.
2: Sportzot.
0: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
3: Clara Life.

Pianiste Sylvia Trey met een van de humoresken van Robert Schumann. En het is een paar minuten voor 7:30, zometeen de hoofdpunten van het nieuws en de krantencommentaren na dit rondo uit het eerste klarinetconcerto van Karl Maria von Weber.

0: Walter Boeikens en het Rotterdamse Philharmonisch Orkest in het eerste klarinetconcerto van Karel Maria von Weber. Het is 7:30 en Lode, door de extreme hitte nemen heel wat sectoren maatregelen de komende dagen.
1: Ja, dat klopt, want vanaf vandaag geldt code oranje voor hitte in heel het land, enfin, bijna heel het land, behalve aan de kust. Het waarschuwingsniveau geldt tot en met zaterdag. Het Nationaal Crisiscentrum besliste gisteren dat daarvoor geen nationale maatregelen nodig zijn, maar je zegt het, heel wat sectoren nemen wel maatregelen. Bijvoorbeeld scholen die schrappen activiteiten of geven de komende dagen enkel les in de voormiddag. En ook ziekenhuizen en woonzorgcentra hebben hun hitteplannen geactiveerd. De VN gaat beginnen met de evacuatie van zo'n 11.000 zeelui op schepen die vastzitten in de Perzische Golf. Ze zaten al sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran eind februari vast, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd was. Maar nu is er een voorlopig akkoord tussen de twee landen en kunnen de zeelui worden weggehaald. De VS zeggen intussen wel dat er geen sprake kan zijn van een Iraanse tolheffing op schepen die door de straat van Hormuz varen. Op het WK voetbal heeft Colombia Congo geklopt met 1-0. In dezelfde groep won Portugal gisteravond van Oezbekistan met duidelijke 5-0 cijfers. Engeland raakte daar weer niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Ghana. In diezelfde groep versloeg Kroatië Panama met 1-0. Panama is nu uitgeschakeld. Vandaag en morgen wordt het drukkend warm, dus dat had u al begrepen, met veel zon, maxima tot 37 graden. Lokaal is er kans op een onweer. Vrijdag nog wat warmer, tot 39 graden, met in de namiddag wellicht enkele warmte-onweters. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: De Taliban streek voor één dag neer in Brussel voor gesprekken met de Europese Commissie. The times they are a-changing, zo citeert Isolde van den Einde Bob Dylan in het laatste nieuws. De Taliban op visite, het is een pijnlijke primeur en een diplomatieke knieval voor vrouwenhaters die we liever kwijt dan rijk zijn. Uitgewezen Afghaanse asielzoekers die afgewezen worden, moeten in principe het land verlaten. Maar zonder medewerking van het Afghaanse regime lukt dat niet. Het is een duivels dilemma. Maar deze keuze drong zich op. In de Standaard heeft Koen Vidal het over een nieuw VN-rapport over het Israëlische leger. Dat laat weinig ruimte voor twijfel. Israëlische leiders en hun militairen voeren doelbewuste aanvallen uit op Palestijnse kinderen om zo de toekomst van een heel volk te vernietigen, is hun conclusie. Dat belangrijke Europese landen als Duitsland de vernietiging van de Palestijnse jeugd blijven relativeren en Europese sancties blijven blokkeren, is al lange tijd bijzonder wrang. Het nieuwe VN-rapport maakt eens te meer duidelijk dat het naïef is om te denken dat een constructieve dialoog met de huidige Israëlische regering de meest doeltreffende manier is om het geweld in te dammen. De hitte dan. Er wordt vaak gesproken over de hittegolf van 1976. Toen was zo'n hittegolf nog een uitzondering, nu niet meer. Deze hittegolf is helemaal geen verrassing, stelt Chris van Marsenille in Gazet van Antwerpen. Deskundigen voorspelden vele jaren geleden al een toename van lange periodes van hitte en droogte. Die voorspellingen zijn uitgekomen. Het aantal hittegolven neemt gestaag toe, de duur en heftigheid ervan ook. We leven in 2026, maar als je ziet hoe langzaam we klimaatmaatregelen nemen, lijkt het alsof we heimwee hebben naar 1976. Waar moeten kwetsbare kinderen koelte zoeken als de school dicht is, vraagt Bart Eekhout zich af. In het zwembad van Theo Franke, zijn post op sociale media die de hittegolf relativeerde, getuigt van een aantal denkfouten, klinkt het in de morgen. Denkfout 1 is dat adaptatie gelijk staat aan stoer op de tandjes bijten en niets doen. In werkelijkheid vergt aanpassing de evaluatie van kwetsbare punten, de inzet van technologie en investeringen in bescherming. Niets van dat alles is gebeurd. De tweede fout is dat het resterende beleid afgestemd is op de middenklasse waar politici zelf toe behoren. Nieuwslits, niet elk gezin heeft een schaduwrijke tuin, een zwembad en een koelkast vol Stella. Het is makkelijk leef te roepen als je niet met 7 opgestapeld zit in een hoog appartement zonder zonnewering of airco. Bart Haak herformuleert de discussie over de verlieslatende luchthaven van Deurne in de tijd. Die discussie draait niet om subsidies, maar om de plek. Er valt meer mee te doen dan op 45 kilometer van Zaventem vliegtuigen te laten landen en opstijgen. Het argument dat Antwerpen een luchthaven nodig heeft, gaat economisch niet op. Zaventem ligt amper 45 kilometer verder. In veel Europese of Amerikaanse hoofdsteden is dat de afstand vanuit het stadscentrum naar het vliegveld. Het is wellicht zinvoller in Deurne bedrijventerreinen te ontwikkelen dan via subsidies de luchthaven in stand te houden. Freddy Horion is overgebracht naar het psychiatrisch zorgcentrum in Rekem, Lanaken. Dat de meervoudige moordenaar de gevangenis mocht verlaten, doet mensen huiveren. En dat is begrijpelijk, vindt Adriaan Kartuyffels van het Belang van Limburg. Toch verdienen ook de meest verwerpelijke individuen de bescherming van een rechter en de wet in onze samenleving. Dat is wat ons onderscheidt van dictaturen en hun willekeur. Horion verliet de gevangenis na een zorgvuldige rechterlijke afweging die hem beschermt. Net zoals wij allemaal beschermd zijn. Alle walging, koude rillingen en wraakgevoelens ten spijt. Het is woensdag 24 juni, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.

0: Ja, daar kan zelfs geen fles tequila tegenop. Wat een energie in deze Mexicaanse dans van Arturo Márquez. Fantastische muziek onder leiding van Gustavo Dudamel.
1: De keuze van Clara.
0: I'm back, riep Ronaldo gisteren in de camera tijdens het WK. En hij is niet de enige, want gitarist Haroun Iqbal is ook terug met een nieuwe plaat. Het is zijn tweede album en misschien zegt zijn naam nog wel iets, want vorig jaar was hij een van onze twintigers. En op zijn nieuwe plaat gaat hij op zoek naar de grenzen tussen jazz en de klassieke muziek uit Noord-Indië. Dus op het hele album wordt jazz afgewisseld met Indische accenten. Heel bijzonder. Haroun Iqbal schreef ook alle nummers zelf. En dit is Wilting Tulips, verwelkende tulpen. Normaal word ik daar altijd heel triestig van, maar van deze muziek gelukkig niet.

Ja, verwelkende tulpen klonken nog nooit zo mooi. Haroun Iqbal en zijn kwartet Ikno Vara met Wilting Tulips. Een stukje uit hun nieuwe plaat, Innocent Heart. Onze laatste keuze van Clara van dit seizoen, nog tot en met vrijdag.

Gwendolyn Blondeel met Filio Dormi, een slaapliedje van Johan Hieronymus Kapsberger. Al is slapen in deze hitte nu net allesbehalve vanzelfsprekend. En het gaat er voorlopig niet op beteren, want het wordt de komende dagen alleen nog maar warmer. Maar gelukkig is er nog de bioscoop. Alleen al voor de gratis airco zou ik naar daar gaan. Maar Lieventrio, die heeft zo meteen misschien nog wel een betere reden.

0: Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. In bijna het hele land geldt code oranje door de hitte. Ziekenhuizen en woonzorgcentra activeren hun hitteplannen. De VN begint met de evacuatie van 11.000 zeelui die vastzitten in de Perzische Golf. En op het WK voetbal raakt Engeland niet verder dan een gelijkspel tegen Ghana. Congo verliest van Colombia. Vanaf vandaag geldt in het hele land code oranje voor de hitte, behalve dan aan de kust. Het wordt broeierig warm straks met temperaturen tot 37 graden. De alarmfase van het Nationale Ozon- en Hitteplan is van kracht. En op verschillende plaatsen worden daarom maatregelen genomen. Meer uitleg door Wannes de Beukelaar.
1: Er zijn geen nationale hittemaatregelen en dus moeten lokale besturen en sectoren zelf beslissen wat ze doen. Heel wat scholen schrappen activiteiten of geven de komende dagen enkel les in de voormiddag. Sommige scholen en kinderdagverblijven sluiten zelfs volledig. En ook de ziekenhuizen en woonzorgcentra hebben hun hitteplannen geactiveerd. Dat vertelt Margot Kloet van Zorgnet Icuro.
2: Wat men dan doet is de mensen niet in de zon zetten, vooral extra schaduwplekken voorzien, ijsjes geven, zien dat mensen voldoende drinken. En natuurlijk moeten wij tegelijkertijd ook kijken dat het personeel niet vermoeid geraakt. Dus dat wordt ook goed gekeken dat er iets rustiger aan toe gaat dan op normale dagen.
1: En de provinciedomeinen die bereiden zich voor op een drukke dag. Ze zorgen dat er meer redders zijn en ze voorzien ook vaak gratis water en zonnecrème. Dat doen ook de organisaties van Rock for Specials, het Ketnet Zomerfestival en Pennezakkerrock. Die evenementen gaan dus gewoon door, maar de festivalgangers zullen op extra schaduwplekken verkoeling kunnen zoeken.
0: En de hitte is ook een probleem in de gevangenissen, zeker in verouderde gebouwen. In de overvolle cellen loopt de temperatuur snel op en het is niet evident om te verluchten, omdat ramen niet zomaar open kunnen blijven. Toch probeert het personeel bij de gedetineerden voor wat verkoeling te zorgen, zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond ACOD.
3: Wat we dan proberen te doen is mensen op tijd en stond verkoelende dranken aan te bieden. Water, iced tea. Personeel doet dan de inspanning om een aantal extra tours te doen. Maar ja, dat personeel zelf, dat loopt daar ook rond. Heeft ook geen airco, heeft ook geen ventilator. Heeft uniformen die niet aangepast zijn. Dus het is niet alleen voor gedetineerden een uitdaging. Ook personeel zit mee in de sauna.
0: In Gent is een jongeman gisteravond in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat hij in moeilijkheden was geraakt tijdens het zwemmen. Hij was aan het zwemmen in een scheldearm vlakbij een park waar een zwemverbod geldt. De man werd door omstaanders uit het water gehaald. Er komt kritiek op de afschaffing van de anonimiteit van donoren van sperma, eicellen of embryo's. Volgens het Comité voor Bioethiek gaat dat te snel, meldt de Standaard. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de anonimiteit opheffen, zodat donorkinderen weten wie hun donor is. Maar het comité vreest onder meer dat er daardoor niet genoeg donoren meer zullen zijn. Ze stellen nu tijdelijk twee keuzes voor. Ofwel geeft een donor zijn volledige identiteit vrij, ofwel alleen informatie over uiterlijk, sociale en culturele achtergrond of erfelijke ziektes. Co-voorzitter van het comité Jan de Lepeleire legt uit.
4: Het verschil is dat die heel concreet kan gevonden worden bij manier van spreken. Dat je aan de deur kan bellen, dit is mijn donor. Terwijl donatie met volledig identificeerbare donor onder voorwaarden, men eigenlijk al heel wat kan weten van de persoonlijke, culturele achtergrond van de donor, maar dat je niet tot de persoon zelf kan doordringen.
0: Een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard in Dendermonde is ontslagen nadat hij betrapt was met alcohol in het bloed. Bij een politiecontrole legde hij een positieve ademtest af. Voor professionele buschauffeurs geldt een nultolerantie. Vorige maand veroorzaakte een andere chauffeur van dezelfde busmaatschappij nog een dodelijk ongeval toen hij bij een overweg door het rood reed. En hij kwam zelf om het leven samen met een begeleidster en twee kinderen. Het Amerikaanse couriersbedrijf UPS wil in ons land tot 525 banen schrappen, dat meldt de vakbond ACV. Daardoor zou ruim de helft van alle werknemers zijn baan verliezen. Volgens de vakbond wil de directie vooral de vaste contracten vervangen door goedkopere freelancers. Het aantal pakjes dat verwerkt wordt is weliswaar gedaald, maar volgens het ACV niet zo erg om nu zwaar te saneren. UPS heeft vestigingen in Diegem en in Lummen. De maritieme organisatie van de VN gaat beginnen met de evacuatie van 11.000 zeelui op schepen die vastzitten in de Perzische Golf. Ze zaten al sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran eind februari vast, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd was. Meer uitleg door Jens Fransen.
5: 900 schepen zitten geblokkeerd achter die straat van Hormuz, waaronder ook verschillende Belgische schepen. Staakt het vuur of niet, door mijnen moeten schepen nu via de kusten van Iran of Oman varen. En dat beperkt de capaciteit tot een derde van normaal. Loïc van Staaij van de Koninklijke Belgische Redersvereniging.
6: Dit weekend is er alleszins een mijn gespot, dus ik denk dat het risico wel redelijk reëel is. Er is een route langs Oman en er is een route langs Iran. Dus dat zorgt ervoor dat er minder doorvaart is.
5: De Verenigde Naties maakten nu afspraken met Iran, Oman en de VS om sneller meer schepen door die straat van Hormuz te krijgen. Maar Iran dringt er nog steeds op aan om tol te heffen. Kan niet, zegt Marco Rubio, buitenlandminister van de VS.
7: It's an international waterway. No country is allowed to charge tolls or fees on an international waterway.
5: De straat van Hormuz is een internationale waterweg. En die zijn vrij, aldus de Verenigde Staten. Want anders komt de vrije handel in het gedrang.
0: Op het WK voetbal heeft Congo met 1-0 verloren van Colombia. Congo blijft zo op 1 punt. Colombia leidt in de groep met 6-6 en is zeker van de volgende ronde. Portugal volgt op 2 punten van Colombia na 5-0 winst tegen Oezbekistan. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer. Na een ongelukkige eerste wedstrijd kreeg Ronaldo veel kritiek, maar hij heeft dus geantwoord op het veld en achteraf kreeg hij lof van zijn bondscoach Roberto Martinez.
8: What is impressive with him is the answer. The answer is to get back on the training ground and practice and work and demand from himself. And that professionalism is what is giving him the longevity.
0: Door terug te vechten en hard te werken heeft Ronaldo zo'n lange carrière, zegt Martinez. Engeland kon zijn tweede groepswedstrijd niet winnen van Ghana. Daar bleef het 0-0 en Kroatië won met 0-1 van Panama. Panama is daardoor uitgeschakeld. En rode duivel Jeremy Doku is terug in Seattle. Doku was zondag naar Londen gevlogen om bij de geboorte van zijn eerste kind te kunnen zijn. Nu sluit hij dus weer aan bij de Belgische ploeg die zich aan het voorbereiden is op de derde groepswedstrijd. Zaterdagochtend is dat tegen Nieuw-Zeeland. En de Franse bondscoach Didier Deschamps keert terug naar Frankrijk omdat zijn moeder is overleden. Hij gaat naar de begrafenis en zal dus niet op het WK voetbal zijn voor de laatste groepswedstrijd van zijn land Frankrijk tegen Noorwegen. Assistent Guy Stéphan neemt zijn taken voorlopig over. En er is vanochtend ook nieuws uit het eigen VRT-huis.
9: Super tof dat jullie wel allemaal afgestemd hebben alweer op een aflevering van dit spel.
0: Ja, want deze bekende intro zal in de toekomst namelijk een beetje anders klinken. Ben Krabbe stopt namelijk als presentator van Blokken. Nog 1 seizoen zal hij de populaire quiz presenteren en daarna zit het erop. Eind juni 2027 neemt Ben Krabbe afscheid. Na meer dan 7000 afleveringen en 33 seizoenen. Sven De Leijer neemt de presentatie dan over. Hij is al zijn hele leven een grote fan van het programma. En hij begon zijn tv-carrière ook als publieksopwarmer bij Blokken. Het weer vandaag en morgen wordt het drukkend warm dus met veel zon en maximaal tussen 30 en 37 graden. Lokaal is er kans op een onweer. Vrijdag nog wat warmer tot 39 graden met in de namiddag wellicht warmteonweders. In de loop van het weekend dalen de temperaturen. Het weer blijft wel onstabiel met buien of onweer. En door dat erg warme weer geldt vanaf vandaag in bijna het hele land code oranje voor hitte. Dat zat vooraan in het nieuws. Heel wat scholen schrappen activiteiten of geven de komende dagen enkel les in de voormiddag. En ook de ziekenhuizen en woonzorgcentra hebben de hitteplannen geactiveerd. Meer op vrtnieuws.be.
10: Clara, blijf verwonderd.
11: Een concert in een tramdepot? Een voormalige balzaal? Of in een verborgen bibliotheek? Dit is Hide and Seek Festival. Muziek Publiek brengt artiesten van over de hele wereld naar enkele van de meest verrassende plekken in Brussel. Van 17 tot 22 augustus. Ontdek het volledige programma op muziekpubliek.be. Samen met Clara. Espresso. Met Clara de Dekker.
12: Ja, het wordt vandaag opnieuw bakken en braden, maar pepermuntolie. Ik heb gisteren ergens gelezen dat dat ook kan helpen om af te koelen. Of het werkt, dat weet ik nog niet, maar ik ben op dit moment echt wel bereid om alles te proberen. Dus ik hou u op de hoogte.

Academie voor Alte Muziek Berlin met een deel uit het eerste concerto grosso van Arcangelo Corelli. Een pepermuntolie om af te koelen. Jullie hebben twijfels in de app, merk ik. Maar Katrien, die geeft een andere tip om even onder de douche te springen voor je je bed inkruipt, je niet af te drogen en zo te gaan slapen met de ventilator op. Dat leerden ze kennen toen ze in Senegal woonden. En misschien koelt de muziek van de Senegalese artiest Ablaye Sissoko ook wat af. Michael Robrecht zendt straks zijn concert uit in Clara Live. Een opname vanuit het concertgebouw Brugge, want daar was Sissoko onlangs te gast. Sissoko speelt kora, dat is een soort van Afrikaanse harp, maar hij heeft ook een prachtige stem. En dit is hij samen met zijn ensemble Constantinople.

Ablaye Sissoko en zijn ensemble Constantinople met Nan Foulé. En de rest is voor vanavond in Clara Live, want daar krijgt u straks zijn concert te horen dat hij enkele maanden geleden gaf in Brugge. En het is 8:20, een ideaal moment om even het water op te varen met Franz Schubert en zijn Fischerweisse. Een lied over een visser die zorgeloos door het leven dobbert.

Fischer Weisse van Franz Schubert, gezongen door de Duitse bariton Samuel Hasselhorn, winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in 2018.

0: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: Clara, live.

0: Het scherzo, het klarinettrio van Ferdinand Ries met klarinettist Jürgen Demmler. En het is bijna 8:30. Lode, hou jij het nog een beetje koel daar?
1: Het is erg warm vandaag, dat is een feit. Gelukkig is er airconditioning in de studio, dus dat valt mee.
0: Dat kan al helpen, ja. En heel wat sectoren die nemen ook maatregelen, hè, de komende dagen.
1: Ja, je zou voor minder natuurlijk. Hè. Er geldt code oranje voor hitte in heel het land, behalve aan de kust. Het waarschuwingsniveau geldt nog tot en met zaterdag. Het Nationaal Crisiscentrum besliste gisteren dat daarvoor geen nationale maatregelen nodig zijn, maar inderdaad, heel wat sectoren nemen maatregelen. Scholen bijvoorbeeld schrappen activiteiten of geven de komende dagen enkel les in de voormiddag. En ook ziekenhuizen en woonzorgcentra hebben hun hitteplannen geactiveerd. Er komt kritiek op de afschaffing van de anonimiteit van donoren van sperma, eicellen of embryo's. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil de anonimiteit opheffen, zodat donorkinderen weten wie hun donor is. Maar het Comité voor Bioethiek vreest onder meer dat er daardoor niet genoeg donoren meer zullen zijn. Ze stellen nu tijdelijk twee keuzes voor. Ofwel geeft een donor zijn volledige identiteit vrij, ofwel alleen informatie over uiterlijk sociale en culturele achtergrond of erfelijke ziektes. De VN gaat beginnen met de evacuatie van 11.000 zeelui op schepen die vast

0: Zitten in de Perzische Golf. Ze zaten al sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran eind februari vast, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd was. Iran dringt er nu dus steeds nog altijd op aan om tol te heffen, maar daar wil de VS niet van weten, omdat de straat van Hormuz, zegt de VS, een internationale waterweg is. Moet het nog gezegd worden, vandaag en morgen drukkend warm dus, met veel zon en tot 37 graden. Lokaal is er kans op een onweer. Vrijdag nog wat warmer, tot 39 graden, met in de namiddag dan wellicht enkele warmte-onweders. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd.
2: Taking old sounds to new places. MA-festival neemt u mee in de wereld van muziek, literatuur en kunst. Met concerten van onder andere Il Pomodoro, Vox Luminis, Peter Verhelst, Jean Rondeau, Le Consort en In Alto. Vanaf 31 juli tot 9 augustus in Brugge. Alle info via mafestival.be. Samen met Clara.

Een zomers madrigaal, Madrigal de Verano, poëzie van Federico Garcia Lorca, op muziek gezet door Mirdin de Kouter en gezongen door Helena Casella. En tijdens de zomer komen er altijd minder films uit, maar Lieven Trio heeft er toch weer één gevonden en hij heeft zelf ook nog nieuws.

0: Toshiyuki Shibata op traverso en Anthony Romani ook op pianoforte met een prelude van Johann Sebastian Bach.
1: Oh, captain, my captain.
2: What about us?
3: Je kunt hem kussen, zoveel als je wilt.
0: Goedemorgen, lieve trio. En zeg, hey, proficiat, hè, lieve. Jij bent sinds gisteren officieel een Golden Globes voter. Wat een titel.
4: Ja, dat is waar. Het is toch wel een hele eer, moet ik zeggen.
0: Ja, want wat betekent dat? Concreet?
4: Dat ik dus mee mag stemmen over wie de Golden Globes ontvangt. Begin volgend jaar worden die uitgereikt en ik mag dus ook mijn steentje bijdragen in het stemproces.
0: Oké, en met hoeveel zijn jullie dan zo?
4: We zijn nu met 452, geloof ik. En ja, dat vind ik toch wel belangrijk om te zeggen. Vroeger waren de Golden Globes heel anders. Ze waren soms met minder dan 100 stemmers. Mm-hmm. Wat toch meteen een beetje minder belangrijk is dan, om het zo te zeggen. Of minder serieus. En dat hebben ze helemaal veranderd. Ze zijn veel uitgebreid en de mensen die erbij zijn gekomen zijn in het algemeen best wel slimme mensen die iets te zeggen hebben over film. En dat was vroeger een beetje anders. Dus ik heb ook vroeger veel gelachen met de Golden Globes. maar voilà, kijk, ze zijn echt veranderd. En daarom vond ik het nu wel een goed idee om er toch ook bij te gaan.
0: Ja, toch een hele eer, denk ik. Dus voor jou mag het awards season al beginnen?
4: Ja, zeker en vast. Okay. Benieuwd of ik er ook bij zal kunnen zijn op de uitreiking.
0: Ja, dat hoop ik dan toch. Ik kan al beginnen nadenken over een schoon kostuum en zo. Ja. Maar, lieven, we moeten het ook nog over een andere film hebben, over deze.
5: Ah, tu me parfait embrasser une fille.
6: Qu'est-ce qui m'arrive?
5: Concert de Lady Gaga annulé et scène de panique dans le marais.
7: Ils arrivent tous les jours, de plus en plus nombreux. Des intérêts pour le culte du corps. L'apparition de fashion faux pas. Tu as contracté une nouvelle maladie qui s'appelle l'hétérose.
6: Quoi ? Tu vas devenir hétérosexuel.
0: Jim Queen, een Franse animatiefilm die komt vandaag uit. Ik zag net de trailer ook, lieven, en het lijkt me nu niet meteen een film om met kinderen naartoe te gaan.
4: Nee, absoluut niet. Dat zou ik niet aanraden. Het is absoluut een film voor volwassenen. Dat kan je ook afleiden uit het feit dat hij op het festival van Cannes geprogrammeerd stond als een midnight screening. Dat zijn meestal ofwel heel gewelddadige films, ofwel films met veel seks in. Mm. En Jim Queen valt heel duidelijk in de tweede categorie.
0: Oh nee, het is al zo warm. Oké, en wie is die Jim Queen dan?
4: Dat is eigenlijk Jim Parfait, een zeer populaire figuur in de gay scene van Parijs. Hij is een soort fitfluencer met 20 miljoen volgers. En niet zomaar een sixpack, maar eerder een 16-pack of zo. Ik heb ze proberen te tellen. Hij spendeert de hele dag in de fitness en s'avonds, s'nachts gaat hij feesten. En dan wordt hij ook voortdurend aangeklampt door zijn vele aanbidders. Zoals Lucien, een heel jonge en onervaren kerel, die de zoon is van een extreemrechtse minister van Volksgezondheid. En die niets liever wil dan ontmaagd worden door Jim Parfait. Maar net wanneer die Lucien erin slaagt om zijn idool dan eindelijk te ontmoeten, raakt Jim besmet met een vreselijke ziekte, l'hétérose. Ja. Dat is een aandoening, zoals je hoorde, die ervoor zorgt dat gay mannen zich plots heel slecht gaan kleden, dat ze een bierbuik krijgen, geïnteresseerd raken in voetbal, monogaam worden. Kortom, een virus dat homo's hetero maakt. En dat wil Jim natuurlijk niet, en dus gaat hij samen met Lucien op zoek naar een remedie. En dat brengt hen op seksfeest, in dragshows, in parken waar gecruised wordt. Kortom, het is een soort nachtelijke roadtrip doorheen de Parijse gay scene.
0: Ja, het lijkt wel alsof de film een beetje de draak steekt met zo alle clichés rond queers en hetero's.
4: Ja, heel erg. Het is zeker geen film met veel nuance, maar dat is ook wel een beetje de charme van Jim Queen. Hij voert echt alle clichés rond de gay gemeenschap op, maar dan wel van binnenuit, dus met veel gevoel voor zelfspot. We krijgen alle verschillende types van gay mannen te zien. Bears, daddies, twinks, drag queens enzovoort. Ook dat hele gegeven van een virus dat rondgaat, dat is natuurlijk een verwijzing naar de AIDS-epidemie van vroeger, maar dan met een speelse twist. Je gaat er niet dood van, maar je wordt er wel hetero van, wat voor velen bijna even erg is.
0: Ja, dat hoorden we daarnet ook al in de trailer. Het klonk ook nog allemaal een beetje cartoonesk, vond ik. Zo niet echt heel serieus.
4: Nee, dat is inderdaad zo. Het is echt een film die vooral wil amuseren en een beetje provoceren. Het is een viering van queerness, maar tegelijk ook een soort roast van de gemeenschap. Mm-hmm. Dat kan je al afleiden uit de animatiestijl. Je kon het net horen, maar niet zien. Maar als je kijkt, dan zie je toch wel dat de makers bijvoorbeeld veel naar Rick and Morty hebben gekeken. Een animatieserie die toch veel satire en donkere humor gebruikt. Ik moest ook soms een beetje aan South Park denken, maar vooral wat de toon betreft. Het is soms best grof en een beetje vuil. En oké, niet elke grap is misschien even geslaagd, maar er zitten er wel heel veel in en de meeste zijn toch wel raak. Dus alles bij elkaar heb ik toch wel veel moeten lachen.
0: Ja, maar zijn het dan vooral grappen of zit er ook wel een boodschap in de film?
4: Er zit ja, toch ook wel iets ernstigs in, hoor. Het is niet alleen maar onnozeliteit. Je zou kunnen zeggen dat de film een lans breekt voor meer verdraagzaamheid. Enerzijds in de algemene maatschappij. Het is duidelijk een commentaar op de rechtse stromingen en politici die de LGBTQ-gemeenschap liefst van al zouden zien verdwijnen of bekeren. In Frankrijk, maar dat is ook van toepassing op vele andere landen vandaag. En anderzijds, en dat vond ik ook heel interessant, toont de film ook dat er binnen de gay-gemeenschap ook veel discriminatie is en veel verdeeldheid. Iedereen wordt in een hokje van een bepaald type gestopt en sommige types kijken neer op anderen. Mm. De film toont bijvoorbeeld ook dat er veel bodyshaming is binnen de gay community en dat wordt dus uiteindelijk ook wel aan de kaak gesteld. Het is duidelijk een oproep tot meer eenheid en een viering van echte diversiteit, maar dan op een manier die veel minder pedant is dan wat ik net heb uitgelegd.
0: Dat viel nog wel mee, vond ik. Of misschien is dat gewoon al een beetje het Golden Globe effect, hè, lieven, dat kan ook. En kijk, alle redenen om naar de bioscoop te gaan op dit moment zijn goed, want dat is volgens mij de enige plek waar nog het een beetje fris is. Dus
4: dat daar denk ik ook, ja.
0: Kunnen we vandaag gaan kijken, of vanaf vandaag gaan kijken naar Jim Queen. Lieve trio, dank je wel en hou het cool daar. Hè.
4: Probeer ik. Dag.

Het Neve Trio met een pianotrio van Ethel Smyth. En Kathleen van Bavel is duidelijk al in vakantiestemming. Wat wil je ook met zo'n weer? Want zij gaat vandaag op zoek naar de ideale vakantiemuziek. En tip gerust ook uw favoriete bestemming, want ik zoek nog wat inspiratie voor deze zomer. En als het kan, liefst waar het enkele graden frisser is.

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het Amerikaanse couriersbedrijf UPS wil in ons land tot 525 banen schrappen. Dat is gisteren gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Ruim de helft van alle werknemers zou zijn baan verliezen, terwijl er niet minder werk is, zegt Hans van Elsen van de christelijke vakbond ACV Puls.
1: Wij vermoeden, we zijn niet 100% zeker, maar alles wijst in de richting dat ze eigenlijk van de vaste contracten af willen en eigenlijk alle pakketjes bij zeer slecht betaalde zelfstandige chauffeurs te zetten. Als het gaat over de werkstelling, daar zien we echt een tendens, zeker in de logistiek, dat die en masse verdwijnen voor heel precaire slecht betaalde jobs, zelfstandige flexijobs, studentenarbeid. En dus er is minder en minder ruimte voor een kortgeschoolde om een goede baan te vinden in een sector als de logistiek.
0: Een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard in Dendermonde is ontslagen nadat hij betrapt was met alcohol in het bloed. Bij een politiecontrole legde hij een positieve ademtest af. Voor professionele buschauffeurs geldt een nultolerantie. Vorige maand veroorzaakte een andere chauffeur van dezelfde maatschappij nog een dodelijk ongeval toen hij bij een overweg door het rood reed. Hij kwam daarbij zelf om het leven, samen met een begeleidster en 2 kinderen. Vanaf vandaag krijg je via mail en in de app van Bpost te zien wie je pakje bezorgt. Bpost deelt voortaan de voornaam van de postbode. En daar is een goede reden voor, zegt woordvoerder Mathieu Goudfroy.
2: Dat doen we omdat uit onderzoek gebleken is dat 8 op de 10 Belgen de voornaam van zijn postbode niet kent. En dat terwijl toch bijna de helft van de mensen zegt dat ze die graag willen kennen. En dat ze hun postbode vaak fysiek tegenkomen. Daarom leek het ons een fijne en logische stap om dat eerste contact tussen de mensen en hun postbode eigenlijk te faciliteren.
0: Vanaf vandaag geldt in het hele land code oranje voor de hitte, behalve aan de kust. Het wordt erg warm, met temperaturen tot 37 graden. En de alarmfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan is van kracht. Heel wat scholen schrappen daarom activiteiten of geven de komende dagen enkel les in de voormiddag. Sommige scholen en kinderdagverblijven sluiten zelfs volledig. En ook de ziekenhuizen en woonzorgcentra hebben hun hitteplannen geactiveerd, zegt Margot Kloet van Zorgnet Icuro.
3: Wat men dan doet, is de mensen niet in de zon zetten, vooral extra schaduwplekken voorzien, ijsjes geven, zien dat mensen voldoende drinken, dat ze voldoende rusten. En natuurlijk moeten wij tegelijkertijd ook kijken dat het personeel niet te vermoeid geraakt. Dus dat wordt ook goed gekeken dat het er iets rustiger aan toe gaat dan op normale dagen.
0: In Bretagne, in het uiterste westen van Frankrijk, zitten zo'n 70.000 huishoudens zonder elektriciteit. Door de hitte heeft een transformator bij de stad Brest het begeven. Daardoor is het elektriciteitsnetwerk deels verstoord. Volgens de lokale overheid zullen de problemen ten vroegste vanavond opgelost zijn. Frankrijk kreunt momenteel onder extreme hitte. In een groot deel van het land geldt code rood met temperaturen boven 40 graden. En op het WK voetbal heeft Congo met 1-0 verloren van Colombia. In dezelfde groep klopte Portugal gisteravond Oezbekistan met 5-0. Engeland kon zijn tweede groepswedstrijd niet winnen van Ghana. Daar bleef het 0-0. En Kroatië won met 0-1 van Panama. Panama is daardoor uitgeschakeld. Vandaag en morgen wordt het drukkend warm met veel zon en maxima tussen 30 en 37 graden. Lokaal is er kans op een onweer. Vrijdag wordt het nog wat warmer, dan halen we temperaturen tot 39 graden met in de namiddag wellicht enkele warmteonweters. In de loop van het weekend dalen de temperaturen, maar het weer blijft wel onstabiel met buien en onweer. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, de krantencommentaren.
5: De Taliban streek voor 1 dag neer in Brussel voor gesprekken met de Europese Commissie. The times they are a-changing, zo citeert Isolde van den Einde Bob Dylan in het laatste nieuws. De Taliban op visite, het is een pijnlijke primeur en een diplomatieke knieval voor vrouwenhaters die we liever kwijt dan rijk zijn. Uitgewezen Afghaanse asielzoekers die afgewezen worden, moeten in principe het land verlaten. Maar zonder medewerking van het Afghaanse regime lukt dat niet. Het is een duivels dilemma. Maar deze keuze drong zich op. In de Standaard heeft Koen Vidal het over een nieuw VN-rapport over het Israëlische leger. Dat laat weinig ruimte voor twijfel. Israëlische leiders en hun militairen voeren doelbewuste aanvallen uit op Palestijnse kinderen om zo de toekomst van een heel volk te vernietigen, is hun conclusie. Dat belangrijke Europese landen als Duitsland de vernietiging van de Palestijnse jeugd blijven relativeren en Europese sancties blijven blokkeren, is al lange tijd bijzonder wrang. Het nieuwe VN-rapport maakt eens te meer duidelijk dat het naïef is om te denken dat een constructieve dialoog met de huidige Israëlische regering de meest doeltreffende manier is om het geweld in te dammen. De hitte dan. Er wordt vaak gesproken over de hittegolf van 1976. Toen was zo'n hittegolf nog een uitzondering, nu niet meer. Deze hittegolf is helemaal geen verrassing, stelt Chris van Marsenille in Gazet van Antwerpen. Deskundigen voorspelden vele jaren geleden al een toename van lange periodes van hitte en droogte. Die voorspellingen zijn uitgekomen. Het aantal hittegolven neemt gestaag toe, de duur en heftigheid ervan ook. We leven in 2026, maar als je ziet hoe langzaam we klimaatmaatregelen nemen, lijkt het alsof we heimwee hebben naar 1976. Waar moeten kwetsbare kinderen koelte zoeken als de school dicht is, vraagt Bart Eekhout zich af. In het zwembad van Theo Franke, zijn post op sociale media die de hittegolf relativeerde, getuigt van een aantal denkfouten, klinkt het in de morgen. Denkfout 1 is dat adaptatie gelijk staat aan stoer op de tandjes bijten en niets doen. In werkelijkheid vergt aanpassing de evaluatie van kwetsbare punten, de inzet van technologie en investeringen in bescherming. Niets van dat alles is gebeurd. De tweede fout is dat het resterende beleid afgestemd is op de middenklasse waar politici zelf toe behoren. Nieuwsflits, niet elk gezin heeft een schaduwrijke tuin, een zwembad en een koelkast vol Stella. Het is makkelijk leef te roepen als je niet met 7 opgestapeld zit in een hoog appartement zonder zonnewering of airco. Bart Haak herformuleert de discussie over de verlieslatende luchthaven van Deurne in de tijd. Die discussie draait niet om subsidies, maar om de plek. Er valt meer mee te doen dan op 45 kilometer van Zaventem vliegtuigen te laten landen en opstijgen. Het argument dat Antwerpen een luchthaven nodig heeft, gaat economisch niet op. Zaventem ligt amper 45 kilometer verder. In veel Europese of Amerikaanse hoofdsteden is dat de afstand vanuit het stadscentrum naar het vliegveld. Het is wellicht zinvoller in Deurne bedrijventerreinen te ontwikkelen dan via subsidies de luchthaven in stand te houden. Freddy Horion is overgebracht naar het psychiatrisch zorgcentrum in Rekem, Lanaken. Dat de meervoudige moordenaar de gevangenis mocht verlaten, doet mensen huiveren. En dat is begrijpelijk, vindt Adriaan Kartuifels van het Belang van Limburg. Toch verdienen ook de meest verwerpelijke individuen de bescherming van een rechter en de wet in onze samenleving. Dat is wat ons onderscheidt van dictaturen en hun willekeur. Horion verliet de gevangenis na een zorgvuldige rechterlijke afweging die hem beschermt. Net zoals wij allemaal beschermd zijn. Alle walging, koude rillingen en wraakgevoelens ten spijt. Het is woensdag 24 juni, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
4: Ampersand met Kathleen van Bavel.
6: Goedemorgen, nog enkele dagen en het groot verlof begint. Misschien heeft u vakantieplannen, misschien ook niet. Misschien heeft u met dit warme weer helemaal geen zin om erop uit te trekken, tenzij naar plaatsen waar het een paar graden kouder is. Hoe dan ook, vandaag gaan we met Ampersand op muzikale roadtrip. Welke steden of landen zou u willen bezoeken in het echt of in uw verbeelding? En welke muziek hoort daar dan bij? Laat maar komen, die dromen, ampersand@clara.be of met een berichtje via onze Clara-app. Onze reis start in Rome met Georges Bizet.

En daarmee zaten we even in Rome. Het Orchestre de Paris onder leiding van Paavo Järvi speelde het slotdeel uit Roma van Georges Bizet. Vandaag ben ik op zoek naar muzikale vakantieherinneringen, klassieke muziek die naar vakantie verwijst, gecomponeerd tijdens een vakantie of die voelt als vakantiemuziek. Misschien had u daarbij deze van Giulio Caccini wel in gedachten. Dalla Porta d'Oriente, de poort naar het oosten. Scherzi Musicali wordt geleid door Nicolas Achten.

Wandelaal bij Noriente, letterlijk wanneer de dageraad opkomt in het oosten. Een madrigaal van Claudio Monteverdi over hoe de zon onze planeet verlicht. En madrigaal ook over de kracht van de liefde. Woorden sopraan Maria Cristina Kier, bariton Stephen McLeod en concerto suave. En de Engelse componist John Eccles zet voet op Italiaanse bodem met zijn Italian Ground.

Lutomania met Italian Ground van John Eccles. En we reizen nog verder door in Italië, deze keer met Frans Liszt. Die bezocht eind jaren 1830 samen met zijn partner Marie Dagout een paar grote Italiaanse steden, waaronder Milaan, Venetië, Florence, Rome en Napels. En ja, dat was een reis die heel wat in beweging zette. Liszt maakte er zelfs een muzikaal dagboek van. Zijn année de pèlerinage, deuxième année Italie. En daaruit speelt Leslie Howard nu Gondoliera.

Dobberen in een gondel in Venetië. Leslie Howard was dat met gondoliera uit de Année de Pèlerinage, deuxième année Italie, van Franz Liszt. En van de gondels in Venetië gaat het recht naar het zuiden, naar Napels, de stad van de mandoline.

0: Eerst Napels zien en dan sterven, dat zei Goethe ooit. Samen met Cécile Chaminade bezochten we de stad in Chanson Napolitaine. Hier met Raffaele La Ragione op mandoline en François Dumont aan de pianoforte.
1: Ampersand met Kathleen van Bavel.
0: Deze voormiddag neem ik u mee op vakantie. Waar trekt u deze zomer naartoe? Zijn er bijzondere muzikale vakantieherinneringen die u koestert? Is er klassieke muziek die naar vakantie verwijst, gecomponeerd tijdens een vakantie, of die voelt als vakantiemuziek? Ik blijf benieuwd. Laat maar komen die suggesties. ampersand@clara.be of met een berichtje via onze app. Intussen trek ik op vakantie samen met Deoda de Severac en Peter van Hoven, want die speelt van Severac en vacances.

Heerlijke pianomuziek van Deoda de Severac. Het gaat dan ook over vakantie, en vacances. Een pianoreeks en daaruit hoorden we Wals Romantique en Invocation à Schumann met Peter van Hoven aan de piano. Heel zomerse muziek. We laten Frankrijk achter ons en trekken naar Engeland. Wat dacht u van een citytrip naar Londen? Samen met Joseph Haydn.

Op hotel in Londen met Joseph Haydn, La Petite Bande, onder leiding van Sigiswald Kuijken, speelde het openingsdeel uit de symfonie nummer 104 van de componist, bijgenaamd de Londense Symfonie. En zelf ben ik er nog maar één keer geweest, lang geleden, in 1991. De grenzen waren nog niet zo lang open. Ik heb het over Praag. En ja, wie Praag zegt, zegt ook Antonín Dvořák. Van hem zijn dit de Praagse walsen door het Budapest Festival, ook eens van de leiding van Ivan Fischer.

0: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De brandweer gaat vanaf zaterdag staken. Met deze actie protesteert het gemeenschappelijk vakbondsfront tegen de hervormingsplannen van minister van Binnenlandse Zaken Quintin. De bonden klagen ook aan dat de sociale dialoog hierover mislukt. Ze spreken over een afbraakbeleid dat de werking van de brandweerdiensten ondermijnt. De staking begint zaterdag om middernacht en geldt voor een beroepsbrandweer of voor de beroepsbrandweer, de vrijwilligers en het administratief en technisch personeel. De stad Gent is schuldig bevonden aan de dood van twee mensen tijdens een zware storm eind 2023. Een Duitse toeriste van 64 en een Oekraïense jongen van 5 kwamen om het leven toen ze onder een omgevallen boom en afgewaaide takken belandden. Twee andere mensen raakten gewond. De twee bomen waren al jaren in slechte staat, maar niemand had dat opgemerkt. Volgens de rechtbank is dat de schuld van de stad Gent.
2: Door haar gebrekkig parkbomenbeleid verkeerde de stad Gent in totale onwetendheid omtrent de staat van tientallen, misschien zelfs honderden parkbomen op haar grondgebied. Deze onwetendheid klemt in het bijzonder voor de parkbomen gesitueerd aan een wandelpad of op een speelterrein, waar er, naar het oordeel van de rechtbank, een verhoogde zorgvuldigheidsplicht geldt.
1: De stad Gent wordt nu schuldig verklaard en moet een schadevergoeding van €270.000 betalen aan de slachtoffers. Het Amerikaanse koerierbedrijf UPS wil in ons land tot 525 banen schrappen. Dat is gisteren gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Ruim de helft van alle werknemers zou zijn baan verliezen. En dat terwijl er niet minder werk is, zegt Hans van Elzen van de christelijke vakbond ACV Puls.
3: Wij vermoeden, we zijn niet 100% zeker, maar alles wijst in de richting dat ze eigenlijk van de vaste contracten af willen en eigenlijk alle pakketjes bij zeer slecht betaalde zelfstandige chauffeurs te zetten. Als het gaat over de werkstelling, daar zien we echt een tendens, zeker in de logistiek, dat die en masse verdwijnen voor heel precaire slecht betaalde jobs, zelfstandige flexijobs, studentenarbeid. En dus er is minder en minder ruimte voor een kortgeschoolde om een goede baan te vinden in een sector als de logistiek.
1: Vanaf vandaag krijg je in de app van Bpost of via mail te zien wie jouw pakje bezorgt. Bpost deelt voortaan de voornaam van de postbode. Na een geslaagd proefproject in Oostende wordt het project ook uitgerold in heel het land, vertelt woordvoerder Mathieu Goedefroy.
4: Uit het pilootproject in Oostende, waarbij de postbodes al een tijdje met de voornaam langskwamen, zal ik maar zeggen, is gebleken dat meer dan de helft van de mensen dat een meerwaarde vond, dat ze het makkelijker vonden om een gesprek aan te gaan met de postbode en dat ze die naam ook van de eerste keer onthielden. En bovendien lag daar ook de vertrouwensscore van de postbode hoger.
1: Afgelopen nacht heeft het Oekraïense leger meer dan 300 drones afgevuurd op verschillende steden in Rusland, waaronder de hoofdstad Moskou. De meeste drones zijn onderschept door het Russische luchtafweersysteem, maar er zijn ook wel 3 doden gevallen. Omgekeerd heeft Rusland ook luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne en daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Oekraïne bestookte ook een energiecentrale op de Krim, het gebied dat door Rusland wordt bezet. De stad Sebastopol zat daardoor een tijd lang zonder stroom. Vandaag en morgen wordt het drukkend warm met veel zon en maxima tussen 30 en 37 graden. Lokaal is er kans op onweer. Vrijdag nog wat warmer, tot 39 graden met in de namiddag wellicht enkele warmteonweders. En in de loop van het weekend dalen de temperaturen, maar het weer blijft onstabiel met buien of onweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Verwonderd. Ampersand. Met Kathleen van Bavel.
5: Goedemorgen. Een en al vakantievibe deze voormiddag in Ampersand. Vandaag gaan we op muzikale roadtrip. Waar trekt u deze zomer naartoe? Zijn er muzikale vakantieherinneringen die u koestert? Is er klassieke muziek die naar vakantie verwijst, gecomponeerd tijdens een vakantie of die voelt als vakantiemuziek? Ik blijf benieuwd. Ampersand@clara.be of met een berichtje via onze app.

Een postkaart uit Trouville. Het Orchestre National de France onder leiding van Charles Dutoit speelde La Baigneuse de Trouville, carte postale en couleur van Francis Poulenc. Heerlijk zonnige muziek. En we blijven in Frankrijk, want Isolde zou graag eens naar de Auvergne reizen. Voor haar horen daar uiteraard de Chants d'Auvergne bij van Joseph Canteloube. Dit is een selectie daaruit met de stem van Maria Bayot.

blijft heerlijke muziek. De Chant d'Auvergne van Joseph Canteloube. Daaruit waren dit de Trois Bourrées met sopraan Maria Bayo en het Symfonisch Orkest van Tenerife onder leiding van Victor Pablo Pérez. En Constant heeft een leuk verhaal voor ons. Toen hij en zijn echtgenote vorig jaar met de auto terugkwamen uit Italië, hebben ze een tussenstop gemaakt in het Zwarte Woud in de buurt van Freiburg. Toevallig vond er dat weekend in een dorpje in de buurt Waldkirch een driejaarlijks festival van draaiorgelmuziek plaats. En intussen weten we dat Constant echt een grote fan is van orgelmuziek. Ze gingen daar eerst gewoon een kijkje nemen, maar het was daar zo zalig, vertelt hij, dat ze er de hele dag gebleven zijn. Het was er heerlijk. Heel het dorpje stond vol met kleine en grote draaiorgels uit heel de wereld. Ze hoorden er walsjes, polka's, muziek van Mozart, Pippi Langkous, bewerkingen van fragmenten uit opera's. Noem maar op. Het was geweldig. Nooit is het naar huis komen na een vakantie. Zo zalig geweest, schrijft hij. En volgend jaar gaan ze zeker terug.

voor Arlette. Zij gaat niet meer op reis, maar ze heeft al wel veel mooie zaken meegemaakt en gehoord. Aida van Verdi in Rome bijvoorbeeld, of een pianorecital met muziek van Chopin in Val di Mosa, Mallorca, in het oude koninklijke paleis waar Chopin en Sand ooit een barre winter doorbrachten. Voor vandaag zocht ze verkoeling met Claude Debussy. Duo Crommelink speelde van Debussy en bateau. Peter heeft veel mooie herinneringen aan, of heel mooie herinneringen aan, twee korte vakantiereizen naar Luzern in Zwitserland in de vroege jaren 70. Hij zag en hij hoorde er onder andere de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan en de Wiener Philharmoniker onder leiding van Karel Böhm. Ze speelden toen muziek van Richard Strauss. En hij herinnert zich ook nog een heel bijzonder concert met dirigent Jean Martinot, die met zijn orkest Cydalise et le Chèvre-Pied van Gabriel Pierney speelde. Peter voelde zich toen wel wat onwennig, schrijft hij, tussen het erg deftige publiek. Maar de concerten waren toch echt een grote en unieke belevenis. Voor vandaag wou wij graag een fragment horen uit die muziek van Pierney, Cydalise et le Chèvre-Pied.

Over een herderinnetje, Cydalise en Le Chèvre-Pied, letterlijk geitenvoet, dat is een faun of een sater. Een opera of een ballet is dat van Gabriel Pierney. Een ballet in drie taferelen. We horen daar een selectie uit door het Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, onder leiding van Jean-Baptiste Marie. En deze is van Alberto Ginastera.

Even over en weer naar Argentinië. Wilhelm La Ciuma speelde een Argentijnse dans van Alberto Ginastera. En Gust weet het nog heel goed, zo'n 21 jaar geleden in 2005 woonde hij een concert bij in het oude Romeinse theater in Athene aan de voet van de Acropolis. Op het programma stond muziek van Mikis Theodorakis, door hemzelf gedirigeerd. En een beeld dat hij nooit zal vergeten was toen hij tijdens het concert opzij naar boven keek en hij boven het Parthenon de volle maan zag opgaan. Een fantastisch beeld dat hij altijd aan de muziek van Theodorakis zal blijven koppelen. Hier is muziek van de Griekse componist, door hemzelf ook gedirigeerd, een fragment uit Ballad of Mauthausen.

0: Maria Faranturi en een onbekend ensemble onder leiding van Mikis Theodorakis met Asma Asmaton, het hooglied uit Ballad of Mauthausen van Theodorakis zelf.
1: Ampersand met Kathleen van Bavel.
0: Vandaag neem ik u mee op vakantie. Wat zijn uw mooiste muzikale vakantieherinneringen? Of welke klassieke muziek koppelt u aan vakantie? Er komen veel mooie suggesties binnen, maar aarzel niet om nog iets in te sturen. Ik ben altijd benieuwd naar uw suggesties. Ampersand@clara.be of met een berichtje via onze app. De plaat die Nobby en zijn echtgenoten bijvoorbeeld altijd in vakantiestemming brengt, is het Concerto de Aranjuez van Joaquin Rodrigo. Tijdens hun 18 jaar rondtoeren met de Mobile Home was dit de enige plaat die altijd mee was. Nu kunnen ze jammer genoeg niet meer reizen, maar gelukkig is de muziek er nog wel. Dit is het eerste deel uit dat concerto.

Muziek die de Spaanse zon uitbeeldt. Het Allegro con Spirito uit het Concerto de Aranjuez van Joaquín Rodrigo met David Russell op gitaar en het Philharmonisch Orkest van Napels onder leiding van Erich Kunzel. En Tres droomt van een citytrip naar Wenen. En het liefst zou ze dan Jonas Kaufmann willen meenemen.

Een fantastische stem, Jonas Kaufman. Hij zong hier een ode aan Wenen. Wien, Wien, nooit doe alleen. Samen met de Wiener Philharmoniker onder leiding van Adam Fischer. Muziek van Rudolf Sienski. Dat weet ik niet hoe ik dat moet uitspreken. Een moeilijke naam. Maar goed, voor wie van plan is om naar Java te reizen in Indonesië, die mag zeker Leopold Godowsky niet vergeten. Godowsky reisde er zelf naartoe in de jaren 20 en hij leerde daar een heel nieuwe muziekcultuur kennen. En die cultuur integreerde hij in zijn Java-suite. Dit is nog een deel daaruit met Esther Budjardjo aan de piano.

0: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De stad Gent is schuldig aan de dood van twee mensen tijdens een zware storm eind 2023. Een Duitse toeriste van 64 en een Oekraïense jongen van 5 kwamen toen om het leven toen ze onder een omgevallen boom en afgewaaide takken belandden. Twee andere mensen raakten gewond. De twee bomen waren al jaren in slechte staat, maar niemand had dat opgemerkt. Volgens de rechtbank is dat de schuld van de stad Gent.
1: De rechtbank oordeelt op basis van bovenstaande overwegingen dat het gebrekkig beleid van de stad Gent in zaken de opvolging, het toezicht en de controle van parkbomen, in het bijzonder voor wat betreft parkbomen die door hun locatie een verhoogd veiligheidsrisico inhouden voor de bezoekers van de parken, dat dit een gebrek aan voorzorg en voorzichtigheid uitmaakt in orde van de stad Gent.
0: De stad Gent wordt nu schuldig verklaard en moet een schadevergoeding van €270.000 betalen aan de slachtoffers. In de haven van Antwerpen heeft de douane een grote hoeveelheid hash in beslag genomen. Het gaat om verschillende tonnen drugs, zo meldt de federale overheidsdienst Financiën. De drugs werden ontdekt in een container die van Marokko kwam. Er loopt een onderzoek naar wie de drugs verstuurd heeft en voor wie ze bedoeld waren. Het gebeurt niet vaak dat er hash wordt onderschept in de Antwerpse haven. Meestal gaat het om cocaïne. Minister van Digitalisering Vanessa Mats is verontwaardigd over het online verspreiden van intieme foto's van Belgische vrouwen. VRT Nieuws bracht gisteren aan het licht dat tientallen Belgische mannen stiekem naaktfoto's van hun vrouw online deelden met andere mannen. De minister spreekt van bijzonder ernstige feiten en ze roept alle slachtoffers op om aangifte te doen. Ze gaat ook contact opnemen met de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie, Quentin, en minister Verlinde om het online seksueel geweld aan te pakken. De brandweer gaat mogelijk vanaf zaterdag staken. De vakbonden protesteren op die manier tegen de hervormingsplannen van minister van Binnenlandse Zaken Quentin. Ze spreken over een afbraakbeleid dat slecht is voor de werking van de brandweerdiensten. Steven Gielissen van de Christelijke Vakbond.
2: Er komt een statuutswijziging voor brandweer die momenteel op tafel ligt, waarbij wij ons niet kunnen vinden, omdat dit een platte besparing is op brandweer, die als gevolg heeft dat de veiligheid en de dienstverlening naar de burger zal verminderen. En dit is voor ons onaanvaardbaar.
0: Afgelopen nacht heeft het Oekraïense leger meer dan 300 drones afgevuurd op verschillende steden in Rusland, waaronder de hoofdstad Moskou. De meeste drones zijn onderschept door het Russische luchtafweersysteem, maar er zijn ook wel 3 doden gevallen. Omgekeerd heeft Rusland ook luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Oekraïne bestookte ook een energiecentrale op de Krim, gebied dat door Rusland bezet wordt. De stad Sebastopol zat daar een tijd lang zonder stroom. Het weer. Vandaag en morgen wordt het drukkend warm met veel zon en maxima tussen de 30 en de 37 graden. Lokaal is er kans op onweer. Vrijdag nog wat warmer tot 39 graden met in de namiddag wellicht enkele warmte-onweters. In de loop van het weekend dalen de temperaturen, maar het weer blijft onstabiel met buien of onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
4: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
5: Ampersand. Met Kathleen van Bavel.
6: Goedemorgen. De zomervakantie lonkt. Ik weet niet of u plannen heeft, of u thuis blijft of ergens naartoe trekt. Misschien houdt u er liever van om buiten het seizoen te reizen. Dat kan ook natuurlijk. Hoe dan ook, deze voormiddag neem ik u mee op vakantie. Heeft u bijzondere muzikale vakantieherinneringen? Is er klassieke muziek die naar vakantie verwijst? Of wat is voor u de ideale vakantiemuziek? Voor Francesca mag het Schotland zijn. Zij kiest voor een koele zeebries met de ouverture De Hebriden van Felix Mendelssohn.

Een fantastisch werk van Felix Mendelssohn, zijn ouverture De Hebriden door de London Classical Players onder leiding van Sir Roger Norrington. En Chris neemt ons mee naar Litouwen. Zij bezocht ooit Vilnius en het museum dat daar gewijd is aan de componist en schilder Konstantinas Čiurlionis. Voor wie hem niet kent, Koert van Eghem schreef een biografie over hem. Er bestaat nog een museum over deze kunstenaar, schrijft Chris, namelijk in Kaunas. Bij te zijn zeker de moeite. Van Čiurlionis speelt Ioana Daunite nu een humoreske.

Giovanna Daunité met een humoreske van Constantinas Tsourlionis. Koen was zo'n 50 jaar geleden op een korte fietsvakantie hier in België. En op een zwoele zomeravond rijdt hij naar Brugge. En daar werd toen een rondgang door de stad georganiseerd. Met sketches, tableau vivant en muziek. Toen hij aan het Minnewater aangekomen was, werd zijn aandacht getrokken door een groep dansers in oude kostuums. En die dansten toen op muziek die Koen totaal niet kende. Het was iets renaissance-achtig, maar in een moderne orkestratie. Pas later vernam hij dat het om de antieke dansen van Ottorino Respighi ging. Het is een moment dat hem altijd is bijgebleven, vooral omdat zijn fietscompagnon toen, Jan, nog een belangrijke rol ging spelen in zijn professionele leven.

Laura Suave uit de antieke dansen van Ottorino Respighi door het Boston Symphony Orchestra onder leiding van Seiji Ozawa. En Sabine trekt deze zomer voor een tiental dagen naar Zweden. En de muziek die daar volgens haar bij hoort is de eerste Zweedse rapsodie van Hugo Alfvén, Midsommarvaka. Dat werk is geïnspireerd op het traditionele midsommerfeest, een belangrijk onderdeel van de Zweedse cultuur. Je hoort er heel duidelijke invloeden van de volksmuziek in terug, met levendige dansritmes en een echte zomerse feestelijke sfeer. Hier is dat werk, die eerste Zweedse rapsodie van Hugo Alfvén, door het Symfonisch Orkest van de Zweedse Radio onder leiding van Stig Westerberg.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Clara Live.

Inderdaad, heel kleurrijke muziek van Hugo Alfen, de eerste Zweedse rapsodie Midsommar Vacca, door het Symfonisch Orkest van de Zweedse Radio onder leiding van Stig Westerberg. En Elvina weet een coole plek voor ons, de Grotten van Han. Midden de jaren 80 bezocht ze die plek samen met haar drie zoontjes. Op het einde van het bezoek liet de gids toen een luchtballon stijgen in die ruimte om te tonen hoe hoog de grot wel niet was. En dat op de tonen van de serenade Les Millions d'Arlequin. Ze zal dat nooit vergeten. En wat ze er toen nog van hebben onthouden van dat bezoek aan de grotten van Han. De stalactieten satomben, zangen naar beneden. En de stalagmieten Samonten, die groeien naar omhoog. Met die T en die M was het verschil meteen duidelijk. En dat alles in dat heerlijke Waalse accent, onvergetelijk. Elvina wou daarom graag nog eens Les Millions d'Arlequin horen met een knipoog naar de zone. Dit is een vocale versie.

Een heerlijk nummer uit de oude doos. Een nummer die Elvina meteen terugvoert naar de grote Van Han. Of een nummer dat Elvina meteen terugvoert naar de grote Van Han. Les Millions d'Arlequin met Fred Goua. Naar Chicago nu, een plek waar Caroline heel fijne herinneringen aan heeft. Ooit hoorde ze daar tijdens een generale repetitie in een park in het centrum Gershwin's Rhapsody in Blue. Ze kwamen er gewoon toevallig voorbij toen ze daar aan het repeteren waren. En toen die eerste beroemde klarinetnoot klonk, was ze tot tranen toe bewogen. Dit is een arrangement van dat werk, een kortere versie met pianist Michael Ertscheid en het Arte Combo.

Rhapsody in Blue van George Gershwin, hier wel in een kortere versie en ook in een bewerking voor piano en instrumentaal ensemble met Michael Ertscheid piano en Arte Combo. En Tine trekt al meer dan 15 jaar op reis samen met haar partner in augustus naar Tarbes aan de voet van de Pyreneeën. Daar dompelen ze zich 8 dagen lang onder in het festival Tarbes en Tango. Van de middag tot diep in de nacht alleen maar tango, schrijft ze. Voor een Gentenaar voelt dat een beetje als de Gentse feesten, maar dan in één en dezelfde wereld, volledig rond tango. Je danst er, volgt workshops, luistert naar concerten en woont optredens bij. Kortom, een intens, warm en feestelijk gebeuren waarin alles draait om muziek en dans. In aanloop van dat festival wou Tine graag een mooie tangowals laten horen. Desde el alma, letterlijk uit de ziel. Een wals is dat uit 1911 van de Uruguayaanse Rosita Melo. Toen nog maar 14 jaar oud, toen ze dat walsje schreef. De versie die ze voorstelt met Osvaldo Pugliese vond ik niet onmiddellijk terug. Wel deze met Ophélie Gaillard.

0: Een tango van Rosita Melo Desde Alma met Ofelie Gallarcello, Romain Lecuyer, contrabas en Juanjo Mozzolini, bandoneon. En Alain trekt jaarlijks in mei of juni naar Berlijn om er te genieten van de schitterende asperges uit Belitz uit de streek rond de stad. Zeker evenwaardig aan onze Mechelse asperges. En als het goede grond om in te groeien, hebben ze natuurlijk ook nog iets anders nodig. Berliner Luft.
1: Berlin, hör ich den Namen bloß, da muss vergnüglich lachen. Wie kann man dafür wenig groß den dicken Wille machen? Warum lässt man auf Märkischem Sand gern alle Puppen tanzen?

Blijft een heerlijk nummer. Dat mag die Berliner Luft uit Frau Luna van Paul Linke met de stem van Herman Prey en het WDR Rundfunkorchester Köln onder leiding van Heinz Geese. Vandaag gingen we samen op reis. Dank voor al die mooie suggesties. Ik heb er nog eentje van Erik. Hij neemt ons even mee, of nog mee, naar Bergen in Noorwegen. Naar het huis van Edvard Grieg. En wat hem daar opviel is dat er aan de piano een brede zitbank staat. Zodat Grieg samen met zijn vrouw makkelijk vierhandig kon spelen. Van Grieg is dit nog bruiloftsdag in Trollhaugen. Maak er nog een heerlijke dag van. En zeker blijven luisteren naar Music Matters met Cara.

0: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
1: Dat had ik even nodig.
0: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
2: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. De stad Gent is veroordeeld voor de dood van 2 mensen tijdens een zware storm. Er zullen veel meer verkeersslachtoffers vallen de komende jaren, omdat nieuwe auto's steeds langer en hoger worden, zegt een nieuwe studie. En in Frankrijk is voor het eerst een besmetting met het Ebola-virus vastgesteld. Goedemiddag. De stad Gent is schuldig bevonden aan de dood van een Duitse toeriste van 63 en een Oekraïens jongetje van 5. In november 2023 werden ze allebei geraakt door een omvallende boom en takken die afwaaiden tijdens een zware storm. En volgens de rechtbank controleerde de stad die bomen te weinig. Een verslag van Filip Heijmans.
3: Er zijn in deze zaak geen winnaars natuurlijk. Ik zal u niet verbergen dat ik ontgoocheld ben in deze uitspraak.
4: Louis de Grote, de advocaat van de stad Gent, is verbaasd. Volgens de rechtbank is de stad schuldig aan de dood van 2 mensen en de verwondingen van 2 anderen. De bomen die op hen vielen waren al jaren in slechte staat.
5: Dit betekent dat beide bomen in dermate slechte staat waren dat de schade zich vroeg of laat ook zonder stormweer had kunnen voordoen.
4: Een normale, voorzichtige stad moet volgens de rechtbank een goed beleid hebben om bomen te controleren. En dat had Gent niet.
5: Door haar gebrekkig parkbomenbeleid verkeerde de stad Gent in totale onwetendheid omtrent de staat van tientallen, misschien zelfs honderden parkbomen op haar grondgebied.
4: De advocaat van de stad kijkt of hij in beroep gaat, want deze uitspraak kan ook voor andere gemeentes gevolgen hebben.
3: Dat het goed mogelijk is dat er andere steden en gemeenten deze zaak mee volgen en nagaan wat dat de rechter nu verwacht onder een degelijk bomenbeleid.
2: In de haven van Antwerpen heeft de douane een grote hoeveelheid hash in beslag genomen. Het gaat om verschillende tonnen drugs, dat meldt de federale overheidsdienst Financiën. De drugs werden ontdekt in een container die van Marokko kwam. Er loopt een onderzoek naar wie de drugs verstuurd heeft en voor wie ze bedoeld waren. Het gebeurt niet vaak dat er hash wordt onderschept in de haven van Antwerpen. Meestal gaat het om cocaïne. Hash wordt gemaakt uit de hars van de cannabisplant. De brandweer gaat mogelijk vanaf zaterdag staken. De vakbonden protesteren op die manier tegen de hervormingsplannen van minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Een van de grootste bezorgdheden is dat er een nieuw soort brandweervrijwilliger komt. Een hulpverlener die vaak lichtere interventies kan uitvoeren zonder dat hij de volledige brandweeropleiding heeft doorlopen. Die mensen krijgen ook een lagere vergoeding dan de huidige vrijwilligers. Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
6: Dat is voor ons onaanvaardbaar, omdat vrijwillige brandweerlieden dat die hebben eigenlijk 2 motieven. En dat is zoveel mogelijk interventies doen en daar financieel nog een kleine compensatie voor ontvangen. Nu neemt men net die 2 zaken weg van die volledige brandweerman, waardoor dat wij vrezen dat ook die mensen na verloop van tijd zullen afhaken. En waardoor dat men eigenlijk geen vrijwillige brandweer meer zal hebben in België.
2: Tegen 2040 zullen er elk jaar 400 extra doden vallen in het verkeer, omdat nieuwe auto's langer en hoger worden. Dat blijkt uit een rapport van een Europese koepelorganisatie voor duurzaam vervoer, waar ook de Bond Beter Leefmilieu in zit. Elk jaar worden nieuwe auto's ruim 1 centimeter langer en een halve centimeter hoger. En vooral de hogere motorkap is gevaarlijk bij verkeersongevallen, zegt Klaas de Korte van de Bond Beter Leefmilieu.
7: En dat creëert vooral problemen voor de actieve weggebruiker, dus voor fietsers of voetgangers, waarbij het vooral voor kinderen heel gevaarlijk is, omdat de motorkaphoogte komt eigenlijk ter hoogte van het hoofd of de borstkas van de kinderen. Dus de impact bij een ongeval is ook vele malen groter dan dat je met kleinere wagens zou hebben.
2: Sinds vandaag is in ons land de alarmfase van het nationale ozon- en hitteplan van kracht. Door de extreme hitte geldt in bijna het hele land ook weer code oranje. Er bestaat ook een wettelijke maximumtemperatuur vanaf wanneer het niet meer toegelaten is om te werken. Die temperatuur wordt wel op een speciale manier gemeten en ligt gemiddeld zo'n 6 à 7 graden lager dan wanneer je met een gewone thermometer zou meten. Professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis legt uit.
1: Eigenlijk gaat dus die temperatuur ook rekening houden met de luchtvochtigheid of dat er direct zonlicht is en ook met de wind. Je voelt dat ook aan, hè? Een beetje vochtige warmte is natuurlijk zwaarder voor het lichaam dan droge warmte. En dus daar houdt eigenlijk de wetgever ook rekening mee.
2: Voor kantoorwerk ligt de grens op 29 graden. Voor zwaar werk, zoals in de bouw, al op 22 graden. Werkgevers zijn ook verplicht om hittemaatregelen te nemen, zoals verfrissende drank, voldoende schaduwplekken en extra rustmomenten. In Frankrijk is een patiënt met het Ebola-virus opgedoken. Dat zegt het Franse ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om een dokter die net terug is uit Congo, waar er al langer een grote uitbraak is van Ebola. Stijn Verkruijs, hoe groot is de kans nu dat het virus in Europa zal verspreiden?
8: Volgens de Franse gezondheidsdienst is de dokter opgenomen in een gespecialiseerd ziekenhuis en is zijn situatie stabiel. Volgens het communiqué is hij ook onmiddellijk geïsoleerd bij aankomst. Er wordt nu gezocht naar de mensen met wie hij nog contact had daarvoor. En die mensen zullen 21 dagen in quarantaine moeten. Sowieso is de kans op een echte uitbraak zeer klein, net omdat onze Europese gezondheidssystemen zo performant zijn. In Congo is het aantal besmettingen trouwens intussen zeer snel aan het uitbreiden, tot meer dan 1000 nu en bijna 300 doden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie verspreidde een Ebola-epidemie zich nog nooit zo snel als nu. Dat zegt Abdirahman Mahamoud.
9: Dit is de grootste number of confirmed cases in the first months of an Ebola disease outbreak in Africa.
8: Een zeer ernstige crisis in Afrika, dus in Frankrijk en Europa zal het zo'n vaart niet lopen.
2: Stijn, dankjewel. Het Oekraïense leger heeft afgelopen nacht meer dan 300 drones afgevuurd op verschillende steden in Rusland, waaronder ook de hoofdstad Moskou. De meeste drones werden onderschept door het Russische luchtafweersysteem, maar er zijn ook 3 doden gevallen. Omgekeerd heeft Rusland ook luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij kwamen zeker 6 mensen om het leven. Oekraïne bestookte ook de energiecentrale op de Krim, het gebied dat door Rusland wordt bezet. De stad Sebastopol, daar zat een tijd lang zonder stroom. Het weer vanmiddag zonnig en erg warm dus. Maxima tot 32 graden aan zee, tot 37 graden in de rest van het land. Morgen nog warmer, tot 38 graden. En vrijdag wordt de warmste dag van de week. Dan halen we tot 39 graden. In de loop van het weekend dalen de temperaturen. Ons hoofdverhaal vanmiddag was dat de stad Gent schuldig is bevonden aan de dood van 2 mensen tijdens een zware storm in 2023. Ze kwamen om het leven toen ze onder een omgevallen boom belandden. Volgens de rechtbank is dat de schuld van de stad, omdat de bomen niet goed onderhouden werden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Cara van der Ouwera.
10: Goedemiddag. De Catalaanse zangeres Lia Sampai is in het land voor enkele concerten. En voor ze terugkeert naar Barcelona, komt ze hier dadelijk live zingen voor ons. Es muy interesante. Buenos días.

Het werkt aanstekelijk. De zomerkriebels zitten ook in uw radio. Uit de oldie Swingin' for Hipsters, Heatwave van Irving Berlin. Met onder meer de knappe vibrafonist Cal Chader en zangeres Carmen McRae. En de hobo van Natalia Auli zet je heel even op het verkeerde been, maar klassiek wordt het niet. Integendeel, laat dat Venezolaanse bad maar komen.

Ja, de hobo die als zoete honing plakt aan de muzikale expressie van vandaag, maar zich ook mengt met het traditionele Venezolaanse erfgoed. En Natalia Auli heeft echt een inspirerend album afgeleverd met Syncretismo. Wij krijgen dadelijk bezoek uit Catalonië, want zangeres en actrice Lia Sampai komt langs. Helemaal goed als die naam u nog niet zoveel zegt. Of misschien net wel, want ze stond afgelopen week op enkele podia in België. Ze is eigenlijk psychologe van opleiding. 10 jaar geleden begon ze liedjes te schrijven en nam ze deel aan songwritingwedstrijden. En zo is ze beginnen groeien. Ze houdt van Edith Piaf en Jacques Brel. En dat kan je stiekem toch een beetje voelen aan de liedjes die ze schrijft, vind ik. Dus we gaan eerst luisteren naar een nummer uit haar derde en jongste album. En dan brengt ze live een lied voor u. Hier is Lia Sampai.

0: Dankjewel.
1: Ah, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, woorden zijn er niet nodig om elkaar te begrijpen met muziek. Carlo Fidel op gitaar. Thank you so much. What a beautiful performance. En ook nog de stem van de Catalaanse zangeres en actrice Lia Sampai. Heel blij dat we hen vandaag mogen leren kennen. Het was eigenlijk een grote fan van haar die ons contacteerde met de vraag of Lia bij ons kon langskomen voor een babbel en een live sessie. Want nu ze in het land is voor een kleine tournee, moest u ze zeker ook leren kennen. En ik verzeker u dat mijn collega's hier, de kenners van het genre global wereldmuziek, duimen en vingers zitten af te likken, omdat Lia nu ook hier bij ons te horen is. En dan nog wel live. Dank u wel.
2: Clara, blijf verwonderd.

Een strijkkwartet van een Italiaan uit de 19e eeuw, Stefano Golinelli. Een vergeten, onbekende componist, maar die tijd is voorbij, dacht Quartetto Altemps. We brengen muziek van hem op ons nieuwe album en wie weet creëren we zo wat ruchtbaarheid rond de figuur Golinelli. En dat is zeker gelukt, want hun album is al tot bij ons geraakt. Romanticismo Italiano heet het. En dit solazzo-ensemble neemt ons dan weer graag mee naar de 14e en 15e eeuw.

Uit het jongste album van het Solazzo Ensemble onder leiding van Anna Danilevskaya, Près du Soleil van Matteo da Perugia. En voor het tweede album met zijn band Ik Novara kon onze oud-twintiger Haroun Iqbal sarotspeler Assad Kieselbash overtuigen om mee te werken. En dat resultaat staat bij deze temperaturen gelukkig nog steeds te blinken in onze keuze van Clara deze week. En klinkt zo.

Toen Haroun Iqbal hier bij ons zat vorige week om dit gloednieuwe album voor te stellen, O Innocent Heart, had hij het over de sarod, dat instrument zonder frets, met een metaalachtige klank uit de Indiase klassieke muziek, familie van de luit ook, en hier bespeeld door Asad Kizilbash. En als u een goede thriller wel kan smaken, dan heb ik een tip voor uw speurneus. Want tijdens het festival Zomer van Antwerpen gaat er eentje in première en kan u meezoeken wie het gedaan heeft. Dat is voor straks, tussen 1 en 2.

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De stad Gent is veroordeeld voor de dood van twee mensen tijdens een zware storm. Er zullen de komende jaren veel meer verkeersslachtoffers vallen omdat nieuwe auto's groter worden. En in Frankrijk is voor het eerst een besmetting met ebola vastgesteld. De stad Gent is schuldig bevonden aan de dood van een Duitse toeriste van 63 en een Oekraïens jongetje van 5. In november 2023 werden zij tijdens een zware storm allebei geraakt door een omvallende boom en takken die afwaaiden. Volgens de rechtbank controleerde de stad die bomen te weinig. Philippe Heijmans volgde de zitting.
1: Er zijn in deze zaak geen winnaars natuurlijk. Ik zal u niet verbergen dat ik ontgoocheld ben in deze uitspraak.
2: Louis de Grote, de advocaat van de stad Gent, is verbaasd. Volgens de rechtbank is de stad schuldig aan de dood van twee mensen en de verwondingen van twee anderen. De bomen die op hen vielen waren al jaren in slechte staat.
3: Dit betekent dat beide bomen in dermate slechte staat waren dat de schade zich vroeg of laat ook zonder stormweer had kunnen voordoen.
2: Een normale, voorzichtige stad moet volgens de rechtbank een goed beleid hebben om bomen te controleren. En dat had Gent niet.
3: Door haar gebrekkig parkbomenbeleid verkeerde de stad Gent in totale onwetendheid omtrent de staat van tientallen, misschien zelfs honderden parkbomen op haar grondgebied.
2: De advocaat van de stad kijkt of hij in beroep gaat, want deze uitspraak kan ook voor andere gemeentes gevolgen hebben.
1: Dat het goed mogelijk is dat er andere steden en gemeenten deze zaak mee volgen en nagaan wat dat de rechter nu verwacht onder een degelijk bomenbeleid.
0: In de haven van Antwerpen zijn verschillende tonnen hash in beslag genomen. De douane vond de drugs in een container die uit Marokko kwam. Hash wordt gemaakt uit hars van de cannabisplant, maar is krachtiger dan wiet. In de Antwerpse haven wordt niet vaak hash onderschept, meestal cocaïne. De brandweer gaat mogelijk vanaf zaterdag staken. De vakbonden zijn het niet eens met de hervormingsplannen van minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Een van de grootste bezorgdheden is dat er een nieuw soort brandweervrijwilliger komt. Een hulpverlener die vaak lichtere interventies kan uitvoeren zonder dat hij de volledige brandweeropleiding heeft doorlopen. Die mensen krijgen ook een lagere vergoeding dan de huidige vrijwilligers. Steven Gielissen van de Christelijke Vakbond.
4: Dat is voor ons onaanvaardbaar, omdat vrijwillige brandweerlieden dat die hebben eigenlijk twee motieven. En dat is zoveel mogelijk interventies doen en daar financieel nog een kleine compensatie voor ontvangen. Nu neemt men net die twee zaken weg van die volledige brandweerman, waardoor dat wij vrezen dat ook die mensen na verloop van tijd zullen afhaken. En waardoor dat men eigenlijk geen vrijwillige brandweer meer zal hebben in België.
0: Tegen 2040 zullen er in Europa elk jaar 400 extra verkeersdoden vallen, omdat nieuwe auto's altijd maar groter worden. Dat blijkt uit een rapport van een Europese koepel voor duurzaam vervoer, waarin ook de bond Beter Leefmilieu zit. Nieuwe auto's worden elk jaar gemiddeld ruim 1 centimeter langer en een halve centimeter hoger. Onder meer de hogere motorkap leidt tot zwaarder letsels bij verkeersongevallen met voetgangers en fietsers. En grotere wagens verbruiken ook meer energie en ze nemen meer plaats in, zegt Klaas de Korte van de bond Beter Leefmilieu.
5: Een steeds groter wordende wagen past niet meer in de parkeerplaatsen vandaag de dag. We gaan minder parkeerplaatsen hebben of we gaan meer parkeerplaatsen moeten maken, grotere parkeerplaatsen moeten maken. En vandaag de dag creëert dat natuurlijk heel grote vraagtekens. We zitten met een massale hittegolf. Gaan we nog meer parkeerplaatsen installeren of gaan we ervoor zorgen dat we meer vergroenen en meer bomen kunnen planten om ook zo de hitte iets aan te doen?
0: Door de extreme hitte geldt in bijna heel het land weercode oranje en ook de alarmfase van het hitte- en ozonplan. Net vandaag is er in het provinciaal domein Puijenbroek in Wachtebeek in Oost-Vlaanderen het Ketnet Zomerfestival. Meer dan 5000 mensen worden er verwacht, vooral gezinnen met jonge kinderen. Ja, Wim Schepen, zijn ze daar voorbereid op de hitte?
6: Ja hoor, we zien hier grote tenten staan waar mensen voor de zon kunnen schuilen. Er zijn ook drinkwaterfonteintjes op het terrein, vernevelaars waar mensen verkoeling kunnen zoeken. Mensen kunnen ook gratis zonnecrème krijgen. Er is een uitgebreide EHBO-post waar mensen in geval van nood geholpen kunnen worden. En ook aan de artiesten is gedacht, want het podium is zo opgesteld dat ze altijd in de schaduw staan. Door de hitte worden de meeste festivalgangers wel maar eerst in de late middag verwacht.
0: Dankjewel, Wim. En ook de organisatie van Pennenzakken Rock, dat morgen plaatsvindt in Mol, heeft extra maatregelen genomen, onder meer extra hulpverleners, zegt Dorien Hofkes van Pennenzakken Rock.
7: Alle hulpdiensten zijn hier altijd aanwezig, maar we hebben nog extra medewerkers gevraagd. Het Rode Kruis patrouilleert ook maand aan om genoeg te drinken, goed in te smeren, af en toe de schaduw op te zoeken. Als ook onze presentator gaat het afroepen, op de ledschermen komt het. We gaan er mee allemaal voor zorgen dat het hier heel veilig gaat verlopen.
0: In Frankrijk is een patiënt met het Ebola-virus opgedoken. Een dokter die net terugkwam uit Congo, waar al langer een grote uitbraak van het virus heerst. Stijn Verkruijzen.
8: Volgens de Franse gezondheidsdienst is de dokter opgenomen in een gespecialiseerd ziekenhuis en is zijn toestand stabiel. Hij is ook onmiddellijk geïsoleerd na aankomst en er wordt nu gezocht naar de mensen met wie hij nog contact had daarvoor. En die mensen zullen 21 dagen in quarantaine moeten. Sowieso is de kans op een echte uitbraak in Frankrijk in Europa zeer klein, net omdat onze Europese gezondheidssystemen zo goed zijn. In Congo is het aantal besmettingen intussen wel snel aan het uitbreiden, tot meer dan 1000 nu en bijna 300 doden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie verspreidde een Ebola-epidemie nog nooit zo snel als nu in de eerste maand. Dat zegt Abdirahman Mahamoud.
9: This is the largest number of confirmed cases in the first month of an Ebola disease outbreak in Afrika.
8: Een zeer ernstige crisis in Afrika, dus in Frankrijk en Europa zal het zo'n vaart niet lopen.
0: Het weer zonnig en erg warm tot 32 graden aan zee en 37 graden elders. Morgen lokaal tot 38 graden en vrijdag wordt dan de warmste dag van de week tot 39 graden. Zaterdag neemt de kans op onweer toe en vanaf zondag zou het minder heet worden met regen of onweer vanuit Frankrijk. We begonnen met de schuldigverklaring van de stad Gent. De stad is schuldig bevonden aan de dood van twee mensen tijdens een zware storm in 2023 toen een boom op hen viel. Volgens de rechtbank is dat de schuld van de stad omdat de bomen niet goed onderhouden waren. Meer op vrtnieuws.be.
10: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Cara van der Auwera.
11: Gelukkig heb ik straks een coole afspraak met sopraan Naomi Beeldens om over de thriller te praten waar ze in meespeelt. Maar eerst hebben we een rendezvous met pianiste Marta Argerich.

Nog voor deze Anton Gertsenberg de Martha Argerich-prijs mocht ontvangen, zat hij al naast haar aan de piano. Daar getuigt ook deze opname van. En sindsdien spelen ze wel meer samen. En dat is echt een feest, zoals dit tweede deel uit Nocturnes van Claude Debussy. En dit duo is zich dit voorjaar nog live komen presenteren hier bij ons met een fragment uit hun album samen, Ode to Mother Nature. Ik heb het over violiste Sylvia Huang en pianist Boris Kuznetsov.

Die muzikale mijmering delen we wel, geloof ik. Daar is de temperatuur heet genoeg voor. Summer Thoughts, muziek van Rau Tavara uit het jongste album van violiste Sylvia Huang en pianist Boris Kuznetsov. En het zal ook wel warm geworden zijn aan zijn hartje dan, want nadat hij een resum albums zelf uitgebracht heeft, mocht hij er nu eentje maken onder het vette Blue Note label, pianist Nunduzzo Macatini. Hij is blijkbaar een grote fan van John Coltrane, zijn album A Love Supreme, maar ook de muziek die hij vond in alle kerken die hij bezocht, hebben hem gevormd en maken deel uit van zijn identiteit.

Een mooi verhaal. 7 jaar geleden maakte hij een van zijn dromen waar. Toen mocht hij voor het eerst in de Blue Note Jazz Club in New York City optreden. Pianist Nuzzuzzo Macatini. En deze Kuzo Lula komt uit zijn 4e album voor Blue Note, The Myth We Choose. Vanaf volgende week start de zomer hier op Clara. Dat wil zeggen nog meer zon die via de radio binnenkomt, want uw vertrouwde programma's maken plaats voor een heerlijk zomers aanbod vanaf maandag 29 juni. Maar naar een van de zomerfestivals kunnen we vandaag al wel even kijken, want binnenkort gaat tijdens de zomer van Antwerpen Killer Thriller in première. Dat is een moordmysterie op muziek en daar wil ik heel graag vandaag al meer over weten. Maar eerst muziek die er helemaal bij past. Main title, Anatomy of a Murder, van en met Duke Ellington.

0: thriller in première, een moordmysterie op muziek. En Naomi Beeldens, ja, jij weet daar alles over. Goedemiddag.
1: Klopt, hallo, dag Kar.
0: Hou jij van een goede whodunit?
1: Absoluut, ja. Zeker en vast. Ik denk, ik ben opgegroeid met zo de vaste whodunit op zaterdagavond op tv. Moore's, Midsummer Murders. Ja. En ook het literaire genre kan me zeer entertainen.
0: Ja, wat bijvoorbeeld?
1: Ja, om te beginnen Agatha Christie natuurlijk. Ik bedoel, ze is niet voor niets de Queen of Crime. Maar ja, zij is ook maar de top van de ijsberg. Er zijn zoveel werken, ook heel veel werken door vrouwen geschreven ook. Dus ja, het is een grote ontginning als je ermee begint.
0: Ja, maar dat genre is echt wel aan een revival inderdaad bezig. Hè? Ja. Waarom is dat volgens jou?
1: Wel, dat is eigenlijk een van de uitgangspunten van onze voorstelling ook. Als je gaat kijken naar de ontstaansgeschiedenis van de whodunit, dat is eigenlijk opgekomen in de vorm dat het nu is rond de Eerste Wereldoorlog. Een tijd waarin er veel geweld was, oorlog, veel ja, destabilisatie. En dat merk je nu ook. In een wereld waar er veel geweld is en dingen ook onbevattelijk zijn, op een schaal zijn die je niet kan vatten, op dat vlak, dat mensen grijpen naar het bevattelijke moordmysterie. Om te gaan kijken naar, ja, toch een vorm van geweld, maar in een context waar er altijd een oplossing is, waar er altijd een conclusie aan is en het bevattelijk is.
0: Mm-hmm. Nu, samen met muziektheatercollectief Les Imperdus, regisseur Tom Goossens en Mitch van Landegem, ben je heel hard aan het repeteren en ook aan het zingen natuurlijk in Killer Thriller. Hoe spannend wordt het?
1: Het wordt best spannend, ja. Er is natuurlijk ook veel plaats voor humor. Maar zowel de verhalen zijn spannend, maar wat wij natuurlijk ook heel hard merken, is dat de rol van muziek daar heel groot in is. Dat de soundscape, de soundtrack, maakt het natuurlijk nog spannender.
0: Ja, muziek kan heel veel doen, hè? Ook stilte kan heel veel spanning brengen.
1: Ja. Dus wij zijn eigenlijk met Les Imperdus, hebben wij een deep dive gedaan in het genre. En hoe klinkt het genre? Hoe klinkt het moordmysterie? Hoe klinkt de whodunit in film, op televisie? En we hebben daar eigenlijk een hele lijst van ingrediënten uitgehaald. Compositorische procedés of instrumentariumkeuzes die maken dat een herkenbaar gegeven wordt of zo. Dat je direct ook voelt waar je zit. En zo ook heel veel spanning kan opbouwen.
0: Zoals wat bijvoorbeeld?
1: Zoals, om te beginnen, de voorhand liggende tremolo op viool. De spanning die opgebouwd wordt door de trillende snaarklank. Maar ook dingen als korte trapjes, korte chromatische trapjes die zich herhalen. De bourdon-toon die de hartslag, de dreiging uit. Ook interessant is zo de gedempte trompet die zo de detectieve klank maakt, klarinet. Het is echt een reeks van bouwstenen eigenlijk, waar we ook mee aan de slag zullen gaan.
0: En wat is jouw rol dan precies?
1: Wij hebben eigenlijk allemaal heel verscheidene rollen. In de zin van, we acteren allemaal, dus iedereen speelt meerdere rollen. En wij met Les Imperdus zijn natuurlijk vooral verantwoordelijk voor de soundscape. Die zal uit ons gewone instrumentarium bestaan van piano, accordeon, cello, zang. Maar er is ook heel veel percussie. Ik speel zelf ook blokfluit. Maar dat is niet gelukt om dat erin te krijgen. Omdat, dat probeer ik normaal altijd, om mijn blokfluit overal in te krijgen.
0: Het
1: is niet spannend genoeg.
0: Toch, ja.
1: Nee. Dus, en wat blijkt, is dat we dus de snarenklanken heel erg nodig hebben. En ik heb als kind 8 jaar viool gespeeld. Dus ik ga die terug oppakken. Ik weet nog net hoe ik ze moet oppakken.
0: Ja, maar om Hitchcock-gewijs de te doen, dat zal dat dan misschien wel lukken. Maar waar gaat het verhaal dan over? Waar gaan we in kunnen duiken? Kunnen we bijvoorbeeld Hercule Poirot in ons bovenhalen?
1: Klein beetje. Nee, absoluut eigenlijk. Maar Hercule Poirot gaat misschien op een bepaalde manier ook nog wel aanwezig zijn. Maar wat kunnen we verwachten? Net zoals onze vorige voorstelling eigenlijk, ik zal daar even beginnen. Onze vorige voorstelling, Fledermaus Forever, daarin gingen wij op zoek naar de vraag waarom blijven we dat repertoire, dat operette-repertoire, specifiek Fledermaus Forever, Fledermaus van Strauss, wordt elk jaar opnieuw op oudjaar uitgevoerd. En daar zijn we aan de slag gegaan met de vraag van ja, waarom altijd opnieuw? Wat trekt ons daarin aan? En dat hebben we gedaan door 8 keer die Fledermaus uit te voeren in 1 voorstelling. Om echt die,

0: competitiviteit ook echt te voelen. En Killer Thriller is ook een genreonderzoek waar we niet kijken naar de operette, maar kijken naar hoe werkt die whodunit. En dat doen we door meerdere moordmysteries door elkaar te spelen. Zodat we ook meerdere subgenres aan bod kunnen laten komen. Dus het begint heel klassiek in één verhaal, maar het loopt uit de hand.
1: Om het makkelijk te houden. Ja. Nu, Tom Goossens brengt heel graag helderheid en ook humor in zijn producties. Zit er ook humor in
0: absoluut.
1: Die Killer Thriller?
0: Zeker, absoluut. Dat zit natuurlijk gewoon ja, in hoe de dialogen geschreven zijn. Maar ik vind het echt een hele spannende mix tussen grappig en spannend en hoe dat echt op een paar seconden kan keren. Dus, ja.
1: Wat vind je op dit moment, want je bent nog aan het repeteren, de leukste scène of leukste onderdeel aan de voorstelling?
0: Dat is echt te moeilijk om te kiezen. Mm. Ja, er zijn een... Ja, nee, dat is echt te moeilijk om te kiezen. Kijken. Er zijn heel veel leuke scènes.
1: Ik denk dat dat een zeer goede cliffhanger is. En wat dacht je ook van een echte Hitchcock met muziek van Bernard Herrmann? Want Killer Thriller, ik zal het nog even vernoemen, gaat in première op 15 juli tijdens de zomer van Antwerpen. En nadien gaan jullie nog toeren. Hè? Mensen die het niet kunnen zien, kunnen in het najaar ook nog inpikken. En jij zal mee zingen, Naomi Beeldens van Les Ames Perdues. Dankjewel. En hier gaan we muzikaal.

Killer Thriller gaat in première op 15 juli tijdens de zomer van Antwerpen en speelt komend seizoen op verschillende plaatsen in Vlaanderen. En zo werd het ook even hier spannend muzikaal dan en maakten we de brug naar een andere thriller, Vertigo, geregisseerd door Alfred Hitchcock met muziek van Bernard Herrmann. De filmcomponist ook waar onze Sander de Kere nog een special over gemaakt heeft en die kan je altijd herbeluisteren via VRT Max. Clara, blijf verwonderd.

Een nocturne met Alice Saraot aan de piano en voordien ensemble Scherzi Musicali. Zij openen op 1 juli Midi Minim in Brussel en spelen een dag later ook nog tijdens de zomer van Sint-Pieter in Leuven. We hebben geluisterd naar sopraan Wei Lian Huang en muziek van Francesca Caccini. De Amerikaanse sopraan Sylvia McNair werd gisteren 70 jaar en het is Mark die haar viert in Maestro. Dus maak er samen een mooie middag van. Heel fijn dat u bij ons bent.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het zal u niet verbazen, maar het is vandaag de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen. Het vorige record uit de legendarische hete zomer van 1976 is verbroken, vertelt Sabine Hagedoorn.
1: We zitten nu al ruim boven 33 graden in Ukkel. Dus het vorige dagrecord, het warmterecord van 1976, dat was 32,8 graden, is al scherper gesteld. En het wordt nog heter. In de loop van de namiddag halen we nog maximaal tot 35 of 36 graden in de steden. Misschien lokaal wel een 37 graden. En ook de komende dagen blijft het nog bloedheet en zullen er waarschijnlijk wel dagrecords sneuvelen.
0: Ja, en we zijn niet alleen, want volgens een telling van het Franse persbureau AFP zullen vandaag meer dan 94 miljoen Europeanen temperaturen ervaren boven de 35 graden. Onder meer in Frankrijk is het nog heter dan bij ons. Nog voor de middag is op verschillende plaatsen meer dan 40 graden gemeten. In 58 van de 96 departementen in Frankrijk geldt code rood. In het provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke vindt net vanmiddag het Ketnet Zomerfestival plaats. Meer dan 5000 mensen worden daar verwacht, vooral gezinnen met jonge kinderen. Bij deze hitte zijn er dan ook extra voorzorgsmaatregelen genomen, zegt Xilia Kenans.
2: We hebben eigenlijk nog allerlei laatste maatregelen genomen, zoals extra paraplu's, extra schaduw, nevelkanonnen, gratis drinkwater, zonnecrème ter beschikking. Dus er is heel veel extra gebeurd om iedereen veilig te houden en zeker omdat het met kinderen is. Er is ook een extra grote EHBO-afdeling. Moest dat nodig zijn, dat daar toch zeker bemanning genoeg is.
0: En de meeste bezoekers van het Ketnet Zomerfestival zijn dan ook goed voorbereid.
3: We hebben spuitbussen mee, waaiers mee, voldoende drinken mee, een beetje eten zoals je kan zien. En heel veel fruit, dus we zijn er klaar voor.
4: Heel veel drinken en heel veel ijsblokken meenemen.
5: Een hele rugzak vol ijsblokken.
6: We hebben ons bikini meegenomen.
7: Ja, om te kunnen zwemmen en ons te laten afkoelen.
8: Er is nu ook veel voorzien voor schaduw en waterstandjes. En dit is gewoon superleuk en dit kan je gewoon niet afzeggen.
0: In Gent staan bijna 40 mensen terecht in een groot proces over mensenhandel. Ze zouden jarenlang honderden jonge vrouwen vanuit China naar Europa hebben laten komen. De vrouwen hoopten hier veel geld te verdienen, maar ze werden gedwongen om zich voor weinig geld te prostitueren, zegt Michele Walgraven, de advocaat van migratiecentrum Miria.
9: Zo is er een dame bijvoorbeeld waarvan dat de zoon een heel zware rugoperatie moest ondergaan. Maar in plaats van dat zij dan met meer geld terugkomen, kregen ze vaak meer schulden. Want men vraagt eigenlijk bijzonder grote bedragen om te worden overgereisd naar Europa en hier bepaalde documenten te verkrijgen. En dan moet men bepaalde diensten, seksuele diensten in dit geval, verlenen om die schulden terug af te betalen.
0: De vrouwen moesten vaak 7 dagen per week in de prostitutie werken, in shifts van 12 uur per dag zonder pauzes. En ze konden ook niet kiezen welke diensten klanten van hen mochten vragen. Het parket vraagt straffen tot 10 jaar. Het weer heet dus en het wordt nog warmer. Vrijdag wellicht de warmste dag van de week tot 39 graden. Zaterdag neemt de kans op onweer toe. En vanaf zondag zou het wat afkoelen met regen of onweer vanuit Frankrijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Clara, blijf verwonderd. Maestro. Met Mark Janssens.
11: Een heel fijne woensdagnamiddag, welkom. Componisten die met respect over elkaar spreken, ze bestonden en ze bestaan nog steeds, gelukkig maar. Neem nu de vriendelijke knipoog van Ravel naar Joseph Haydn.

Musique fin de Maurice Ravel, menuet sur le nom de Haydn met Alexandre Tarot aan de piano. Vanaf overmorgen is hij op concerttournee door Nederland. Hij stopt daar in 6 steden. Nederland, het land van wijlen Bernard Haitink. Hij groet ons vanuit deze hemelse sfeer van Gustav Mahler met sopraan Sylvia McNair. Stel je voor, Bernard Haitink en Gustav Mahler oog in oog aan de hemelpoort.

Het slot van de vierde symfonie van Gustav Mahler, Das himmlische Leben, met sopraan Sylvia McNair, die gisteren 70 is geworden, met de Berliner Philharmoniker hier onder leiding van Bernard Haitink, een opname uit 1992. En dan Edward Elgar en dat verhaal over Elgar die vioollessen gaf, op weg was naar huis en eigenlijk zat zijn hoofd vol en hij wou dat hoofd leegmaken, dus ging hij aan de piano zitten en begon daar te improviseren. Maar zijn vrouw Alice was in de buurt en ze zei, die melodie, dat is wel iets, hou die vast, je kan daar iets mee doen. Ja, en iets mee doen werd uiteindelijk de Enigma-variaties, de muziek waarmee Elgar niet alleen in zijn eigen land, Verenigd Koninkrijk, maar ook internationaal zou doorbreken. En er is heel veel gezegd en geschreven over de Enigma-variaties, want het zijn al die enigma's. Het is eigenlijk een schets van Edward Elgar van 14 mensen en een hond. En elke van zijn connecties, mensen, zit in zo'n enigma-variatie. En eentje dus de hond. De eerste variatie gaat over de vrouw van Elgar. Alice, ze is daar, wordt daarin geportretteerd. Heel lief, heel liefdevol. De tweede variatie, ik pik er een paar uit, gaat over een pianist met wie Elgar veel kamermuziek had gespeeld. De zevende variatie bijvoorbeeld is een bevriende architect, een goede vriend van Elgar eigenlijk, heel zijn leven lang. Maar Elgar moest toch een beetje lachen met zijn beperkte mogelijkheden als pianist. Hij was niet zo geweldig aan de piano, die architect Arthur. Bekendste is natuurlijk de negende variatie, Nimrod, waarin Elgar eigenlijk in dialoog gaat met een vriend. Een vriend die hem blijft aanmoedigen om, ondanks het feit dat hij nog niet bekend is en niet doorbreekt als componist, toch door te zetten. En dat is een heel emotionele, warme, vriendschappelijke variatie. Nimrod, de bekendste zonder enige twijfel. De elfde variatie wil ik er nog uithalen, omdat ik dat een grappige vind. Dat is een portret van George Sinclair, een organist aan een kathedraal in het Verenigd Koninkrijk. Maar eigenlijk is de variatie een schets van de hond van Sinclair, een bulldog, Dan. En Dan is in het water gevallen en zwemt in het water. En dat is nogal indrukwekkend, ook om te zien hoe de hond ervan geniet. En de dertiende variatie, die gaat over een dame van adel die met de boot gaat naar Australië, op weg is naar Australië. En eigenlijk heeft Elgar die dertiende variatie waarschijnlijk geschreven op het moment dat zij onderweg was naar Australië. En de veertiende variatie, helemaal aan het einde, dat is Elgar himself. En via een bijnaam die zijn vrouw voor hem had. En zo is de cirkel eigenlijk helemaal rond. De Enigma-variaties van Edward Elgar beginnen dus met het muzikale portret van zijn vrouw. London Philharmonic Orchestra en Bernard Haitink.

0: feest. Telkens opnieuw deze muziek. De Enigma-variaties van Edward Elgar hier met de London Philharmonic Orchestra, geleid door Bernard Haitink. Uit een verzameling die net verscheen, 31 cd's met Haitink toen hij chef-dirigent was van London Philharmonic Orchestra. En ze hebben daar een paar maanden geleden aangekondigd dat ze binnenkort in zee gaan met een nieuwe chef-dirigent. Dat zal pas zijn vanaf het seizoen 2028-29 en dat wordt Paavo Järvi. Ja, Elgar was eigenlijk relatief onbekend tot voor deze Enigma-variaties. Hij dacht dat hij een echte outsider zou blijven in de Britse muziek, maar dat veranderde helemaal met de Enigma-variaties. Elgar was 42 jaar jong en eigenlijk begon zijn carrière als bekende componist op dat moment. Hij had al wel wat koormuziek gecomponeerd die gezongen werd en dirigent was hij ook van lokale ensembles, maar met de Enigma-variaties die in première gingen in Londen, ja, begon er toch een heel ander hoofdstuk in het leven van Edward Elgar. En hij werd de leidende componist van zijn generatie. En dat was al geleden sinds Henry Purcell dat ze nog zo iemand op een voetstuk hadden geplaatst in de Engelse muziek. Dus dat kon tellen, want Purcell was natuurlijk van de late 17e eeuw. Elgar, werd gezegd, had de Engelse muziek terug naar de wereld gebracht. Straks meer Bernard Haitink met pianist Alfred Brendel in het tweede concerto van Franz Liszt.
1: Maestro met Mark Janssens.
0: Ja, een heel fijne woensdagnamiddag als u er nu bij komt. Het is voor ons allemaal heel warm, dus vergeet zeker niet te drinken, zelfs als u in uw tuin onder een boom zit te genieten van de muziek. We gaan naar 1812, heel belangrijk jaar voor Beethoven, een soort van kantelmoment in zijn leven. Hij had tot dan toe veel tijd doorgebracht in kuuroorden, want hij voelde zich niet zo goed. En dat had ook te maken met het feit dat hij zich bewust van was dat die doofheid alsmaar toenam en dat hem dat isoleerde van de rest van de samenleving. Maar er was nog meer, hij verloor ook nogal wat vrienden. Aristocratische vrienden die voor hem belangrijk waren, niet alleen als vriend, maar ook financieel en ook om hem op de kaart te zetten. Een prins die overleed nogal onverwacht, een andere prins die we beter kennen, Lobkowitz, die altijd heel genereus was, ja, die was failliet gegaan door de financiële crisis die veroorzaakt was door de Napoleontische oorlogen. Daarboven was de broer van Beethoven gestorven, in 1815 zou dat zijn, en daarna was er een pijnlijke geschiedenis om de voogdij te krijgen van zijn neef Karel. En hij is daar nooit helemaal te boven gekomen, want natuurlijk net nadat hij eindelijk de voogdij voor zich had, Ludwig van Beethoven, voor Karel, deed Karel natuurlijk een poging tot zelfdoding. Dus dat was allemaal zeer, zeer verwarrend en zeer emotioneel moeilijk voor Beethoven. Maar toch kroop hij stap voor stap uit de diepe put. En je zult dat dikwijls zien bij componisten. Wat ze daarna doen als componist met de muziek is fabuleus, fantastisch. En dat was ook zo bij Beethoven. Deze vijfde sonate voor cello en piano bijvoorbeeld kwam dan uit zijn koker. De betreurde cellist Heinrich Schiff hier, die 10 jaar geleden overleed, samen met pianist Till Fellner.

Ludwig van Beethoven, zijn vijfde sonate voor cello en piano, hier gespeeld door cellist Heinrich Schiff en Til Fellner aan de piano. Uit 1814-15, zo kwam deze muziek, was een belangrijk jaar, ook in die zin dat we daar niet met het mysterie van Beethoven geconfronteerd worden, maar toch we weten dat Beethoven dan schetsen heeft gemaakt van een eerste deel van wat misschien ooit een zesde pianoconcerto had kunnen worden. We hebben er nu vijf van Beethoven, maar er zijn een aantal pagina's met schetsen van het eerste deel. En hij was begonnen met heel de partituur wat uit te schrijven, alhoewel er momenten zijn dat je duidelijk ziet dat hij onvolledig is, dat hij in stukken en brokken begint te schrijven, dat hij misschien niet weet wat er moet mee gebeuren of dat hij niet tevreden is met wat er op papier staat. Wie zal het zeggen? Die vraag is nog meer gesteld. Waarom gaf Beethoven dat werk op? Je zou een aantal omstandigheden kunnen niet verzinnen, maar bedenken die zich voordeden, namelijk dat er een benefietconcert georganiseerd wordt in zijn muziek, maar dat die geannuleerd werd. Waarschijnlijk speelde hij daar dat concert, of was hij van plan daar dat concert te spelen. Maar ook dat zijn doofheid het ondertussen bijna onmogelijk had gemaakt voor de solopartij op de piano te spelen. Dat deed hij altijd zelf. En anderzijds is er ook puur muzikaal iets te zeggen, namelijk dat het afwijkt van de concertos, de vijf concertos die Beethoven componeerde, namelijk dit zesde misschien in wording. Ja, daar is de balans tussen piano en orkest toch wel wat zoek. Het is eigenlijk een soort symfonisch werk waar de piano weer een beetje teruggedrongen wordt als solo-instrument. Dus misschien was dat wel ook het gevoel van Beethoven dat het niet klopte met wat hij eigenlijk wou. Maar goed, veel vragen, weinig antwoorden. Joseph Haydn dan met zijn 62e symfonie op een moment dat hij heel veel bezig is in Esterhaza met theateractiviteiten, opera onder andere. En het eerste deel van die 62e symfonie is dan ook gebaseerd op een vroegere ouverture die alles gediend had als alternatieve finale voor een andere symfonie. Een beetje recyclage, zo gaat dat. Maar wat doet Joseph Haydn? Hij voegt er één instrument aan toe, de fluit. En dan klinkt het meteen ook een beetje anders. De 62e symfonie van Joseph Haydn, het Kamerorkest van Basel, onder leiding van Giovanni Antonini.

Joseph Haydn, de 62e symfonie van hem met het Kamerorkest van Basel onder leiding van Giovanni Antonini uit het jaar 1780. Dat was ook de 40e verjaardag in dat jaar, werd die gevierd van de troonsbestijging van Maria Theresia. Ja, en weet Kamerorkest Basel, Giovanni Antonini en Il Giardino Armonico zijn alles van Haydn aan het opnemen van Joseph Haydn. Moet in 2032 tot een einde komen, een absolute finale. Ze hebben een nieuw volume uit, het 19e ondertussen. En daarop staat een symfonie van Haydn, die samenvalt met de 40e verjaardag van Il Giardino Armonico. Een symfonie die ze ooit als eerste speelde als ensemble. Dus ze zijn niet begonnen met Bach te spelen, maar het eerste werk was van Haydn. En dat was deze symfonie, de 44e. Met dus Il Giardino Armonico. We houden dat ensemble nu en Giovanni Antonini en we brengen er een mandolinespeler bij. Avi Avital en Antonio Vivaldi.

Antonio Vivaldi, oorspronkelijk een concerto voor vier violen, maar hier door Avi Avital omgetoverd naar een concerto voor vier mandolines. En u vraagt u zich af, hoe kan die man die één mandoline bespeelt, Avi Avital, klinken als vier mandolinespelers? Dat heeft hij natuurlijk gedaan door de vier partijen op te nemen en dan technisch in de studio zijn die samengevoegd. Maar alle mandolines die u gehoord heeft, werden bespeeld door Avi Avital samen met Il Giardino Armonico en Giovanni Antonini. En als u dat fijne zomerse muziek vond, echt wel passend bij deze dag, moet ik zeggen, dan heb ik hier een exemplaar liggen van die cd Avi Avital Concerto's met Antonini en Il Giardino Armonico. Niet alleen Vivaldi, maar ook Bach bijvoorbeeld, Paisiello en Hummel. Heel veel van die concerto's zijn omgezet naar de mandoline, want er is natuurlijk... Er is wel repertoire voor mandoline in die periode geschreven, ja zeker, maar er zijn toch wel mooie transcripties gemaakt door Avi Avital zelf, geweldige muzikant. Dus laat iets weten als die cd uw richting mag uitkomen en onderweg hopelijk niet smelt. Iets via VRT Max, als u daar aan het luisteren bent, kan u laten weten natuurlijk, of een mail maestro@clara.be. Igor Levit, de pianist, speelt nu twee liederen zonder woorden van Felix Mendelssohn. Het was een tijdje terug een statement van Igor Levit, deze opname, tegen elke vorm van discriminatie en in de eerste plaats tegen antisemitisme.

Igor Levit, de pianist, hij speelde twee liederen zonder woorden van Felix Mendelssohn. En dit en volgend jaar speelt Levit heel veel Beethoven over heel Europa en de Verenigde Staten. Ja, hoe zou dat komen? Na 4 uur speelt een andere pianist, Alfred Brendel, muziek van Franz Liszt. En dit is nog Albrecht Mayer, de hoboïst in de finale van een concerto van Johann Christoph Friedrich Bach.

0: is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De politie krijgt steeds minder meldingen van klassieke misdrijven zoals inbraken, diefstallen en autodiefstallen. Tegelijk blijft het aantal meldingen van online criminaliteit stijgen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de politie. Vorig jaar zijn 35.000 woninginbraken gemeld. Dat is het laagste cijfer ooit, met uitzondering van de coronajaren. Het is nog maar half zoveel als in het jaar 2000. En dat geldt ook voor autodiefstallen, carjackings en andere diefstallen. Bij informatica-criminaliteit bereikt het aantal meldingen dan weer een record. Voor phishing bijvoorbeeld is er een stijging met 30%. Het werkelijke aantal misdrijven ligt allicht nog hoger, want niet iedereen doet aangifte bij de politie. In Antwerpen is een vrouw van 55 opgepakt in een onderzoek naar subsidiefraude. De vrouw is bestuurster van twee VZW's die palliatieve begeleiding geven aan patiënten en hun familie. Daarvoor kregen ze onder meer subsidies van de stad Antwerpen, van Kom op tegen kanker en de Koning Boudewijn Stichting. Maar volgens het parket zou de vrouw mogelijk een deel van dat geld voor zichzelf gebruikt hebben. Bij een huiszoeking zijn twee Mercedes'en, luxegoederen en bijna 100.000 euro cash in beslag genomen. De vrouw is vrijgelaten onder voorwaarden. Volgens haar advocaat heeft ze niks verkeerd gedaan en is de zaak een afrekening. In Kontich in de provincie Antwerpen is vanmiddag een fietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding. Dat ongeval gebeurde op het kruispunt van de Groeningenlei en een zijstraat. Een verkeersdeskundige onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. De Groeningenlei, een drukke verbindingsweg tussen de E19 en de A12, is voorlopig afgesloten op de plek van het ongeval. In Evergem in Oost-Vlaanderen is de 29e editie van het Rock for Specials Festival aan de gang. Dat is een festival voor mensen met een verstandelijke beperking. Door de hitte zijn er iets minder festivalgangers dan de vorige jaren. Maar de meesten hebben zich niet laten afschrikken.
1: Toen wij toekwamen hadden we ons niet voorbereid, maar nu hebben we zo van die handdoeken waar ons nat gemaakt en dat is wel zalig.
2: Ja, 38 graden, dat juist gezien op de meter, van de apotheker hier wat verderop.
3: Wij hebben inderdaad wel getwijfeld om naar hier te komen, maar ja, onze directie hebben we toegelaten.
4: Omdat er heel veel goede maatregelen genomen zijn, het is hier dik in orde.
0: Wegens de hitte zijn de komende dagen al tal van evenementen afgelast. Het weer heet dus tot 37 graden. Morgen 38 en vrijdag wordt wellicht de warmste dag van de week tot 39 graden. Zaterdag neemt de kans op onweer toe en vanaf zondag zou het wat afkoelen met regen of onweer vanuit Frankrijk. Meer op vrtnieuws.be.
5: Blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
6: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
5: Maestro. Met Mark Janssens.

Een heel fijne namiddag met deze Slavische dans van Antonín Dvořák, gespeeld door het Philharmonisch Orkest van Tsjechië onder leiding van Sir Simon Rattle. Nog een uurtje de voorlaatste maestro van seizoen 13 tot 5 uur. En morgen de laatste, zo gaat dat nu eenmaal. En dan is het ook voor ons een beetje zomervakantie. Simon Rattle, die een goede band heeft met het Philharmonisch Orkest van Tsjechië, want hij is er de vaste gastdirigent geworden, werkt heel graag samen met dat orkest. Gabriel Fauré die bladert nu in de teksten van Victor Hugo. Hugo en een gedicht Nouvelle Chanson sur une vieillère. Sur un vieillère, dat is het. Ja, waardoor je zou denken van een oud liedje, een oude melodie. Maar ja, hij is van zijn paard gebliksemd, Victor Hugo, want hij is verliefd op Juliette, zijn maîtresse. Er zijn verschillende componisten die de tekst op muziek hebben gezet van Victor Hugo. Liszt is ermee begonnen, dan César Franck, Saint-Saëns en Gabriel Fauré. Sylvia McNair and Roger Vignals.

Ja, ze was toen echt wel op het toppunt van haar vocale kunnen. De Amerikaanse sopraan Sylvia McNamer, Roger Vignals aan de piano in drie liederen van Gabriel Fauré eindigde met Notre Amour. Fauré werd gezegd dat het een beetje een vreemde man was. Iemand van paradoxen, maar ja, wie is dat niet? Hij was een liefhebbende familieman, maar soms ging hij ook weken weg zonder zijn gezin op vakantie. Daar had hij ook nood aan. Sylvia McNair, we vieren haar deze week omdat ze gisteren 70 jaar is geworden. Frans Liszt, de wereld van Frans Liszt en de concertwereld van Frans Liszt, die stellen we ons vaak verkeerd voor. We denken aan de concertwereld zoals die vandaag in elkaar zit, maar dat was in de tijd van Frans Liszt niet zo. Een concert was, ja, zouden wij vandaag denken, een soort allegaatje. Een recital en een orkestconcert samen met solopianisten, met zangers, met instrumentale solisten, met een koor. En het orkest was verschillend samengesteld ook nog. Dus het was een heel gevarieerde avond waarbij er van alles kon. En het is Liszt die mondjesmaat het idee van een recital, bijvoorbeeld een solorecital, heeft geïntroduceerd. Iemand alleen aan een piano die een hele avond speelt. Dat kende men toen in de tijd van Frans Liszt niet of te weinig. Concertavonden waren altijd van die avonden waar van alles gebeurde. Liszt was daar ook wel voor te vinden, niet dat hij daar tegen was, maar hij dacht van zo'n solorecital, dat heeft toch ook wel zijn waarde. Het tweede pianoconcerto van Frans Liszt met Alfred Brendel aan de piano en nog eens onze dirigent en ons orkest van de week die samen veel opnames hebben gemaakt. Bernard Haitink en London Philharmonic Orchestra.

0: tweede pianoconcerto van Franz Liszt met Alfred Brendel aan de piano en Londen Philharmonic Orchestra werd geleid door Bernard Haitink. Het tweede concerto, net als het eerste, componeerde Liszt toen hij in Italië woonde en hij bijna ging vertrekken voor een gigantische tournee met heel veel concerten. Maar goed, daar zou wel de basis gelegd worden van zijn legendarische reputatie aan de piano en dat was zo voor de rest van zijn leven. Maar Liszt, dat was een probleem van hen en dat hadden wel meer componisten, was zelden tevreden over zijn eigen werken, over zijn eigen muziek die hij componeerde. Hij was bijna obsessief mee bezig, herbekijken, hercomponeren. De hele tijd over nadenken en eigenlijk nooit tevreden zijn. Dat is des te merkwaardiger omdat hij naast al dat componeren ook heel veel arrangementen heeft gemaakt, daarnaast ook nog eens al die tournees les gaf, dirigeerde en toch bleef hij met veel geduld werken aan zijn eigen stukken totdat hij vond dat ze oké waren. De twee concerto's die waren eigenlijk uit 1839, maar pas 10 jaar later belandde die terug op zijn tafel en dacht hij, ik ga er mij eens aanzetten om ze beter te maken. Waarom dan? Wel, hij was toen in Weimar gaan wonen en niet meer constant onderweg. Dus laten we zeggen dat Liszt nu en dan wat tijd had om aan zijn eigen werken te sleutelen.
1: Maestro met Mark Janssens.

AVV Room Corpus van Mozart met Stephen Clearbury aan het orgel en Choir of King's College Cambridge met Clearbury natuurlijk, die dat koor zo lang heeft gedirigeerd. En dan de vrolijke Mozart, een divertimento van hem. We weten niet voor wie hij dat gecomponeerd heeft, maar wat wel opvalt is dat er klarinetten in zitten. En die klarinetten die had Mozart niet in Salzburg, dus zou het wel eens kunnen dat een mecenas uit Milaan hem dat gevraagd heeft. Hij was een tijdje in Italië geweest, Mozart, dus waarschijnlijk heeft hij dit divertimento daar gecomponeerd. Hij dacht, hier heb ik klarinetten, dus laat ik daarvan profiteren. De Blazersfilharmonie van het Mozarteum in Salzburg.

divertimento voor blazers van Mozart met het Blazersfilharmonie. Mozart TM Salzburg speelde dit. Morgen de laatste maestro van het seizoen met onder andere Maurice Gendron, de legendarische cellist in het concerto van Antonin Dvořák. 5 uur wordt het zometeen en daarna Pompidou met Nicky Aerts. Maak er een mooie avond van.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De hitte doet steeds meer organisatoren ingrijpen in hun planning. In Gent staan 40 verdachten terecht van grootschalige mensenhandel vanuit China. En kunstschaatster Luna Hendricks zet een punt achter haar topsportcarrière. Wegens de hitte zijn de komende dagen verschillende evenementen afgelast, zoals een landbouwbeurs bij Aldenbiezen in Limburg, de paardenmarkt in Torhout en de zomerbraderij in Lier. Andere organisatoren passen hun programmatie aan en vermijden de warmste uren van de dag, zoals Genk on Stage op zaterdag. Wat wel aan de gang is op dit moment in Evergem in Oost-Vlaanderen is Rock for Specials, een festival voor mensen met een verstandelijke beperking. Door de hitte zijn er iets minder festivalgangers dan de vorige jaren, maar de meesten hebben zich niet laten afschrikken. Wim Schepens.
1: Are you ready for the rest, hè?
2: Bloedheet is het hier in Evergem.
3: Ja, 38 graden. Dat juist gezien op de meter.
2: Door de hitte hebben sommige festivalgangers getwijfeld om te komen.
4: Wij hebben inderdaad wel getwijfeld om naar hier te komen. Maar ja, onze directie hebben we toegelaten.
1: Kom aan, dat kan verder.
2: Maar volgens organisator Tim Bruylands biedt het festivalterrein genoeg verkoeling.
5: Wij hebben er in overleg met het lokale bestuur een zone met bomen mogen bijnemen. Dus we hebben daar eigenlijk nog eens 500 vierkante meter extra schaduwruimte bij. Daar schijnt de zon niet op.
2: En van die lommerrijke plekken maakt begeleider Tarek met zijn mensen dankbaar gebruik.
6: Ja, we proberen de mensen met rolstoel wat verkoeling te geven door ze te laten door de schaduw te rijden. En dat vinden ze al wel leuk.
2: Deze festivalgangers hebben hun eigen manier om zich koel te houden.
7: We hebben waterpistolen en verkoeling met een zwembadje, dus we kunnen ons wel goed verkoelen.
8: Maar het helpt niet veel, hè? Maar toch.
0: We hebben vandaag overigens het warmterecord uit 1976 verbroken voor een 24 juni. Dat gebeurde vanmiddag al toen het kwik in Ukkel boven de 33 graden ging. En er gaan deze week nog records sneuvelen, zegt David de Heenouw van het KMI.
9: Ook morgen en overmorgen zullen we dagrecords verbreken. Morgen is het te breken dagrecord 33,6. Vrijdag staat het op 33,5, dus ook beiden uit 1976, vermits we naar temperaturen gaan van 36, 37 of misschien zelfs 38 graden.
0: Het federaal parket vraagt straffen tot 10 jaar voor een bende Chinese mensenhandelaars. Ze zouden jarenlang honderden Chinese vrouwen naar Europa hebben gebracht en die dan hebben gedwongen om zich te prostitueren. Volgens het parket gebeurde dat in heel slechte omstandigheden. Van in de rechtbank in Gent, Philippe Heijmans.
10: Zeker 350 en mogelijk zelfs 1000 vrouwen zou de bende vanuit China naar Europa hebben gesmokkeld. De vrouwen moesten zich prostitueren, zogezegd om de kosten voor hun reis af te betalen, zegt Michele Walgrave, de advocaat van migratiecentrum Miria.
11: Men belooft die dan om in Europa veel meer geld te kunnen verdienen, maar in plaats kregen ze vaak meer schulden. En zo bleef men eigenlijk zeer lang in die tang zitten van de criminele organisatie.
10: De vrouwen moesten 7 dagen per week seks werken, met soms 30 klanten per shift. Wie niet wilde, werd fysiek bedreigd.
11: Er waren ook bepaalde personen die de dames een bezoekje kwamen brengen die nogal breed van postuur waren en nogal wat angst inboezemden.
10: Volgens Raan Koolman, advocaat van een van de vermoedelijke kopstukken, stelt het federaal parket het erger voor dan het was.
12: Ik denk niet dat het makkelijke slachtoffers waren. Dat is natuurlijk de stelling van het federaal parket. De vrouwen waren ook vaak ook wel vragende partij om naar hier te komen. En dan is de vraag of het effectief uitbuiting heeft plaatsgevonden, ja of nee.
10: Omdat er bijna 40 mensen terecht staan, duurt het proces hier 2 dagen.
0: De stad Gent gaat in beroep tegen haar veroordeling voor de onopzettelijke dood van 2 mensen. Eind 2023 kwamen een Duitse toeriste en een Oekraïens jongetje om het leven tijdens een hevige storm. Ze kwamen onder een boom terecht. 2 andere mensen raakten gewond. Volgens de rechtbank had de stad te weinig gecontroleerd of de bomen in de parken geen gevaar vormden. En Gent moet daarom €270.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Maar de stad gaat dus in beroep. De Franse dokter die besmet is met het Ebola-virus is van Congo naar Frankrijk gereisd met een vlucht van Air France. Pas toen hij landde in Frankrijk had hij hoofdpijn en liet hij zich opnemen. De andere passagiers op de vlucht moeten mogelijk 3 weken in quarantaine. De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zegt dat de besmetting nog eens duidelijk maakt welke risico's de gezondheidswerkers in Congo nemen om patiënten te helpen.
13: This case is a reminder of the risks faced by frontline responders Almost 80 health workers have been infected, highlighting the risks they face.
0: Al meer dan 1000 mensen raakten besmet in Centraal-Afrika, onder wie 80 dokters en verpleegkundigen. Tijdens de oorlog in Gaza heeft Israël doelbewust kinderen geviseerd en gedood, zegt de speciale onderzoekscommissie van de VN voor de Palestijnse gebieden in een nieuw rapport. Dat rapport bevestigt ook eerdere bevindingen van de VN over een genocide in Gaza. Mieke Strings.
14: Sinds het begin van de oorlog in Gaza op 7 oktober 2023 zijn meer dan 73.000 Palestijnen gedood. Bijna een derde van hen zijn kinderen. Volgens de commissie heeft Israël hen doelbewust geviseerd door zware bommen te gooien die zonder onderscheid doden, maar ook door specifiek op kinderen te richten, zegt de voorzitter van de commissie.
15: Using quadcopters, drones and sniper rifles that specifically target and kill children to their head and upper body.
14: Ook scholen worden vernietigd en voedsel wordt ontzegd. Daarmee wordt het voortbestaan van het Palestijnse volk doelbewust bemoeilijkt, zegt het rapport. Ook nu nog, 8 maanden nadat een bestand is ingegaan, wordt gemiddeld elke dag een kind gedood. De VN-commissie benoemt ook het geweld van de Palestijnse militie Hamas als oorlogsmisdaden, maar Israël gaat een stap verder, zegt de voorzitter.
15: The report released today further substantiates our finding on genocide.
14: Dit is een genocide en Israël moet ter verantwoording worden geroepen, is de conclusie.
0: Luna Hendricks stopt met competitiesport. De 26-jarige Hendricks was in 2024 de eerste Belgische Europese kampioene in het kunstschaatsen. Steffi Merlevede maakte een overzicht van haar carrière.
16: Luna Hendricks gaf nog een laatste keer alles op de voorbije winterspelen in Milaan. Haar derde spelen al, waar ze 14e werd, ondanks een botkneuzing en een moeilijk jaar met onder meer een operatie. Op haar 26e stribbelde het lichaam steeds meer tegen en ook de mentale druk om te presteren viel haar zwaar. Wat Hendricks in haar carrière neerzette in een on-Belgische sport is indrukwekkend. Met haar broer en coach Jorik naast zich schaatste ze zich naar de wereldtop en werd een van de boegbeelden van de Belgische wintersport. In 2024 veroverde Hendricks de Europese titel, een Belgisch unicum. En 2 jaar daarvoor al pakte ze de allereerste Belgische WK-medaille ooit, met zilver in Montpellier. In totaal staan er op het palmarès van Luna Hendricks 4 Europese en 2 WK-medailles en een Olympisch diploma.
0: Het is nu het goede moment om te stoppen, zei Luna Hendricks op een persconferentie. Ze voelt aan dat haar lichaam het hoogste niveau niet meer aan kan.
17: Ik kan op mijn niveau blijven, maar mijn niveau is niet meer goed genoeg voor alles wat er aankomt, alle nieuwe opkomende talenten. En ja, ik wil gewoon met een voldaan gevoel afscheid kunnen nemen. En ik denk dat dat vandaag de moment was om die stap te zetten.
0: Het weer vanavond en vannacht blijft het bijzonder warm in de steden, niet koeler dan 25 graden. Morgen heet tot 38 graden met een geïsoleerde onweersbui in de Ardennen. Vrijdag wordt met 39 graden de warmste dag van de week en zaterdag neemt de bewolking en de kans op een bui toe vanaf het westen. Vanaf zondag wordt het koeler met regen of onweer vanuit Frankrijk. We begonnen ook met de hitte en dan vooral de gevolgen ervan. Tal van organisatoren passen hun planning de komende dagen aan. Sommige evenementen worden afgelast, andere wijzigen hun programma op de heetste uren van de dag. En zowat overal zijn er extra maatregelen tegen de hoge temperaturen. Meer op vrtnieuws.be.
18: Clara, blijf verwonderd.
19: Care about the word art because it's been so discredited.
18: Pompidou met Niki Aarts.
20: Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou, de voorlaatste van dit seizoen. Daarin praat ik met Matthias Franke, directeur van erfgoedorganisatie Herita. Aanleiding voor het gesprek is Stroom, een muziekfestival in Waasmunster, vlakbij de Abdij Rozenberg. En die wordt beheerd door Herita. En tijdens het festival zal het publiek ook de gelegenheid hebben om de abdij te bezoeken. En waarom u dat zou moeten doen, dat hoort u straks van Matthias. Toch, Matthias?
21: Absoluut, met veel plezier.
20: Zit hier ook Christophe Vekeman met je laatste boek van dit seizoen.
22: Ja.
20: En dat had je vorige week al aangekondigd. Dat is de nieuwe Dave Eggers.
3: Ja, klopt. Dave Eggers, die nu zondag 28 juni in Beaux-Arts in Brussel te gast zal zijn. De wereldbefaamde Amerikaanse auteur. Hè. Contraposto, dat is de titel van zijn nieuwe lijvige roman. Die ja, duidelijk bedoeld is om een echte comeback te zijn voor Dave Eggers.
20: Oké, okay, en een goede afsluiter voor dit seizoen, wat jou betreft?
3: Dat zullen we straks bespreken.
20: Suspense. ik was afgelopen vrijdag, was het denk ik, ja, in Antwerpen in Museum De Rede. Dat daar al sinds 2017 is en ik was er nog niet geweest. Dus goed dat daar nu een tentoonstelling loopt met werk van de Duitse Neo Rauch. Met zijn werk was ik ook niet zo vertrouwd. Dus kijk, voilà, twee vliegen in één klap. Zit hier bij ons om dat werk van Neo Rauch voor te stellen. Iemand die zijn werk heel goed kent en dat is kunsthistoricus en curator van deze tentoonstelling, Ralf Keuning. Welkom, Ralf.
21: Ja, dank je, Niki.
20: 2013, denk ik, was er in Beaux-Arts ook, wat je net al vermeldde, Christophe, een grote tentoonstelling met zijn werk. Dat was toen niet uitsluitend grafiek, waar Museum De Rede wel op inzet.
21: Ja, er was helemaal geen grafiek, zelfs in Beaux-Arts. Neo Rauch is wereldberoemd om zijn vaak gigantische schilderijen, figuurstukken, hele complexe werelden die zich aan je ontvouwen. Wat minder bekend is, is dat hij ook een grafisch oeuvre heeft en dat hij dat oeuvre ook al heel vroeg is ingestart. In 1988 heeft hij zijn eerste litho gemaakt. Die hangt ook op de tentoonstelling.
20: Ja, het overzicht is ook echt vanaf 1988 tot nu, tot op de dag van vandaag.
21: Ja, dus het is, op zich is dat het is heel interessant, omdat hij meestal geen schilderij tentoonstelt uit de periode 88-93. Er is een césure in zijn oeuvre. Vanaf 1993 werkt hij figuratief. En daarvoor zit een zoekende periode die je ook wel expressionistisch, enigszins abstraherend zou kunnen voelen. Het interessante van het grafische oeuvre is dat het parallel loopt aan zijn schilderkunstige oeuvre. Het ene is niet ondergeschikt aan het ander. En wij hebben nu in het museum hebben we 101 werken hangen. Op het moment dat je dat in grote schilderijen van Neo Rauch tot je zou willen nemen, dan zou je helemaal knettergek worden.
20: Ja, maar, dat zijn ook heel grote werken.
21: Dat zijn hele grote werken. Ja. Maar kijk, in de grafiek kan je dat heel geconcentreerd tot je nemen. En dat is natuurlijk ontzettend interessant. We hebben wel dat heb je ook gezien. We hebben zijn schilderij wel geïncorporeerd. Er hangen 5 grote schilderijen.
20: Maar niet op doek.
21: Olieverf op papier.
20: Ja. Dat is dat moest dan.
21: Ja, nou ja, dat is hij heeft een groot oeuvre, ook grootformatige schilderijen, olieverf op papier. Dat is gewoon een techniek die hij ook toepast. Die heel ingewikkeld is, hè, want dat olieverf dat droogt op een lastige manier op papier. En dat dringt veel minder diep in de drager. Maar ja, dat zijn daverende werken.
20: Ja, 101 werken, zei je net. Hè? Maar vooraleer we even gaan inzoomen op dat toch complexe werk dat hij maakt. Van, je kan er uren lang zitten staren naar één werk.
21: Je hebt het niet meteen door.
20: Nee, je weet niet meteen wat er aan de hand is. Maar stel hem toch nog maar eens even voor, want je zei net, Ralf Keuning is wereldberoemd, maar voor onze luisteraars die hem niet kennen, Neo Rauch, wie is die man?
21: Hij is in 1960 geboren in Leipzig. Is een kind van de DDR. Hij heeft zijn gymnasium gedaan, zijn diensttijd. En is toen student geworden aan de Hochschule für Buchkunst und Grafik in Leipzig. De kunstacademie daar. Befaamde kunstacademie waar belangrijke schilders werkten. En ook veel schilders werkten in het socialistisch realisme, wat op dat moment gewenst was door de DDR.
20: Dienste van het systeem moest er werk gemaakt worden.
21: Wij weten hoe succesvol ze in sport waren en hoeveel geld daarin ging. Maar datzelfde deden ze ook in de kunst. En er werd echt grootschalig geïnvesteerd in kunstopdrachten, maar die moesten dan wel de komende heilstaat dienen. In die context is die opgegroeid. Maar toen hij op die HGB kwam, op de kunstacademie kwam, liep de DDR economisch gezien op zijn laatste benen. Dus daar was eigenlijk een sfeer van vrijheid. Een hele grote focus op de schilderkunst.
20: Dat is zijn geluk geweest dan, waarschijnlijk.
21: Ze mochten niet reizen, er was geen geld. Maar er waren fantastische docenten. Iedere student had een atelier en ze schilderden de sterren van de hemel. En dat kan je ook aan hem zien. Hij heeft leren schilderen zoals muzici gedrild worden op een conservatorium. Hij beheerst alles. En alles is dus ook met een reden. Wat zo enorm spannend aan hem is, is dat hij, hij is een generatiegenoot van mij. Je zou hem een postmodernist kunnen noemen. Hij ontleent heel veel beeld uit de media, uit de kunstgeschiedenis. Het is een tijdreiziger. Hij duikt het liefst op in de 18e en in de 19e ja. eeuw. Het romantisch adagium, de herbetovering van de wereld, die is hem helemaal op zijn lijf gesneden. Hij voelt zich mentaal een iemand van de verlichting, maar hij is een romanticus in zijn schilderkunst. En je wordt, en ik weet niet hoe het jou vergaan is, het is op zich natuurlijk heel interessant. Toen ik voor het eerst werk van hem zag, werd ik die wereld ingezogen. Ik begreep er helemaal niks van. Ik werd volkomen in verwarring gebracht. Maar het is heel moeilijk om je eraan te onttrekken. En dat is ook precies waar het eigenlijk om gaat.
1: Mm-hmm. En wanneer heb jij zijn werk dan leren kennen en waar?
21: Ik heb zijn werk leren kennen. Hij brak in 1999 brak hij door. En dat was ook echt één moment op de Armory Show in New York. Zijn galerie Eigenhund Art met de befaamde galerist Judy Lübke bracht hem daarheen met een figuratief werk, een olieverfschilderij. Dat was het enige figuratieve werk en het enige olieverfschilderij op die Armory Show in 1999.
1: Op het moment was dat niet in zwang.
21: Nee, dat was allemaal, het was conceptueel, het was abstract. En daar ging hij met zijn olieverfschilderij. En Roberta Smith, befaamd recensent van de New York Times, schreef een artikel over hem. En op dat moment was hij in één keer wereldberoemd. Hij werd gekocht door grote Amerikaanse verzamelaars, maar ook Amerikaanse filmsterren. Brad Pitt heeft een werk van hem gekocht, Leonardo DiCaprio heeft een werk van hem gekocht. En hij kwam in een grote musea te hangen. Dus het is een soort komeetachtig moment geweest. Dat was ook het moment waarop ik hem zag. En ik wilde ook eigenlijk heel graag een tentoonstelling met hem maken. Maar ik werkte toen in een museum wat echt het modernisme verschreven was. En ja, dit soort bijna circulaire kunst, die teruggrijpende kunst werd toch als wat regressief gezien. Dus ik heb een tijdje moeten wachten totdat ik zelf museumdirecteur werd en het museum waar ik directeur van was zo belangrijk werd dat ik hem kon uitnodigen. En dat was in 2018. Ik heb in 2022 hem ook een keer laten zien. Het is heel erg kunst van nu. Dat konden we op de opening ook zien. Er waren veel jonge mensen. Het is kunst die een zekere weemoed heeft naar dat wat we denken dat we verloren hebben. En ook een twijfel hoe dat met de toekomst verder moet. En je bezinnen op de vaste waarden waarmee je misschien groot geworden bent. En de zekerheid dat je je door dat leven heen moet tasten.
1: Ja, dat is wat jij nu allemaal zegt, Rolf Koning.
21: Dat is inderdaad wat ik allemaal zeg.
1: Jij bent een vertrouwenspersoon van de man. Dat las ik ook. Dat zegt de voorzitter van het Museum De Reede. Maar zelf zegt hij vooral dat hij helemaal niks in zijn werk moet lezen.
21: Ja, is interessant, hè?
1: Ja, want hij lijkt me een gigantisch verhalenverteller als je voor zijn werk staat. Zoals je zegt, je weet niet waar je moet kijken. Ja. Waar je eerst moet kijken, wat je in verband met elkaar moet brengen. Ja. Zijn bronnen zijn ook heel uiteenlopend. Ja. Wil hij dan geen verhaal vertellen?
21: Ik denk dat hij voortdurend verhalen vertelt. En zijn bron zijn zijn visioenen, zoals hij dat zelf ook zegt. Niet zijn dromen. Dan word je hard gecorrigeerd op het moment dat je het over dromen hebt. Dat is het niet. En hij tast zich door zijn eigen visioenen heen ook met een zekere verwondering. Dus het is een mengsel van, hij is absoluut de dirigent van zijn eigen creaties.
1: En ook van het verhaal dat hij erover vertelt.
21: Natuurlijk. Ja. Alleen daar zit wel het aspect van het niet stuurbare zit erin. En ook misschien wel het ook voor de kunstenaar onbegrijpelijk als het gaat om de beelden die zich manifesteren.
1: Ja, dus dat zegt hij ook. Als hij begint aan een werk, dan heeft hij geen idee waar hij gaat uitkomen.
21: Exact. Hè? En het is interessant, en je was er ook bij, dat we rondliepen en dat hij ook vertelde over zijn werken. Het is mijn stellige overtuiging dat op het moment dat hij begint te vertellen, dat ook nieuwe dingen zijn die hij vertelt.
1: Ja, een nieuw verhaal is dat.
21: Dat was ook jouw indruk.
1: Ja, totaal. Ja. En
20: ook de verrassing, de verwondering bij hemzelf toen hij werk zag dat hij al heel lang niet meer gezien had. Dat hij dacht van, waarom heb ik dat ook alweer gemaakt? Hoe zat dat in elkaar? En dan vertelt hij iets en dan denk je, ja, dat heeft hij nu gewoon op dit moment verzonnen. Want het is er niet meer. Of het is er misschien nooit geweest.
21: En daar ligt natuurlijk ook de open invitatie aan ons. En dat vind ik het mooie aan het werk van hem. Het zijn geen in graniet gehouden waarheden en interpretatiezekerheden. Nee, zoals hij in alle openheid het werk creëert, verwacht hij eigenlijk van ons dat wij in alle openheid in het werk gaan.
20: Ja.
21: En dan is er ook alle vrijheid om daar onze visioenen in te projecteren.
20: Ja. Zie je eigenlijk een evolutie in zijn werk zelf? Waar gaat hij naartoe?
21: Ja, heel sterk. Heel sterk. Je ziet dat hij vanuit die vroege abstractie, het cruciaal 1993, toen eigenlijk een soort retour à l'ordre, waarin de figuratie heel krachtig terugkomt in zijn werk. En dat voelt als een genesis. Mm-hmm. Hij omschrijft dat zelf ook wel, dat hij begon de verflagen van zijn werk af te schrapen en dat daaronder figuren tevoorschijn kwamen. Dat is eigenlijk, de aarde is groot en leeg, hè? En daar komen de eerste levende wezens huppelen daar naar binnen. Dus dat voel je ook in dat werk. Dan is er een fase waarin hij heel duidelijk zijn fascinatie voor comic design, voor stripverhalen, die in de DDR was dat echt cultuur. Maar ook reclame, die ze natuurlijk over hem heen rolde toen hij ook gewoon de westerse media vrij kon zien. Toen de muur viel. En je ziet steeds meer dat hij speelt met de tijd. Dat hij het beetje modernisme wat hij had, dat hij dat verliest. En dat hij dat eigenlijk inruilt voor een heel moeilijk in de tijd te plaatsen kunst, waarin figuren ook in hun kleding 18e, 19e, 20e, 21e eeuws kunnen zijn.
20: Naast iets heel moderns dan. Het lijkt een anachronisme ook, het ene naast het andere in zijn werk.
21: En dat is ook een anachronisme. Mm. En in die zin is hij is een surrealist. Ik denk dat hij, ik heb het nog nooit met hem besproken, maar ik denk dat hij een voorkeur heeft voor de typering surrealisme voor zijn werk, boven die van postmodernisme. De ironie van het postmodernisme, die is hem vreemd.
20: Ja, als dat dan al moet om daar een term op te plakken, natuurlijk.
21: Ja, nou, het is op zich wel interessant, omdat het principe van vrij lenen in dat postmodernisme, dat weet ik ook nog wel, toen ik kunstgeschiedenis studeerde, dat alles lineair leek. Zeker als je in Nederland, maar goed, in Nederland lijken dingen al heel gauw lineair. Hè, maar de ontwikkeling van de schilderkunst van Rembrandt naar Van Gogh naar Mondriaan, hè, dat is heel duidelijk. En er is maar één weg en die eindigt in abstractie. Punt. Hè, dat. En dan komen die jaren 80 generatie komt en die begint dat te kantelen. En die gaan teruggrijpen en die gaan lenen. En dat was natuurlijk al lang in de kunst. Andy Warhol deed dat al, ik weet niet hoe lang. Maar wij vonden dat natuurlijk allemaal nogal wat. Hè? En dat bij Neo Rauch is dat heel sterk aanwezig. En ook heel sterk nog in het hier en het nu. Dat maakt hem, denk ik, ook enorm aantrekkelijk voor een nieuwe generatie kunstenaars.
20: Ja, het is ook heel kleurrijk, want we zouden kunnen denken, grafiek, dat is zwart-wit.
21: Ja.
20: Maar zijn kleurenpalet is enorm rijk.
21: Ja. Heel, heel rijk. En dat is het in zijn schilderkunst, maar dat is evenzo in zijn grafiek. En dat is, dat was ook wel erg leuk aan het inrichten. Hè? Want daar waar Goya, Munch en Robs hing, daar hangt nu Rauch.
20: Ja, die hebben allemaal plaats moeten wijken. Hè? Het is ongelooflijk. Allemaal aan de kant geduwd.
21: Ja.
20: Om dat werk van Neo Rauch. Ja.
21: Ah ja, kijk, het leuke is, en de tentoonstelling hangt tegen de chronologie in. Dus je begint in 2026 en je eindigt in 1988. Maar dan loop je door de eigen collectie in. En dan loop je bij Munch binnen, bij Robs binnen en bij Goya binnen. Ja. Dus het is wel echt een feest van de grafiek in Museum de Rede.
20: Ja, en hoe verhoudt het werk van Neo Rauch zich tot die grote anderen die daar hangen, naar jou aanvoelen, Ralf?
21: In de kwaliteit is het enorm interessant. Omdat je daar, het zijn de besten En dat zijn ook op grafisch gebied zijn het de besten. En deze kunstenaars waren natuurlijk ook schilders. En dus dat is echt wel heel interessant. Maar waren ook grafici in hun eigen kracht. En dus daar zit ook die onafhankelijkheid van de discipline zit daarin. Ze waren ook allemaal van hun tijd. Heel erg. En urgent ook in wat ze deden. En dat is Neo-Rauch ook. En ook dat is natuurlijk interpretatie van mij. Maar het gevoel wat je bij Rauch hebt nu, als je daar langs loopt, het bijna apocalyptische scènes die vlak voordat het echt helemaal misgaat bevroren zijn.
20: Ja, want echt vrolijke taferelen zijn het eigenlijk niet, hè?
21: Er zitten er een paar bij die vrolijk zijn.
20: Ja, het is moeilijk nu we zo over praten. Ik weet niet of jullie, Christophe, een voorstelling hebt, jij, Matthias, van waar we het over hebben, van het werk van Neo-Rauch. Het is natuurlijk ook zeer moeilijk. Maar probeer dit maar eens te beschrijven, bijvoorbeeld.
21: Ja. Nou, als je dat heel kort zou willen beschrijven, hè, dan zie je een aantal mensen heel druk in de weer. Met relatief kleine handelingen. En er is iemand is met een emmer onderweg ergens heen. En er zal vast wel ergens een brand zijn.
20: Er staat iets in brand. Ja.
21: Terwijl de
20: zware lucht.
21: De zware lucht. Hè? Er staat nog iets aanzienlijk groters in brand dan dat je met die emmer kan blussen. Mm-hmm. En dus het is een apocalyptische scène die terwijl in het, hè, daar waar de mensen aan het handelen zijn. Mm-hmm. Is het bijna futiel.
20: Ja, met schijnbaar historische figuren. Inderdaad, de kledij is niet van nu, maar de scènes zijn misschien wel van nu.
21: Ja.
20: Wordt een paneel opgehouden met, ik denk, Japanse tekens, voor zover ik het kan zien. Enfin, het is, je kan er dus wel even naar staan kijken.
21: Mm. Mm-hmm. Ja, dat is het leuke is natuurlijk dat een gemiddeld kunstwerk wordt 2 à 3 seconden bekeken, hè, in een museum. Dat gaat vliegensvlug. Terwijl een kunstwerk zonder tijd is. Hè. Als je naar een opera luistert, dan duurt die 3 uur of 4 uur en dan is die voorbij. En zo'n werk, ja, je zou er ook je halve leven naar kunnen kijken. Ja. Of die 3 seconden.
20: En hij is nog actief aan het werk ook? Ik bedoel, ja. Gaat hij dagelijks nog in zijn studio voor een leeg doek of een leeg blad zitten?
21: Hij rijdt 5 dagen in de week rijdt hij op zijn fiets naar zijn studio. En dan is hij keihard aan het werk. Hij heeft voortdurend tentoonstellingen.
20: Op de plek waar hij geboren is, woont hij?
21: Hij woont in Leipzig. Hij werkt in Leipzig. En het is ook heel interessant dat hij over de hele wereld verzameld wordt. Over de hele wereld getoond wordt. Heel vaak door mensen die nog nooit in Leipzig zijn geweest. Die
20: moeten dan dringend wel eens naar Leipzig, want het is een geweldige stad.
21: Jij kent Leipzig.
20: Ja.
21: Ja. Dat is goed. Ja, het is ook een fantastische stad. Maar het is enorm interessant dat je dus echt heel erg lokaal kan zijn. En internationaal gezien kan worden. Hè, deze emoties zijn blijkbaar, die zijn universeel.
20: Ja.
21: En dat is een hele geruststellende gedachte.
20: Het Gent van Vlaanderen, zou ik zeggen, Leipzig. Maar dat zeg ik nu gewoon even.
21: Ja, ik denk dat dat wel klopt.
20: Ja? Oké, goed.

Toscaan van en door Filip Katrien. Morgenavond vindt er in de tuin van het abdijklooster Rozenberg in Waasmünster, in het kader van Stroom, een festival in de Scheldevallei, een concert plaats van het Regazze Quartet. En het moet een ontmoeting worden tussen architectuur en muziek. En het is voor ons een goede aanleiding natuurlijk om wat dichter te gaan kijken naar dat unieke klooster Rozenberg. Een

0: erfgoedgebouwen in portfolio te nemen, te beheren, te restaureren. We hebben momenteel 16 plekken in heel Vlaanderen die we mogen beheren.
1: Is dat veel of is dat weinig?
0: We hopen te groeien en we vinden dat het wel wat meer mag zijn. Maar we mikken ons wel op echt iconische erfgoedplekken. Dus een beetje een niche binnen die erfgoedsector. En we proberen plekken open te stellen voor het publiek, verhaal te vertellen. Maar evengoed gaan we zorgen voor de restauratie, het onderhoud, het beheer van die plek samen met de vrijwilligers, samen met specialisten. En proberen we eigenlijk, laten we zeggen, dat erfgoed toch naar een beetje een hoger niveau te tellen.
1: Ja, wat is dat dan, een hoger niveau?
0: Wel, we stellen vast op zich dat heel veel van die plekken, die erfgoedplekken, dat we hebben er heel veel in Vlaanderen, daar zijn heel knappe verhalen te vertellen. En verhalen vertellen is wel een bepaalde discipline en een bepaalde métier op zich.
1: Ja, zoals bij Neo Rauch.
0: Absoluut, zoals bij Neo Rauch.
1: Ik doe het met grafiek en met schilderijen.
0: Ja. En we merken wel dat door daar echt heel veel op in te zetten en daar echt mee aan de slag te gaan, dat we de mensen wel meekrijgen in die gebouwen. Hè. Dat het niet louter gaat over die bakstenen en die toevallige architectuur, maar ook over het verhaal dat verweven is doorheen die plek.
1: Mm-hmm. En hoe doen jullie dat? Met welke middelen doen jullie dat?
0: We krijgen ondersteuning van de Vlaamse overheid. Evengoed van soms lokale besturen, provinciebesturen. Maar we kijken ook naar fondswerving, mecenaat. We hebben een lidmaatschap, dus we proberen zo breed mogelijk te gaan.
1: Omdat dat geld natuurlijk welkom is. Meer dan welkom.
0: Is altijd meer dan welkom, ja. Absoluut. Altijd meer erfgoedgebouwen en meer ideeën dan middelen om ze uit te voeren. Ja,
1: ja, en zo erfgoedgebouwen, dat kan heel ver teruggaan in de tijd. Dat onderhoud en die restauratie, dat is aan zich al een heel grote kost.
0: Absoluut, maar is natuurlijk in historisch perspectief altijd zo geweest. Hè. Er is nog nooit abdijen, kastelen, kerken, die hebben altijd een grote onderhoudskost gehad en er is altijd een grote inspanning voor nodig geweest om die op een goede manier te kunnen bewaren.
1: En hoe langer je wacht met die werken, hoe meer, hoe hoger die kosten oplopen.
0: Ja, absoluut. Het gaat zichzelf niet restaureren.
1: Nee. We gaan naar Rozenberg, naar die abdij. Een heel bijzondere plek. Ik ken ze alleen van foto's, daar ben ik niet geraakt. Ik ga er wel eens naartoe hoor, Matthias.
0: Absoluut, met veel plezier.
1: Wat is er bijzonder aan die plek? Gewoon al de plek, zonder op de geschiedenis in eerste instantie in te gaan.
0: Bijzonder aan de plek... Ik heb er nu zelf al veel mensen ook mogen rondleiden. Bijzonder aan de plek is dat het op iedereen echt wel een bepaalde indruk nalaat. Het bijzondere aan de plek is die relatie tussen de abdij en de directe omgeving. Die relatie tussen licht en donker, die dat er heel hard in zit. De manier waarop dat die architectuur daar geplaatst is. In een natuurgebied, in een heel natuurlijke omgeving. Maakt dat daar een bepaalde sfeer hangt en een bepaalde... Ja, het is moeilijk om het echt onder woorden te brengen, maar iedereen die het bezoekt, en vooral duidelijkheid, soms positief, soms ook mensen die er buiten gaan en die er echt een heel onheimlich gevoel aan overhouden. Het is een heel pure architectuur. Het is een heel stille architectuur ook. Dus dat kan ook soms best wel confronterend zijn voor bezoekers.
1: Ja, je wordt op jezelf teruggeworpen. Was jij er al, Christophe?
2: Nee, het spreekt me wel.
1: Ja, ik zie het.
2: Ja, onheimlich vind ik ook zo'n lokkelijk woord. Dus ja.
1: Nu, het is een betonnen klooster, zei ik net ook al. Dat betekent dat het niet zo heel erg oud is. Ja, wat is niet zo heel erg oud? 1975 is
0: klopt.
1: Het is gebouwd?
0: Ja, ik ben zelf van bouwjaar 89, dus ik beschouw het als wel een zekere periode hebben. Maar
1: hangt er vanaf vanuit welk perspectief dat je de dingen bekijkt. Ja.
0: Maar het is in 1975 opgeleverd. Het is een prachtig werk van architect Hans van der Laan.
1: Dom Hans van der Laan?
0: Absoluut, ja. Een Nederlander en een Benedictijnse monnik.
1: Ken dus jij hem, Ralf, toevallig?
2: Nee.
0: Ja, het is, in architectenmiddels is hij wereldberoemd, mm-hmm. Maar jammer genoeg niet heel ver buiten de architectenmiddels. Ja. En die eigenlijk op zich in de jaren 50, 60, 70 een hele school volgelingen ook wel had in Nederland, die daar ook hoofd was van de opleiding kerkelijk architectuur en die eigenlijk heeft geprobeerd een matenstelsel uit te werken, een manier van architectuur uit te werken, die eigenlijk in perfecte harmonie is met de omgeving. En ook in perfecte harmonie is met de menselijke maat. Dus in die zin, het is een betonnen meesterwerk, klopt, maar verwar het vooral niet met meer een brutalistische architectuur of dergelijke. Het is eigenlijk soms zelfs een bepaalde, het voelt soms zelfs als een tegen.

0: bewegingen. Het is dus heel erg tactiel, het is heel erg gevormd. En hij heeft eigenlijk 20, 30 jaar lang een hele filosofie en theorie uitgewerkt van wat is een ruimte, hoe groot mag een ruimte zijn, hoe groot moet een muur zijn, hoe groot moet een kamer zijn. En dat is eigenlijk het zogenaamde plastisch getal.
1: Ja, wat een heerlijke term is, het plastisch getal.
0: Ja, absoluut. Het vraagt enige wiskunde. Daar hoeven we misschien niet te ver in te duiken. Maar eigenlijk, hij was gefascineerd door de gulden sneer, die dan uiteraard op zich in de kunst steeds terugkomt. Maar zijn analyse was, die gulden sneer, die werkt niet voor gebouwen, die werkt niet voor volume. En hij is dan op zoek gegaan naar een matenstelsel. Daar is dan het plastisch getal uitgekomen. Van eigenlijk, op twee principes gebaseerd, dus heel kort, omdat het wel een fijn stuk is.
1: Ja, doe maar. Ik ben aan het luisteren. En de rest aan tafel hier ook.
0: Enerzijds vertrekt hij vanuit, wat is het verschil tussen volumes om het als mens te kunnen waarnemen? Dus wanneer op zich beschouwen we twee volumes als ongeveer even groot, zonder dat we ze gaan meten of zonder dat we het wetenschappelijk gaan vaststellen.
1: Het is een gevoelskwestie.
0: Een gevoelskwestie. Mm-hmm. Daar heeft hij heel veel ook empirische testen gedaan. Mensen met groepjes stenen laten sorteren om dan te kijken hoe vormen die dat. En dan heeft hij vastgesteld, kijk, een verhouding 3 ten opzichte van 4, die verhouding die kan je intuïtief vaststellen als je twee hebt. Dus een kleinere verschil dan dat, en dan ga je niet automatisch als dezelfde maat beschouwen. Dus die 3 ten opzichte van 4 heeft hij bepaald. En vervolgens is hij gaan zeggen, kijk, hoe groot mag een ruimte zijn, hoe groot mag een verhouding zijn tussen afmetingen, zodat ik het als mens nog kan vatten. En zodat ik het nog voel als één correcte ruimte. Dus dat de muur in verhouding...
1: Voor mij als persoon.
0: Voor u als persoon, ja. Dat de muur in verhouding staat tot de vloer, qua breedte, qua verhouding en dergelijke. En dat heeft hij dan 1 ten opzichte van 7 uitgewerkt. En dan is hij daar met die maten aan de slag gegaan en heeft hij een heel matenstelsel van 1 tot 7. Daar heeft hij dan zelf ook nog een heel uitgebreid werk over geschreven.
1: Allemaal toegepast op dat klooster dan?
0: Allemaal toegepast op het klooster, maar eigenlijk op een manier... elk detail, elk meubel, elk verlichtingstuk, alles is door hem ontworpen.
1: Het is een totaal project.
0: Het is absoluut. Hij is zelfs vertrokken van het perceel. Een perceel bosgebied eigenlijk. En daar is hij vertrokken van een perceel dat 175 meter lang was. En daar heeft hij dan 1/7 25 meter lange abdij van gemaakt. En is hij volgens elke keer 1/7, 3,5 en dan 0,5 meter. Dus de muur is 0,5 meter dik. De cellen waarin de zusters konden verblijven was 3,5 meter. De gang was 25. Dus hij heeft dan eigenlijk... De tegels in de gang zijn ook exact die maat. Dus alles op zich. En eigenlijk was zijn... Want dat is natuurlijk het wiskundige stuk dat hij dan helemaal doortrekt. Maar zijn hoop was een soort verhouding te vinden die wel universeel door de mens als een harmonieuze verhouding...
1: Ja, een aangename verhouding.
0: Ja, maar die niet per se een puur individueel iets. Hij wou echt op zoek naar iets dat eendert welke bezoeker, ook als die niet op de hoogte is, zoals de meeste bezoekers van heel het wiskundige systeem dat erachter zit, die het intuïtieve aanvoelen
1: toch
0: van...
1: Toch iets ervaart. Ja, het klopt. Ja. En hoe zijn dan die Maria-zusters van Franciscus, denk ik, bij Dom van der Laan uitgekomen om dat klooster voor te gaan bouwen?
0: Van der Laan heeft op zich een aantal verbouwingen kunnen doen. En een van de verbouwingen dat hij gedaan heeft, is de abdij van Vaals. En daar heeft hij een toevoeging gedaan. Heeft hij een prachtige kerk ook gerealiseerd. Daar is een artikeltje over verschenen in de krant in de jaren 70. En de Maria-zusters is dat onder ogen gekomen. Waren op zoek naar een nieuwe plek.
1: Ondernemend als zij zijn, waren.
0: Absoluut. Ja. Absoluut. En hebben Dom Hans van der Laan gecontacteerd met de vraag, kijk, wij zijn onder de indruk, dit willen wij ook heel graag. We hebben hier een perceel en we willen er graag mee aan de slag.
2: Maar de Maria-zusters wonen daar ook nog?
0: Maria-zusters, nee. Deze zomer is 10 jaar geleden dat ze weggetrokken zijn. Dus, maar bon, ze hebben het wel gebouwd vanuit het idee, uiteraard, dat het wel nog heel wat generaties kon dienen als abdij. Dat is dan anders verlopen.
2: Dus en de architect heeft hem, neem ik aan, ook ontworpen. Juist ook voor die geloofs...
0: Wel, is ook nog een leuk stukje. Absoluut. Uiteraard als religieus zelf. Hij zegt altijd, het huis, om dat te plaatsen, is eigenlijk de mens die zich verhoudt tot de natuur. En in zijn werk is de natuur ook altijd een heel belangrijk. En het gaan wonen, en uiteraard voor een abdij, voor een klooster, is dat net het ultieme om dan eigenlijk ook nog de architectuur zodanig te maken, het dichter tot God komen en zo verder. Er zit uiteraard ook in die architectuur een stukje...
1: Bescheidener dan voorheen.
0: Ja, maar het interessante is wel dat voor Rosenberg heeft hij alleen verbouwingen kunnen doen. En Rosenberg zelf is het eerste plek geweest dat hij eigenlijk volledig 100% nieuwbouw het heeft kunnen toepassen. Dat hij tot super detail is gegaan. En uiteraard, wat merk je nou wel? Die architect gaat er ver in. Dat gebouw mag het een beetje moeilijk maken, ook voor de bewoners. Het hoeft niet altijd gemakkelijk te zijn. Die zetels zijn ook in dat plastisch getal. De stoelen zijn in die verhouding. Die zitten niet zo heel erg aangenaam. Maar dat was ook zijn bedoeling. Hij zei, ja, op zich, vanuit zo'n abdij is dat een stukje... maar natuurlijk, elke architect, zeker als je er zo ver in gaat, botst op een bepaald punt op de bewoner die de architectuur gebruikt en die er dan ook zijn eigen ziel aan geeft. Dus hij kon het dan toch niet laten van na de oplevering nog 9 brieven te schrijven voor de zusters.
2: Om handleiding te geven.
1: Van doe dit zo, je zal je beter voelen. Absoluut. Waren ze eigenlijk tevreden, Matthias Franke?
0: Ze waren heel erg tevreden. Ik heb de kans gehad van een aantal van de zusters daar ook nog over te spreken. Ze waren heel erg tevreden. Op misschien een aantal kleine details na.
1: Zoals?
0: Van der Laan bijvoorbeeld vond zeker op de gelijkvloers dat er absoluut geen gordijnen mochten zijn. De relatie tussen buiten, binnen, licht was cruciaal voor hem.
2: De Nederlander ook, hè?
0: Ja, maar dat heeft maar geduurd tot als de zuster vond... Maar de zusters vonden dat toch iets te veel inkijk. Mm-hmm. Dus er zijn zeer snel
1: gordijnen
0: geplaatst. Ja.
1: Maar dat is een minimale ingreep natuurlijk. Maar voor een architect natuurlijk wel heel bepalend.
0: Was een doodzonde voor hem. Ja.
1: Heeft hij zich ook met de tuin bezig gehouden?
0: Hij heeft met een aantal collega's zich met de tuin bezig gehouden. Onder andere in die 9 brieven van de zusters spreekt hij er heel erg over dat de architectuur is al heel erg strak. De onmiddellijke omgeving van de abdij, dat mocht voor hem ook best gecureerd zijn. Mocht vrij net onderhouden zijn. Maar hij schrijft dan ook in de brieven zelf van oké, maar vanaf dat je een bepaalde grens over bent, laat de natuur zijn. Dat is voor hem natuurlijk ook een stuk het goddelijke dat daarin zit vanuit zijn inspiratie. En laat dan vooral de natuur er rond, zodat je die relatie krijgt. Nu, dat was tot nu toe heel veel het idee. Dus hij heeft zich absoluut niet bezig gehouden met de omgeving. We hebben nu de afgelopen 2 jaar wel veel onderzoek kunnen doen. En daar blijkt toch uit dat hij eigenlijk wel een ruimere visie was op die omgeving dan tot nu toe gedacht. En dat het ook daar dat plastisch getal en die betekenisvorming toch ook in de padenstructuur. Elk pad is 3,5 meter breed. Oh, okay. In het volledige bos rond de abdij.
1: Alle gangen zijn ook 3,5 meter breed, hè, in het klooster zelf.
0: Ja, absoluut.
1: Dus dat is de ruimte die je nodig hebt om je goed te voelen.
0: Ja. Ja, om de menselijke maat te ervaren.
1: De menselijke maat, voilà, dat weten we nu. Deze city zei bij aanvang, Matthias Franke, dat voor jullie belangrijk is om die erfgoedcites, om die naar een hoger niveau te tillen. Is dit concert daar nu, het festival, daar een gevolg van? Is dat een samenwerking? Jullie gaan rondleidingen geven ook in het klooster. Is dat dan geen inbreuk op wat de site eigenlijk moest zijn? Ik denk aan die stilte.
0: Nee, integendeel. Ik denk, het is een periode lang een abdij geweest. En dan waren er de zusters. Maar ondertussen zijn de zusters ook 10 jaar geleden weg. En moet je dat niet gaan beheren alsof de zusters er nog zijn? Dat is een bepaald verlies uiteraard. Want die religieuze gemeenschap geeft een deel meer betekenis aan die plek. Maar je moet ook wel omgaan met die realiteit en daar dan op een nieuwe manier te zoeken hoe kan dat blijven inspireren en hoe kun je vanuit die ziel van die plek iets doen. En het concert, het optreden bijvoorbeeld, is ook buiten, is op de weide naast het klooster, zodat je eigenlijk die overgang van die harde architectuur of die strakke architectuur naar die natuur eigenlijk ter plekke ook wel kunt ervaren. Dus dat heel mooi aansluit bij wat Van der Laan daar zelf op zich als ideeën in gebracht heeft. Plus een rondleiding door de abdij brengt u wel in een bepaalde...
1: Ja, in de juiste stemming.
0: Juiste stemming, ja.
1: En is het zo dat jullie met man en macht willen proberen om zoveel mogelijk mensen te trekken, ook naar die sites dan die jullie in jullie beheer hebben?
0: Zeker. Ik stel altijd vast dat we daar eigenlijk in Vlaanderen best bescheiden over zijn, over die erfgoedplekken. We hebben ongelooflijk veel erfgoedplekken. En bijvoorbeeld Abdij Rosenberg trekt jaarlijks honderden architecten en studentenarchitectuur van heel de wereld. Dat is ongelooflijk. Er zijn mensen op zich uit Verenigde Staten, India, China, die specifiek naar Vlaanderen afreizen om die abdij te komen bezoeken. Dus voor ons is het wel een beetje het belang van ook hier te kunnen tonen van wat voor prachtige plekken dat we hebben en wat voor verhalen dat we te vertellen hebben, die eigenlijk soms in het buitenland gekender zijn dan wat er hier bij ons leeft. Dus we zijn er wel van overtuigd, het moet absoluut geen massa belevingen worden. Het kunnen perfect ook kleinschalige dingen zijn op het moment. We zijn er wel van overtuigd dat we eigenlijk meer mensen moeten kunnen bereiken om de plekken te bezoeken. Mm-hmm. Op de 16 plekken die we beheren, ook zoveel mogelijk bezoekers ook op regelmatige basis te kunnen verwelkomen om meer de kennisoverdracht te kunnen doen van hoeveel bijzondere dingen dat we hebben.
1: Ja, voor de toekomst het bewaren ook. Wat is de grootste uitdaging voor jullie nu als je 10 jaar vooruit blikt?
0: Een stukje dat draagvlak voor erfgoed, dat proberen te behouden en te vergroten.
1: Dan moet je de hort op met allerlei lezingen en zo ook, hè?
0: Absoluut, dat is wel fijn om te doen uiteraard. Dus dat is op zich geen probleem. En dan het beheer van het erfgoed is wel... Je merkt dat vakmanschap in Vlaanderen wel ook onder druk staat. Ja, we hebben vakmensen nodig om die restauraties te kunnen doen. Je merkt dat een aantal financiële zaken wel onder druk staan. Verwarming van die gebouwen, verduurzaming. Dus er zitten een aantal parameters die ook voor veel andere sectoren spelen. Maken het vererfgoed soms nog extra moeilijk, omdat je wel met heel kwetsbare gebouwen en heel kwetsbare omgevingen zit.
1: Ja, de site die jou zelf het meest aanspreekt van de 16?
0: Dan, om een andere te nemen dan Rozenberg, Kasteel van Heers. Is in diepe Limburg, is een prachtige kasteel zitten, maar eigenlijk in de afgelopen 40 jaar in compleet verval geraakt. En daar zijn we nu 3 jaar geleden, 4 jaar geleden aan de slag gegaan. Jarenlang zoektocht naar herbestemmingsstudies, mogelijkheden, elke keer vastgelopen en ondertussen ging dat erfgoed maar achteruit. En dat is zo pijnlijk om te zien. We hebben daar nu een aantal eerste gebouwen waar we bijna mee klaar zijn. Want daar staat bijvoorbeeld Tiende Schuur, een historische graanschuur. Het volume van die Tiende Schuur is eigenlijk, de dag van vandaag, de grootste bewaarde historische schuur ter wereld, qua volume. En dat staat dan bij ons,
1: te verkommeren.
0: Kutje in Limburg, te verkommeren. En dat is dan zo pijnlijk.
1: Dan bloedt jouw hart.
0: Dan bloedt mijn hart, absoluut. Dus dat zijn heel fijne plekken om mee aan de slag te gaan. Met die vrijwilligers daar ook, die het mee op de kaart gezet hebben en te proberen...
1: Ja, want die zijn wel heel belangrijk, de vrijwilligers. Mogen we niet vergeten.
0: Absoluut. Nee.

0: Ik zou Joni Mitchell graag nog wat langer willen horen zingen, maar ik wil jou ook horen
1: zingen.
0: Praten. Ja, nee, zingen. Ja. Ik denk niet. Kan jij zingen?
1: Nee.
0: Christophe?
1: Zoals iedereen en Nicky, ja.
0: Ik wil jou horen vertellen over Dave Eggers, ja. Contrapost.
1: Ja, Dave Eggers, Amerikaanse schrijver, in Boston geboren in 1970. Dat betekende dat hij 30 jaar was toen hij debuteerde in 2000 met het toch nogal legendarische, in het Nederlands vertaald, een hartverscheurend verhaal van duizelingwekkende genialiteit. Onmiddellijk een regelrechte bestseller. Volgden nogal wat bestsellers op dat eerste boek, bijvoorbeeld, opnieuw in het Nederlands gezegd, De Cirkel. En ook een boek met de wat curieuze titel Wat is de Wat? Recenter werk, zoals bijvoorbeeld de nochtans uitstekende novelle De Parade of de Trump-parodie De Kapitein en de Glory, werden toch iets minder unaniem positief onthaald door pers en publiek. Maar nu is er dus dat nieuwe boek, lijvige roman Contraposto. Een boek, ja, kan je zeggen, dat erom lijkt te smeken dat alle lezers tijdens of na hun lectuur verzaligd, verzuchten, Dave Eggers is terug. Hij is weer op zijn best. We zullen straks kijken of dat...
0: Ja, ik heb al een donkere bruin vermoeden dat je het daar niet helemaal mee eens bent. Maar goed, do continue.
1: Je kent me door en door, Nicky. Nee, laten we eerst even kijken
0: waarover gaat het, ja.
1: Voilà. Twee hoofdfiguren, Cricket Dips en Olympia Argyros. En daar voeg ik onmiddellijk aan toe dat het cricket is die voortdurend in beeld blijft en van wie wij de gevoelens en de gedachten het hele boek lang uit en te na leren kennen. En Dave Eggers splitst zijn boek op in 7 periodes uit dat leven van Cricket. En het begint met die eerste periode. Dat ligt voor de hand met de kindertijd van Cricket. We leren hem kennen als 10-jarige knaap. En hij is de zoon van een vrouw met een heel gewelddadige vriend. Maar ook, belangrijker misschien, is hij de kleinzoon van een oude man die niet ophoudt alsmaar te benadrukken hoe geweldig goed hij wel degelijk tekenen kan, die jongen. Ja, hij heeft echt een gigantisch tekentalent en het is ook dat tekentalent dat maakt dat hij Olympia als kind ontmoet. Olympia, 2 jaar ouder, en die gaat op een bepaald moment dat wildvreemde jongetje voor haar, van wie zij nogthans weet, dus dat hij heel goed kan tekenen, benaderen om met een markeerstift op een houten speeltuig in het park een aantal seksueel geladen uitdrukkingen te kalligraferen. In zo kunstig mogelijke sierletters dus. Mm-hmm. En dat zijn dan uitdrukkingen voor de nieuwsgierige luisteraar. Ik noem er maar een paar als de slang temmen, de kous uitwringen, de pony melken. Of het heeft allemaal met mannelijke masturbatie te maken. Maar belangrijker is dat zij tijdens haar instructies, Olympia, aan Cricket het woord ornamenteel laat vallen. Dat verandert de loop van Crickets leven, luister maar. Dit was, besefte hij, de essentie van kunst, precisie. Een woord als ornamenteel was opwindend, omdat het precies raak was. Dus het is het woord ornamenteel dat als het ware van die getekend talenteerde jongen een kunstenaar maakt. En daarnaast kan je zeggen, reikt Olympia hem natuurlijk ook het besef aan dat kunst misschien niet de wereld, maar wel de werkelijkheid kan veranderen. Want die schuttingswoorden, mochten ze niet kunstig gekalligrafeerd zijn, het zou gewoon vandalistische graffiti zijn. Maar nu ze wel degelijk kunstzinnig onderhanden zijn, worden ze echt de moeite waard en verkrijgen ze hun effectieve eigenlijke kracht.
0: Ja, wat wordt er van die relatie? Blijven ze elkaar zien?
1: Ze blijven elkaar zien, dat is die ontmoeting is eigenlijk het begin van een 7 periodes lange, 7 decennia bestrijkende vriendschapsrelatie die bij wijlen niet van een liefdesrelatie kan worden onderscheiden. Maar het is heel frappant, de enige echte constante factor in die relatie is dat Olympia voortdurend Cricket verlaat en vervolgens voortdurend terug komt opgedoken. Ja. Dus zij is de dominante partij, kan je zeggen. Zij heeft, zo staat het letterlijk ergens in periode 5, de absolute macht over hem. En ja, het is dan ook een wervelende, aantrekkelijke persoonlijkheid, die Olympia. Een latere galerijhoudster die tijdens haar tienerjaren er prat op ging zich aan de wereld te presenteren als de reïncarnatie van niemand anders dan Albert Camus.
0: Pourquoi pas. En die Cricket?
1: En Cricket, ja, die is inderdaad heel getalenteerd en die ontwikkelt zich dan inderdaad ook tot een grote, heel begaafde tekenaar, heel begaafde schilder, een neo-neoclassicistische kunstenaar, die in zijn hoedanigheid van neo-neo-neo-neoclassicistische kunstenaar in aanraking komt, in aanvaring komt ook met mensen die in galerijen over een vage Polaroid-foto dingen staan te beweren als het is een inbreuk op aanwezigheid, het zet de ruimte op losse schroeven en geeft de leegte haar oorspronkelijkheid terug. Een beetje het omgekeerde van wat Neo Rauch is overkomen natuurlijk, hè, die juist uitblonk tussen al die conceptuele kunst. Bij hem zet het toch een beetje een domper op zijn carrière. Maar kunst blijft zijn leven lang een belangrijke rol spelen en blijft ook zijn leven lang een spel spelen, net als Olympia, van aantrekking en afstoot.
0: Ja, de titel is ook een verwijzing naar iets uit de kunst.
1: Contrapposto, ja, dat is niet de naam van een Italiaans gerechtje. Dat is inderdaad een term uit de beeldende kunst. Daarmee wordt bedoeld of wordt verwezen naar een pose van een afgebeelde figuur die op ongelijkmatige wijze zijn gewicht verdeelt over zijn beide voeten. Befaamdste voorbeeld is David van Michelangelo natuurlijk. Dus het is een pose die een levendige, levensechte indruk maakt. En je merkt ook Dave Eggers, die gaat op zijn beurt proberen om van zijn personages, zijn hoofdpersonages, heel levensechte types en mensen te maken.
0: Proberen, zeg je?
1: Ja, wel, nee, hij slaagt er ook in. Het zijn zeer realistische figuren met wie het heel vlot meeleven is. Dus dat is zeker positief. Maar tegelijkertijd kan je zeggen dat hij in zijn poging om elke lezer te overtuigen, elke lezer aan zijn kant te krijgen, de lat zowel een beetje te hoog als een beetje te laag legt. Ik bedoel, je kan natuurlijk proberen elke lezer aan boord te krijgen, maar wat hij doet is zich beperken, te zeer beperken misschien, tot beschrijvingen van gevoelens en gedachten en bespiegelingen over kunst die voor iedereen herkenbaar zijn, die voor iedereen navolgbaar zijn, maar die tegelijkertijd tot gevolg hebben dat je als lezer soms een beetje het idee hebt dat hij werkelijk op veilig speelt, om het in vakantietermen uit te drukken.
0: Ja, want ik moet je de mond snoeren en we moeten gaan op vakantie.
1: Dan zwijg ik.
0: Nee, zeg maar, je nog dat laatste.
1: Oké, in een kalme zee is het prettig voor iedereen te zwemmen, maar sommige mensen beginnen op zeker ogenblik toch naar wat woestere baren te verlangen. En dat had ik ook met dit boek.
0: Oké, Contrapposto. Dankjewel. Christophe Fekeman van Dave Eggers is uit bij De Bezige Bij. Wie morgen aan verkoeling toe is met de temperaturen die we net in het nieuws horen, kan dan iets anders. Die kan in de Abdij Rozenberg in Waasmunster eerst een rondleiding meemaken, dan een concert in de tuin, in de omgeving. Daar kan niet fout lopen. Dankjewel, Matthias Frank, om even toe te lichten wat Herita doet allemaal. Cool is het ook in Museum De Rede in Antwerpen, recht tegenover het Steen. Daar kan je naar het grafisch werk van Neo Rauch gaan kijken. Dankjewel, Ralf Koenig, om dat tot daar te brengen. En bedankt u thuis om te luisteren. Morgen zit Chantal niet hier, maar in het Museum van Deinze en de Leienstreek om het over de 10e Biennale van de Schilderkunst te hebben. Drie musea slaan daar de handen in elkaar. Het is de moeite. Maar dat is voor morgen. En dit is meteen dan morgen de laatste Pompidou van dit seizoen. Fijne avond nog met Clara en met elkaar. En een fijne zomer. Bye.

0: 6 uur een goeie avond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De hitte doet steeds meer organisatoren ingrijpen in hun planning. In Gent staan 40 verdachten terecht van grootschalige mensenhandel vanuit China en kunstschaatser Luna Hendricks zet een punt achter haar topsportcarrière. Wegens de hitte zijn de komende dagen verschillende evenementen afgelast, zoals een landbouwbeurs bij Aldenbiezen in Limburg, de paardenmarkt in Torhout en de zomerbraderij in Lier. Andere organisatoren passen hun programmatie aan en vermijden de warmste uren van de dag, zoals Genk On Stage dat doet op zaterdag. In Evergem in Oost-Vlaanderen gaat Rock for Specials vandaag wel door. Een festival is dat voor mensen met een verstandelijke beperking. De organisatoren zijn het gewoon om met kwetsbare mensen te werken. En er zijn ook extra maatregelen, zegt coördinator Tim Bruylands.
1: Vele van onze specials kijken hier een gans jaar naar uit. En laat ons eerlijk zijn, ze zijn hier misschien in betere handen dan een studio in Gent of in Antwerpen, die vaak ook een bakoven is. En wij hebben er in overleg met het lokale bestuur een zone met bomen mogen bijnemen. Dus we hebben daar eigenlijk nog eens 500 vierkante meter extra schaduwruimte bij. Daar schijnt de zon niet op. Dus dat is echt een paar graden minder warm dan in de zon.
0: En we hebben vandaag alweer een hitterecord gebroken. In Ukkel was het vanmiddag al warmer dan de 24 juni 1976. In grote delen van West-Europa is het heet. In Parijs is vandaag 40,9 graden gemeten, ook een record. En morgen geldt code rood in 3/4 van de Franse departementen. In Spanje zijn de afgelopen dagen al 108 hittedoden gevallen. De meeste mensen bezweken gisteren toen het tot 44 graden werd. Bijna alle slachtoffers waren ouder dan 65. Ons lichaam koelt bij deze temperaturen af door te zweten en door meer bloed naar de bloedvaten onder de huid te sturen. Maar dat kan problemen veroorzaken, vertelt klimaatarts Jules Vertriest.
2: Nu, als er meer bloed doorstroomt, dan moet het hart harder werken om meer bloed rond te pompen. Want de andere organen die moeten ook nog van bloed voorzien worden natuurlijk. Wanneer dat hart er niet meer in slaagt om voldoende bloed rond te pompen, dan kan het in een eerste fase bijvoorbeeld zijn dat je flauw valt, maar in een vergevorderde fase kan je in shock gaan. En daar kan je dan uiteindelijk aan komen te overlijden.
0: De onderzoeksrechter heeft de vrouw aangehouden van de man die maandagavond is doodgereden in De Haan. Het lichaam van de 56-jarige man uit Antwerpen werd op straat gevonden in de buurt van het vakantiedomein Centerparks. Niemand had het ongeval zien gebeuren. Zijn 53-jarige vrouw is nu aangehouden op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. Het federaal parket vraagt straffen tot 10 jaar voor een bende Chinese mensenhandelaars. Ze zouden jarenlang honderden Chinese vrouwen naar Europa hebben gebracht en die dan hebben gedwongen om zich te prostitueren. Volgens het parket gebeurde dat in heel slechte omstandigheden. Vanuit de rechtbank in Gent, Philippe Heijmans.
3: Zeker 350 en mogelijk zelfs 1000 vrouwen zou de bende vanuit China naar Europa hebben gesmokkeld. De vrouwen moesten zich prostitueren, zogezegd om de kosten voor hun reis af te betalen, zegt Michele Walgrave, de advocaat van migratiecentrum Miria.
4: Men belooft die dan om in Europa veel meer geld te kunnen verdienen, maar in plaats kregen ze vaak meer schulden. En zo bleef men eigenlijk zeer lang in die tang zitten van de criminele organisatie.
3: De vrouwen moesten 7 dagen per week seks werken, met soms 30 klanten per shift. Wie niet wilde, werd fysiek bedreigd.
4: Er waren ook bepaalde personen die de dames een bezoekje kwamen brengen die nogal breed van postuur waren en nogal wat angst inboezemden.
3: Volgens Raan Koolman, advocaat van een van de vermoedelijke kopstukken, stelt het federaal parket het erger voor dan het was.
5: Ik denk niet dat het makkelijke slachtoffers waren. Dat is natuurlijk de stelling van het federaal parket. De vrouwen waren ook vaak ook wel vragende partij om naar hier te komen. En dan is de vraag of er effectief uitbuiting heeft plaatsgevonden, ja of nee.
3: Omdat er bijna 40 mensen terecht staan, duurt het proces hier 2 dagen.
0: De staatsveiligheid heeft vorig jaar een record aantal keer toestemming gevraagd om bepaalde spionagemethodes te gebruiken, blijkt uit het jaarrapport van het comité I dat toezicht houdt op de inlichtingendiensten. Gianni Palink legt uit over welke methodes het gaat.
6: Vooral om het opvragen van telefoongegevens om te weten te komen van wie een bepaald telefoonnummer is, maar evengoed telefoons afluisteren, mensen schaduwen, computersystemen hacken, verborgen camera's plaatsen of privégebouwen doorzoeken. Onze inlichtingendiensten mogen dat in de strijd tegen terrorisme en spionage of georganiseerde misdaad, maar ze moeten wel altijd eerst toestemming vragen aan een speciale commissie. Vorig jaar is dat meer dan 3000 keer gebeurd, vooral door de staatsveiligheid, wat minder door de militaire inlichtingendienst. En dat is dus een recordaantal. Op 10 jaar tijd is het zelfs een verdubbeling. Dat komt wellicht onder meer omdat de staatsveiligheid nu ook dubbel zoveel personeel heeft als 10 jaar geleden.
0: Tijdens de oorlog in Gaza heeft Israël doelbewust kinderen geviseerd en gedood. Tot die conclusie komt de speciale onderzoekscommissie van de VN voor de Palestijnse gebieden in een nieuw rapport. En dat rapport bevestigt ook eerdere bevindingen van de VN over een genocide in Gaza. Mieke Strings.
7: Sinds het begin van de oorlog in Gaza op 7 oktober 2023 zijn meer dan 73.000 Palestijnen gedood. Bijna een derde van hen zijn kinderen. Volgens de commissie heeft Israël hen doelbewust geviseerd door zware bommen te gooien die zonder onderscheid doden, maar ook door specifiek op kinderen te richten, zegt de voorzitter van de commissie.
8: Using quadcopters, drones and sniper rifles that specifically target and kill children to their head and upper body.
7: Ook scholen worden vernietigd en voedsel wordt ontzegd. Daarmee wordt het voortbestaan van het Palestijnse volk doelbewust bemoeilijkt, zegt het rapport. Ook nu nog, 8 maanden nadat een bestand is ingegaan, wordt gemiddeld elke dag een kind gedood. De VN-commissie benoemt ook het geweld van de Palestijnse militie Hamas als oorlogsmisdaden, maar Israël gaat een stap verder, zegt de voorzitter.
8: The report released today further substantiates our finding on genocide.
7: Dit is een genocide en Israël moet ter verantwoording worden geroepen, is de conclusie.
0: Sport. Luna Hendricks stopt met topsportcompetitie. De 26-jarige Hendricks was in 2024 de eerste Belgische Europees kampioene in het kunstschaatsen. Steffi Merlevede maakt een overzicht van haar carrière.
9: Luna Hendricks gaf nog een laatste keer alles op de voorbije winterspelen in Milaan. Haar derde spelen al, waar ze 14e werd, ondanks een botkneuzing en een moeilijk jaar met onder meer een operatie. Op haar 26e stribbelde het lichaam steeds meer tegen en ook de mentale druk om te presteren viel haar zwaar. Wat Hendricks in haar carrière neerzette in een on-Belgische sport is indrukwekkend. Met haar broer en coach Jorik naast zich schaatste ze zich naar de wereldtop en werd een van de boegbeelden van de Belgische wintersport. In 2024 veroverde Hendricks de Europese titel, een Belgisch unicum. En 2 jaar daarvoor al pakte ze de allereerste Belgische WK-medaille ooit, met zilver in Montpellier. In totaal staan er op het palmarès van Luna Hendricks 4 Europese en 2 WK-medailles en een Olympisch diploma.
0: Luna Hendricks vindt dit het goede moment om te stoppen, dat zei ze op een persconferentie. Ze voelt aan dat haar lichaam het hoogste niveau niet meer aan kan.
10: Ik kan op mijn niveau blijven, maar mijn niveau is niet meer goed genoeg voor alles wat er aankomt, alle nieuwe opkomende talenten. En ja, ik wil gewoon met een voldaan gevoel afscheid kunnen nemen en ik denk dat dat vandaag de moment was om die stap te zetten.
0: Vanavond en vannacht blijft het bijzonder warm in de steden, niet koeler dan 25 graden. Morgen tot 38 graden. Vrijdag wordt met 39 graden de warmste dag van de week. Vanaf zondag wordt het koeler met regen of onweer vanuit Frankrijk. We begonnen ook met de hitte en dan vooral de gevolgen ervan. Tal van organisatoren passen hun planning de komende dagen aan. Sommige evenementen worden afgelast, andere programma's gewijzigd. Meer op vrtnieuws.be.
11: Clara, blijf verwonderd. Een concert in een tramdepot? Een voormalige balzaal? Of in een verborgen bibliotheek? Dit is Hide and Seek Festival. Muziek Publiek brengt artiesten van over de hele wereld naar enkele van de meest verrassende plekken in Brussel. Van 17 tot 22 augustus. Ontdek het volledige programma op muziekpubliek.be. Samen met Clara. Django. Met Tine de Donder.
12: Een goede avond. Ik stel voor om vandaag zo weinig mogelijk inspanningen te doen. Misschien gewoon een beetje luisteren naar de radio. Dat is alles. Wij gaan hier beginnen met muziek uit Iran. Welkom.

Meriem Kemirani met haar broers Bejan en Kevan in een oud Persisch lied. We blijven dan bij de Oosterse klanken. En dit is muziek van aan het Turkse hof rond de 16e, 17e eeuw. Die is herontdekt en opgenomen door het ensemble Esperion Vintage.

is Perion Vente met muziek uit Turkije. Dat staat op hun album met de titel Istanbul. En het volgende, dat komt uit Armenië. Het is een stuk van Makar Yekmalian, een naam die ik niet kende. We zouden er ook niet zo snel bij gekomen zijn. Maar dankzij het ensemble Lux Beata is dat nu wel tot bij ons geraakt. Want zij hebben een heel album gemaakt met traditionele Armeense muziek. En dat deden ze samen met Vardan Hovhannisyan. Die speelt doedoek.

0: Amen Hayer Surp van de Armeense componist Makar Yekmalian, gespeeld door het ensemble Lux Beata onder leiding van Frederik Hildebrand.
1: De keuze van Clara.
0: Dat is ook een album met wereldmuziek. Namelijk de nieuwe van gitarist Haroon Iqbal, ook een van onze twintigers, die heeft zijn tweede album uitgebracht. En deze keer brengt hij een mix van jazz met Noord-Indiase klassieke muziek. En dat klinkt dan zo.

Haroun Iqbal met zijn ensemble Iqnovara. Dit kwam van hun nieuwste plaat en dat is onze keuze van Clara van deze week. Gisteren heb ik een treffend gedicht gelezen van Jeroen Olieslagers over de hitte. Hij schrijft, ze is een keizer, een genadeloze tiran die gewassen verschroeit en mensen thuis opsluit. Wie haar verdrinkt, wordt afgestraft met storm en hagel. En wij hebben haar dan nog zelf groot gemaakt. Dat is hoe wij er naar kijken in 2026. Maar zo'n 200 jaar geleden dan schreef Victor Hugo een heel ander gedicht daarover. De zomer. Het is waarlijk een feest. Een feest waar de distel, die boerenkool, verschijnt. In het grote paleis van de zomer wordt gehooid en slaapt de maaier onder het gebladerte. Dat gedicht heeft de Franse componist Max Dolon op muziek gezet. En dat klinkt dan zo.

mezzosopraan Gabrielle Philipponnet met het koor van de BRTN en met Brussels Philharmonic onder leiding van Hervé Nicquet. En dit is Annelien Leenaerts. Zij speelt een suite van Nino Rota.

Annelien Leenaerts met Brussels Philharmonic in La Dolce Vita Suite van Nino Rota. Het Zwitserse trio Ernest heeft vorig jaar een nieuw album gemaakt met muziek van een behoorlijk onbekende Zweedse componiste, Amanda Mayer. Ze was de eerste vrouw die ooit afstudeerde aan het Conservatorium van Stockholm. Dat was in 1872. Toen, in die tijd, was ze heel bekend en gevierd, maar ze is jong gestorven aan tuberculose en nadien is haar werk zo'n beetje vergeten geraakt. Maar nu dus niet meer, dankzij dat Zwitserse trio.

Eleonore Billy op nikkelharpa met het trio Ernest in twee stukken van hun album The Wonderful Adventures of Amanda Meyer. En na die dansen uit Zweden is dit wel iets veel rustigers. De Franse pianist François Mardy-Rossian die heeft een heel album gemaakt met muziek van Moondog, de Amerikaanse vedette, straatartiest, multi-instrumentalist, componist ook, die een bekend figuur was in de straten van New York. Hij schreef deze wondermooie Chaconne.

François Mardi Rossian speelde een Chaconne in C van Moondog. En dan nog even naar de zee met Charlotte René. Zou het er frisser zijn dan hier in Brussel? Dit kan niet anders, zeker.

0: bercer mon cœur pour la vie.
1: Charlotte René. En nu nog een beetje broeierige klanken op sopraansaxofoon met Sidney Bechet, Call of the Blues.

0: 7 uur een goede avond, VRT Nieuws met Gert van Boksen. We hebben vandaag alweer een hitterecord gebroken. In Ukkel was het vanmiddag al warmer dan de 24 juni van 1976. Op zulke hete dagen hebben mensen met allergieën vaak meer klachten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven en Sensano. Dat komt omdat stuifmeel een grotere impact heeft op ons lichaam bij warm weer, waarbij ook de lucht vervuild is, vertelt professor en huisarts Gijs van Pottelberg.
1: Een kwart tot de helft meer mensen melden zich bij de huisarts of vragen bij de huisarts medicatie als wat we normaal zouden verwachten. Dus dat is toch wel een belangrijke toename. Ik zie dat hier trouwens nu ook de voorbije weken in de praktijk. Er zijn redelijk veel mensen die last hebben van allergie. Dus het is zo dat luchtvervuiling en hitte de kans op allergieën en last van allergieën heel erg doen toenemen.
0: In Spanje zijn de afgelopen dagen al 108 mensen bezweken door de hitte. De meeste gisteren toen het er tot 44 graden werd. Bijna alle slachtoffers waren ouder dan 65. En in grote delen van West-Europa is het heet. In Frankrijk is opnieuw het dagrecord verbroken. In Parijs werd het meer dan 40 graden. Morgen geldt code rood in 3/4 van de Franse departementen. En ook in Engeland was het de heetste junidag ooit met meer dan 36. 30 graden. Een vrouw van 53 uit De Haan is aangehouden op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. De vrouw is de partner van de man die maandagavond is doodgereden in De Haan. Het lichaam van de 56-jarige man uit Antwerpen werd op straat gevonden in de buurt van het vakantiedomein Centerparks. Er waren geen ooggetuigen. Israël heeft doelbewust kinderen geviseerd en gedood tijdens de oorlog in Gaza. Dat staat in een nieuw rapport van de speciale onderzoekscommissie van de VN voor de Palestijnse gebieden. Er werd op kinderen geschoten, scholen werden vernietigd en er werd hen voedsel ontzegd. En Israël moet daarvoor verantwoording afleggen, zegt de voorzitter van de commissie, Chris Sidoti.
2: Every international legal norm has been violated by the actions of the Israeli authorities towards Palestinian children. And they need to be held accountable.
0: Sinds het begin van de oorlog in Gaza op 7 oktober 2023 zijn meer dan 73.000 Palestijnen gedood. Bijna 1/3 van hen waren kinderen. Luna Hendricks stopt met competitieschaatsen op het hoogste niveau. Hendricks was in 2024 de eerste Belgische die Europees kampioen werd in het kunstschaatsen. In 2022 had ze al zilver behaald op het WK in Montpellier. Ze nam 3 keer deel aan de Olympische Winterspelen. In Milaan werd ze eerder dit jaar nog 14e, ondanks een blessure en een operatie enkele maanden eerder. Nu vindt ze dat haar lichaam een struikelblok is geworden om nog aan topsport te doen. Maar ze wil wel blijven schaatsen.
3: Het is niet omdat ik een punt zet achter de topsportcarrière dat ik geen stap op het ijs meer ga zetten. Integendeel, in de toekomst heb ik ook nog een paar verzoeken voor shows te doen. Dus dat maakt me ook gewoon heel blij dat ik toch nog een beetje in de sport kan blijven en dat ik niet in één keer boe of pa zeg van ik sluit het af en ik zie het ijs nooit meer.
0: We gaan deze week wellicht nog hitterecords breken. Vanavond en vannacht blijft het bijzonder warm in de steden, niet koeler dan 25 graden. Morgen tot 38 graden en vrijdag wordt met 39 graden de warmste dag van de week. Vanaf zondag wordt het koeler met regen of onweer vanuit Frankrijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Blijf verwonderd. Django met Tine de Donder. Goedenavond en welkom terug. Zou er zoiets bestaan als te veel zomer? Een mens zou misschien wel gaan denken van wel met deze temperaturen. Maar Danny Klein, die vindt het allemaal wel best oké. Die zingt hier Summertime.

Dan die kleinzoon George Gershwin zijn Summertime met Sal La Rocca op contrabas, William Leconte aan de piano, Bruno Castellucci aan de drums en Tim de Jonge op trompet. En nu nog meer van die muziek die wel past bij een cocktailbar op het strand. Gewoon een beetje liggen in een hangmat met een groot glas met iets lekkers en heel veel ijs erin. En op de achtergrond iets zoals dit...

Ray Barreto en zijn congas. En ook nog met de Cubaanse zanger Willy Garcia in Balanceate. En nu saxofonist Charles Lloyd. Die heeft een album gemaakt met de mooie titel Tone Poets, toondichters. En zo speelt hij ook. Bijna fluisterend, geen noot te veel, alleen maar klanken die zweven en blijven hangen. Met bij hem Bill Frisell.

Charles Lloyd en zijn Marvels speelden hier hun versie van Leonard Cohen's Anthem. Vorig weekend hadden we de langste dag van het jaar, midzomernacht. Maar volgende week is het nog de Midsummer Moon. Dat is de volle maan die het dichtst ligt bij die langste dag of kortste nacht. Dan staat de maan laag aan de hemel, waardoor ze een heel speciale goud-oranje gloed kan krijgen. U kan die midzomermaan dit jaar zien op 30 juni, volgende week dinsdag. En dit stuk, waarom vertel ik dit? Dit stuk is van Rebecca Clarke en die noemde dat naar die Midsummer Moon.

Jonathan Rees op viool en Catherine Sturrock aan de piano. En dan het Quatuor Avril, die spelen een strijkkwartet van Germaine Taillefer.

Quatuor, Avril. Dit voorjaar was artiest Abel Selaouch Show onze artist in residence op het Clara Festival. En zo hebben wij heel wat muziek leren kennen uit zijn thuisland Zuid-Afrika. Dit bijvoorbeeld, de titel is Lokomela en dat is Afrikaans voor Zorg goed voor jezelf.

Abel Sellout Show met zijn groep, de Sellout Show Family. En daarin zit onder andere Yo-Yo Ma, die natuurlijk cello speelt. Nog meer Afrikaanse klanken dan in het project African Jazz Roots. Het is eigenlijk Frans-Senegalees. Wie zit daarin? Ablaye Sissoko speelt kora. Ibrahima Ndir speelt kalabas. En zijn bijnaam is ook Ibu Kalabas, blijkbaar. Het is een project dat ontstaan is in 2009 in Saint-Louis, Senegal, tijdens een jazzfestival. Waar toen de Franse drummer-pianist Simon Goubert Ablaye Sissoko ontmoet heeft. Zij hebben daar samen gespeeld en daar kwam dan ook een plaat uit.

De African Jazz Roots met onder andere Ablaye Sissoko. En u krijgt straks veel meer muziek van hem in Clara in Concert bij Michael Robrechts. En dit zijn die bekende klanken uit Les Indes Galantes van Jean-Philippe Rameau, maar wel lichtjes anders gebracht door het Understories Ensemble. Understories naar de diepste, de onderste lagen. En zij focussen ook echt op de baspartijen in de muziek.

Het Understories Ensemble in Les Sauvages uit Les Indes Galantes van Jean-Philippe Rameau. Andreas Scholl, dat is een van de meest gevierde contratenoren van zijn generatie. Hij zit al meer dan 30 jaar bij hetzelfde label, Harmonia Mundi, waar hij begonnen is in 1994. En om die lange samenwerking te vieren, heeft hij een jubileumbox uitgebracht met de mooiste liederen die hij gezongen heeft. Dit was het allereerste lied van zijn eerste soloalbum, Deutsche Barocklieder. Dat heeft hij nu opnieuw opgenomen.

Andreas Scholl zong Jetzt und kommt die Nacht herbei van Johan Nauach. En dan nog een klein stukje van het ensemble Constantinople met Ablaye Sissoko. Nog eens net genoeg om u warm te maken. Nee, niet meer warm maken misschien, maar om u zin te krijgen in Clara in Concert dadelijk. Dank om te luisteren. Mooie avond nog bij Clara en heel graag tot morgen.

0: uur een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Door de hitte worden de komende dagen heel wat evenementen in open lucht afgelast. Het gaat dan vooral om lokale braderijen, rommelmarkten en sportevenementen onder meer. Grote festivals kiezen er vaak voor om de deuren toch te openen. Maar ze nemen wel maatregelen. Collega Eva van Langendonk.
1: Het is weten, dus al die festivals die zoeken een oplossing, want het gaat over honderden duizenden bezoekers dit weekend. Van een Werchter Parklife naar een Werchter Boutique in Paradise City, een Couleur Café. Ja, en noem maar op, dan vergeet ik er nog zoveel. En een Couleur Café heeft dan het geluk dat dat eigenlijk in een bos doorgaat, waar 3/4 van het terrein in de schaduw ligt. Andere festivals, zoals Genk On Stage, die zijn dan nu aan het kijken hoe zij kunnen schuiven met hun line-up. Om te zorgen dat er toch niemand moet samentroepen voor die mainstage op het heetst van de dag.
0: De festivals voorzien ook gratis water en zonnecrème. Ze zorgen ook voor vernevelaars en extra schaduwplekken, zodat de festivalgangers verkoeling kunnen zoeken. Veel mensen met allergieën hebben op hete dagen zoals nu meer klachten en astma-symptomen dan op andere dagen. Want ook de luchtkwaliteit is op zo'n dagen slecht. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven en Cienzano. Dat komt omdat stijfmeel een grotere impact heeft op ons lichaam bij warm weer, waarbij ook de lucht vervuild is. Door de klimaatverandering zullen allergieën dan ook steeds vaker voorkomen, zegt professor Gijs van Pottelberg.
2: We zien heel duidelijk de voorbije jaren al dat allergie toeneemt en dat dat gelinkt is aan hitte. En we weten heel duidelijk dat de klimaatverandering gaat zorgen dat hittepieken, zoals waar we momenteel in zitten, dat dat fel gaat toenemen en gaat blijven toenemen. Dus we verwachten een heel duidelijke toename van het aantal mensen die last hebben van allergie en ook de ernst van die allergie gelinkt aan de klimaatverandering.
0: En de Rode Duivels leven toe naar de cruciale wedstrijd op het WK voetbal van zaterdagochtend tegen Nieuw-Zeeland. In de laatste groepswedstrijd moet er best gewonnen worden als ze nog willen doorstoten naar de 16e finales. Door de mindere prestaties van de Belgen in de afgelopen matchen klinkt hier de roep om Hans Van Aken van Club Brugge in de basis te zetten. Van Aken zelf krijgt daar iets van mee, maar hij blijft er wel rustig onder.
3: Natuurlijk. Ja, ik denk dat tegenwoordig met social media en alles dat je niet veel meer kunt missen. Dus ik probeer me daar wel een beetje van af te sluiten om niet in alles mee te gaan. Ik hoop het alleszins. Maar ik denk dat ik dan net zo hard hoop als alle andere 25 spelers. Ik denk dat iedereen hier is om iets bij te brengen, om het team te helpen, om te spelen.
0: Vanavond en vannacht blijft het bijzonder warm. In de steden niet koeler dan 25 graden. Morgen tot 38 graden. En vrijdag wordt met 39 graden de warmste dag van de week. Vanaf zondag wordt het koeler, minder heet eigenlijk, met regen of onweer vanuit Frankrijk. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara in Concert met Michael Robrechts.
5: Goedenavond. De naam is hier al vaak gevallen en straks vertoeven we een heel concert lang in hun aanwezigheid, in dat van het trio rond Kia Tabassian. Straks krijgt u hier het Brugse concert van de setarspeler en zijn trio Constantinople. Dit is eerst een ander trio, ook met Midden-Oosterse roots, het trio Joubran.

Aitana en de drie broers rond de oudspeler Wissam Joubran, het trio Joubran. Ook het volgende trio komt uit zo'n muzikale traditie. Kiyat Abassian, de setarspeler met Iraanse roots in Canada, vormde 25 jaar terug samen met zijn broer, percussionist Zia, het ensemble Constantinople. In dat ensemble zitten elementen uit de muziektradities van het Midden-Oosten, Perzië, Afrika en Europa. Vandaar de naam Constantinople, een plek waar tradities elkaar ontmoeten. Een week later begonnen de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran, maar op 21 februari stond Constantinople vredig en wel in het concertgebouw in Brugge. Het trio van setarspeler, de Perzische langhalsluit Kiyat Abassian, percussionist Patrick Graham en koraspeler en zanger Ablaye Sissoko. Constantinople in een klare opname in het Brugse concertgebouw.

0: Baba. Een mareot marebas daarvoor, de beeldspraak uit de estuaire, de riviermonding, het jongste album van Constantinople. Kia Tabassian nam tussendoor even het woord en vertelde over zijn poëtische teksten in het Farsi, de taal van de oude Perzische teksten, en over de steun die hij en zijn muzikanten verlenen aan de protesten in de straten van Teheran.
1: Clara, blijf verwonderd.

Constantinopel bestaat al zo'n 20 jaar en verandert af en toe van bezetting. Hier in het Brugse Concertgebouw stond een trio, percussionist Patrick Graham, kora-speler Ablaye Sissoko en setar-speler Kia Tabassian. De man, de leider van het ensemble, heeft een Iraanse, Perzische achtergrond, maar ook zowat een heel leven in het buitenland en nu vaste voet onder de grond in Quebec. Dit is Tabassian in een solostuk op zijn setar, Borro.

0: Merci beaucoup. Thank you. Thank you, Manu.
1: Estuaire, het titelstuk uit het jongste album van Constantinople. Het trio rond Kia Tabassian, de setar-speler uit Quebec, vermengt zijn Midden-Oosterse roots, voornamelijk Perzische, Iraanse, met Europese en Afrikaanse elementen. En zo ontstaat iets unieks, een heel eigen sound.
2: Clara in concert met Michael Robrechts.
1: Het concert van 21 februari in het Concertgebouw van Brugge sprankelde van de hoop dat de protesten in de straten van Iran een nieuwe tijd gaan inluiden. Een week later begonnen de bombardementen van Israël en de VS. Constantinopel blijft hoe dan ook inzetten op dat venster van hoop en op samenwerking. Net zoals de vele muzikale ingrediënten samen wat moois opleveren, zo hoopt dit trio dat het ook met mensen en met bevolkingen gaat. Kia Tabassian en de Senegalese meester van de kora Ablaye Sissoko in februari in Brugge.

0: Een VRT-opname van het concert van Constantinople op 21 februari in het Concertgebouw van Brugge. Een concert in het kader van Tijd à Tijd 2026 met Constantinople. Kia Tabassian, Ablaye Sissoko en Patrick Graham.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: In februari stond de Portugese Nancy Vieira in de vernieuwde zaal M van Bozar. Het was een bijzondere avond. Een lenteavond in volle winter nog, met warme temperaturen.

Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Clara Live.

0: Novo Crecheu, da autoria de Luís Firmino, um rapaz muito talentoso da Ilha de São Vicente, está no meu álbum Gente também.
1: Novo Crecheu, um liefdeslied, e daarvoor Tempo e Silêncio, um Petit Pays. De Kaapverdische Portugese Nancy Vieira op 25 februari in zaal M van Bozar in Brussel. Een opname voor Clara Live. Singer-songwriter Riley Walker noemt deze gitarist de Scotsman with a sick right hand. En dat is als compliment bedoeld. Voor deze Schotse gitarist in Londen, Sam Gratier. MUZIEK

Sandwood down to Kyle. En daarvoor The Traditional Burning of Auchendon. Twee tracks op het jongste album van Sam Crashier, de Schotse gitarist in Londen. Straks is er Undercover, de late night playlist van Greet van het Veld, met muziek daarin van Gabrielle Cravassa en van Keith Jarrett. Dit is nog muziek van Ahmed El Mai bij het Amsterdam Andalusian Orchestra. Groetjes ook van muzieksamensteller Christophe Verbiest. Fijne avond nog hier bij Clara.

0: Het is 10:00, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Wetter in Oost-Vlaanderen was er een vechtpartij in een recreatiedomein, een openluchtzwembad. De warande, verschillende patrouilles van de politie kwamen daar ter plaatse. Dat zegt commissaris Evelien de Stop.
1: Omstreeks 17:00 kregen we melding dat er op het domein van het zwembad zelf een achttal personen aan het vechten waren. Toen dat de ploeg daar ter plaatse kwam, was dat eigenlijk ook al bekoeld. Er is één gewonde, één persoon die is overgebracht naar het ziekenhuis met een snijwonde. Maar wij kunnen die wonde voorlopig niet linken aan de vechtpartij. Ook van de namiddag is er dan extra toezicht heel de tijd nog voorzien. En dan de uittocht van het zwembad nu is allemaal vlot verlopen.
0: In Antwerpen zijn 3 minderjarigen opgepakt nadat ze wellicht gsm's over de gevangenismuur wilden gooien. De politie had hen opgemerkt omdat ze zich verdacht gedroegen vlakbij een parking die grenst aan de gevangenis in de Begijnenstraat. Een van hen droeg een rugzak en een andere stond op de uitkijk. In de rugzak zaten 2 pakketten met daarin een gsm en een oplader klaar om over de muur te gooien. Een van de jongeren had ook 11 pakjes cocaïne op zak. Ze zijn allemaal voorgeleid bij de jeugdrechter. 5 passagiers die op hetzelfde vliegtuig zaten als de Franse dokter die besmet is met ebola, zijn in quarantaine geplaatst. De dokter was een humanitaire arts die in Congo met ebola besmet raakte. Hij merkte pas bij de landing dat er iets mis was en liet zich opnemen. 5 mensen die contact met hem hadden op het vliegtuig waarmee hij terugkwam, zitten nu dus ook in isolatie. Ondertussen wil de Amerikaanse regering bijna $1,5 miljard aan het Amerikaanse congres vragen voor de strijd tegen ebola. Een deel van het geld zou dienen om een quarantainecentrum in Kenia in Afrika te bouwen voor mogelijk besmette Amerikanen. Daar is heel wat protest tegen geweest in Kenia uit angst dat de ziekte naar Kenia zou overslaan. In Centraal-Afrika zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. In Frankrijk zijn 30 mannen gearresteerd in een zaak rond kinderporno. Ze worden ervan verdacht bijzonder gewelddadige kinderpornografie online te hebben gedownload en verspreid, waaronder beelden van de verkrachting en marteling van een peuter en ook van 2 meisjes van 11 en 12. De beelden zijn jaren geleden gefilmd in de Filipijnen. De Australische maker van die beelden en zijn partner zijn intussen veroordeeld. En op het WK voetbal worden tijdens de laatste speeldag van de poelenfase per groep de wedstrijden tegelijkertijd afgewerkt. In groep B speelt Bosnië-Herzegovina tegen Qatar en maken Canada en Zwitserland onderling uit wie de groep zal winnen. Olivier de Wilde, jij volgt die laatste wedstrijd. Kan je al zeggen wie er het beste voor staat?
2: Wel, voorlopig na 1 helft spelen is dat Canada dat genoeg heeft aan een gelijkspel. De Canadezen staan namelijk 0-0 tegen Zwitserland. Leuke pot voetbal, veel actie, maar nog geen doelpunt. Wat we wel kunnen zeggen, dat door dit virtuele gelijkspel Zwitserland ook tweede wordt in de groep. In de andere match staat Bosnië namelijk 2-1 voor. Dat is te weinig aantal doelpunten tegenover de punten ook die Zwitserland heeft. De match tegen Qatar trouwens 2-1 voorsprong daar. En Bosnië dus virtueel naar de volgende ronde met de 3e plek. Zij dus een plekje in de 16e finales. Maar dus nog 1 helft te spelen in deze beide matchen natuurlijk.
0: Dankjewel Olivier. Vannacht helder tot licht bewolkt. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen van rond de 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 38 graden. En vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur op sommige plaatsen dan oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag minder heet en kans op een bui of een onweer. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Verwonderd. Undercover. Een playlist van Greet van 't Veld.

0: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Clara, live.

0: Het is 11 uur, Neil. Goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Vijf passagiers die op hetzelfde vliegtuig zaten als de Franse dokter die besmet is met ebola, zijn in quarantaine geplaatst. De dokter was een humanitaire arts die in Congo met ebola besmet raakte en hij merkte pas bij de landing dat er iets mis was en liet zich opnemen. Vijf mensen die contact met hem hadden op het vliegtuig, waarmee hij terugkwam, zitten nu dus ook in isolatie. De Amerikaanse regering wil intussen bijna $1,5 miljard aan het Amerikaanse congres vragen voor de strijd tegen ebola. Een deel van het geld zou dienen om een quarantainecentrum in Kenia te bouwen in Afrika voor mogelijk besmette Amerikanen. Maar daar is heel wat protest tegen geweest in Kenia zelf. In Washington zitten president Trump en NAVO-topman Mark Rutte op dit moment bij elkaar. De twee bespreken de grote top van het militaire bondgenootschap die binnen 2 weken wordt georganiseerd. Bij het persmoment vooraf haalde Trump opnieuw bijzonder zwaar uit naar de NAVO, omdat het niet wilde betrokken raken bij het conflict met Iran. In Frankrijk is een jongen van amper 10 jaar oud aangeklaagd voor poging tot verkrachting en moord. Hij zou een vrouw van 22 aangevallen hebben. De vrouw was aan het sporten toen ze benaderd werd door iemand die haar beval om zich uit te kleden. Toen ze weigerde, stak hij haar 2 keer met een mes. En dan sloeg hij op de vlucht. Later vonden politieagenten iemand die aan de beschrijving van de dader voldeed. Bij hem vonden ze het mes waarmee de aanval was uitgevoerd. Het bleek dus een jongen van 10 te zijn. Hij is formeel aangeklaagd. Op het WK voetbal is de eerste eindstand van een poule bekend. Zwitserland wint groep B na een 2-1 overwinning tegen een van de gastlanden Canada. Canada sluit de groep als tweede af, Bosnië en Herzegovina als derde. Olivier de Wilde, jij volgde de match tussen Zwitserland en Canada. Is Zwitserland de terechte groepswinnaar?
1: Ja, met 7 punten op 9 kan je dat wel zeggen. En ook vandaag heeft het echt wel genoeg getoond om te tonen dat het de beste ploeg was uit deze poelen. Vandaag hadden ze eigenlijk maar genoeg aan 10 minuten echt even doorduwen. En zo ging het via Vargas en uitblinker Manzambi van 0-0 naar 2-0. Nadien viel Unionspits Promise David in en scoorde die meteen de 2-1 voor Canada. Op aangeven van trouwens Anderlecht-speler Saliba. Maar de Canadese gelijkmaker die kwam er niet meer. En zo sluit Zwitserland inderdaad als winnaar groep B af. Canada is tweede en Bosnië-Herzegovina heeft met 3-1 gewonnen tegen Qatar en gaat wellicht als een van de beste derdes na de 16e finales.
0: Dankjewel, Olivier. Vannacht helder tot licht bewolkt. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen van rond de 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 38 graden. En vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur dan op sommige plaatsen in het binnenland oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag minder heet en kans op een bui of een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford. Clara Live. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuo.
1: Het is middernacht, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Alain de Korte. In Washington zitten president Trump en NAVO-topman Mark Rutte op dit moment bij elkaar. De twee bespreken onder meer de grote top van het militaire bondgenootschap, die binnen 2 weken in de Turkse hoofdstad Ankara wordt georganiseerd. Bij het persmoment vooraf haalde Trump opnieuw bijzonder zwaar uit naar de NAVO. Maar Mark Rutte pareerde de kritiek door te zeggen dat hij de kritiek begrijpt, maar dat de NAVO-bondgenoten wel degelijk op de afspraak waren in het conflict met Iran. Wat Trump dan weer meteen tegensprak.
2: I know there have been debates about whether your allies in Europe were with you enough. I just want to say one thing. I know your kingdom. But generally speaking, your European allies have been there with you. I really want to make the point. 4,000 to 5,000 US planes taking off from European airbases.
1: Volgens Rutte vertrokken 4,000 to 5,000 Amerikaanse vluchten van op Europese luchthavens richting Iran tijdens het conflict. In Antwerpen heeft een bestuurder 2 zakken geld uit zijn auto gegooid tijdens een politiecontrole. De politie merkte de man op omdat hij tijdens het rijden zijn gsm gebruikte. En toen hij gecontroleerd werd, probeerde hij stiekem vooraf de zakken met meer dan 70.000 euro cash weg te gooien. De bestuurder verklaarde dat hij het geld moest vervoeren. Waar het vandaan komt en naar wie het dan zou gebracht worden, dat is nog niet geweten. Dat wordt nog verder onderzocht. Nog in Antwerpen zijn 3 minderjarigen opgepakt nadat ze wellicht wilden proberen om gsm's over de gevangenismuur te gooien. De politie had hen opgemerkt omdat ze zich verdacht gedroegen vlak bij een parking die grenst aan de gevangenis in de Begijnenstraat. Een van hen droeg een rugzak en een andere stond op de uitkijk. In de rugzak zaten 2 pakketten met daarin een gsm en een oplader, klaar om over de muur te gooien. Een van de jongeren had ook 11 pakjes cocaïne op zak. Ze zijn voorgeleid bij de jeugdrechter. In Frankrijk zijn alweer 30 mannen gearresteerd in een grote zaak rond kinderporno. Ze worden ervan verdacht bijzonder gewelddadige kinderpornografie te hebben gedownload van het internet en verspreid. Daarbij onder meer beelden van de verkrachting en marteling van een peuter en ook van 2 meisjes van 11 en 12. De beelden zijn jaren geleden gefilmd in de Filipijnen. De Australische maker van die beelden en zijn partner zijn intussen veroordeeld. En op het WK voetbal spelen op dit moment de landen in groep C hun laatste groepswedstrijd en die worden tegelijkertijd gespeeld. In die groep is Brazilië voorlopig leider met evenveel punten als Marokko. Brazilië neemt het op tegen Schotland, de 3e in die groep. En Marokko speelt tegen Haiti, dat al is uitgeschakeld. In beide matchen is nog niet gescoord. In groep B is de eindstand wel al bekend. Zwitserland stoot door naar de 16e finales als groepswinnaar door een 2-1 zege tegen Canada, een van de gastlanden. Bij Canada scoorde Union-spits Promise David, en dat is opmerkelijk, want David had eerder dit jaar een zware heupblessure en haalde maar net het WK. En dat hij dan nog eens scoort, vindt hij onwerkelijk.
3: Based on the situation from a couple months ago for myself, it's not something I thought I would be able to do. But through the help of the medical staff and everything, making sure I get healthy after surgery and then being able to score here, it means a lot.
1: Canada eindigt de groep als 2e en gaat ook naar de volgende ronde. Bosnië-Herzegovina is 3e na een 3-1 overwinning tegen Qatar. Het kwalificeert zich wellicht als een van de beste 3e's voor de volgende ronde. Vannacht helder tot licht bewolkt. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen van rond de 23 graden. Donderdag opnieuw veel zon en tot 38 graden. En vrijdag kan het nog wat heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur dan op sommige plaatsen oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag minder heet en dan is er ook kans op een bui of een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Dat wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design. Clara, live.